0: Zometeen hoor je muziek van another 3FM talent Joshua Peter en ook Fans Joy.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Ja, goeienacht. Jij mag het zeggen. Jij mag bepalen welk liedje draaien we zo meteen op 3FM. Laat het even weten in de NPO Luister-app. Is dit Fans Joy?

0: Goeienacht. Het is Jasper hier op je radio en je hoorde Another met Talk to You. Hoe gaat het met jou? Ben je al weekend aan het vieren? Het is toch vrijdag. Misschien heb je ook wel vakantie. Ja, of je bent gewoon nog keihard aan het werk. Net als ik. Nee hoor, geitje. Zo hard werken daar ook weer niet. Hey, ik vind het leuk om van je te horen. Dat kan via de gratis NPO Luister app. Date onder andere al Puk. Puk is onderweg naar huis. Ze komt van de karaokebar. Lekker Puk. Jos die stuurt: hoi, ik kan niet in slaap komen. Omdat ik morgen op vakantie ga. En ik ben een beetje zenuwachtig. Oh, dat is ook vervelend. En Lieke die is al onderweg. Want ze gaat zo met de hele familie met de auto richting Spanje. Superleuk. En super jaloers ook. Hey, wat je ook aan het doen bent. Ik vind het leuk om van je te horen. Dat kan dus via die NPO Luister app. Pak die NPO Luister app er sowieso even bij. Want ik wil van je weten, welk liedje wil je horen? Zometeen spelen we het spannendste spelletje van de nacht. Russisch roulette request. En vorige week ging dat helemaal fout.
1: 3, 2, 1, 0.

0: Fabiano David en Talk To Me bij 3FM. Slecht nieuws als je niet van Nederlandstalige muziek houdt. Want zometeen hoor je misschien dit nummer op 3FM.
1: De zon zien zakken in de
2: schijn. Voelen zomernachten
1: met z'n
2: tweeën. Russisch roulette.
0: Is niet 100%, die kans is maar 10%. We spelen Russisch Roulette Request. Ik heb een playlist daar gemaakt. Daar staat 9 keer een request in. En 1 keer staat daar dus Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten in. Gaan we shuffelen en gaan we hopen dat het de request wordt. Hey Barry, goeiedag.
3: Hey, goeienacht.
0: Je bent nog wakker.
3: Ja, nog wel.
0: Nog wel, ja. Want je appte dat je met je telefoon in je hand aan het pitten bent?
3: Of nee, probeert nu niet.
0: Oké. Want je gaat je hebt vakantie.
3: Ja, ik heb nu vakantie, gelukkig.
0: Wat lekker. Hoe lang heb je vakantie?
3: 2 weken.
0: 2 weken, oké. Okay. En wat gaat er in deze 2 weken gebeuren? Gaat er ook iets bijzonders gebeuren of is het gewoon chillaxen?
3: Nee, wij gaan wel een midweekje weg. Ik en mijn dochter. En dan gaan we lekker naar Drenthe.
0: Oeh,
3: en dan gaan we gewoon lekker in een huisje zitten op een camping. En dan gaan we lekker van het weer genieten, als het een beetje mooi is.
0: Nou,
3: en
0: dan
3: hebben we een meertje voor de deur. Dus ja, dat moet goed komen.
0: Oké, als ik je nog een tip mag geven. In Drenthe, mijn opa die woont in Dwingelo. En dat is een best wel leuk dorp om te bezoeken. Dat is ook wel toeristisch, maar ook wel heel leuk en gezellig. En ja, dus bij deze een tip from me to you.
3: Klinkt helemaal geweldig.
0: Wat lekker zijn. Was je aan toe aan vakantie? Dat je echt dacht van, ik ben er helemaal even klaar mee met alles.
3: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Okay. Net als de meeste.
0: Dus het komt wel goed uit. Ja, was het echt zo erg dan?
3: Nee, ja. Het is altijd best wel saai in de vakantie als mijn dochter er niet is. En nu is het er 2 weken, dus nu hebben we 2 weken de kans om leuke dingen te doen.
0: Kijk, dat is goed. En wat is het allerleukste wat jullie met z'n tweeën gaan doen? Of is het gewoon lekker op de camping hangen?
3: Nou ja, ze hebben op die camping hebben ze heel veel. Het is een hele grote camping.
0: Mm-hmm.
3: En ze hebben er ook een klimpark. En wij willen gaan klimmen.
0: Jij gaat ook klimmen?
3: Ja, natuurlijk.
0: Durf jij dat?
3: Ja, natuurlijk.
0: Durf jij dat? Oh, ik durf dat niet hoor. Dat was heel gênant. Maar ik weet nog, middelbare school, de eerste klas. Dan wil je als jongen toch een beetje tof zijn, een beetje cool doen. En nou, we kwamen in dat klimpark. Ik durfde gewoon niet. Ik vond dat zo eng.
3: Echt?
0: Ja. Ik weet niet, ik heb een beetje hoogtevrees, dus vandaar.
3: Ja, maar je moet gewoon 5 minuten op dezelfde plek boven blijven staan.
0: Mm-hmm.
3: Dan ben je gewend aan de diepte en dan is de rest helemaal niet mijn.
0: Oké. Nou, genoeg over mijn jeugdtrauma's en alles. Laten we praten over muziek. En je wil Fall Out Boy horen?
3: Ja, lekker man.
0: Ja, dat is heerlijk, grap. Dat is heerlijk, maar ik kan niet beloven dat we hem gaan draaien. Ja, precies. Het blijft Russisch Roulette Request. We gaan zo shuffelen en we hopen dat het een wordt.
3: Zou mooi zijn.
0: Zou fijn zijn. Oké, Barry, voor jou Fall Out Boy met Centuries. Of wordt het toch Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten? Ik ga shuffelen in 3, 2, 1. Kijk, dat is fijn.

0: Shakira en Burna Boy bij 3FM. Je hoorde Die Die. Je kan altijd bellen via de 0909-1336. Kijk, nu een telefoontje binnen. Hallo?
1: Hey, hallo Jasper.
0: Hoi.
1: Hoi, we zitten hier bij de Zwarte Cross.
0: Ja, je bent mijn vader, man. Wat zit je met te bellen?
1: Ja, leuk, hè?
0: Weet je, wacht even, ik ben even van me apropos, maar
1: oh ja, ik moet eerst nog drinken. Ik zit hier met een megatent DJ's, ze zijn een beetje dronken, geloof ik.
0: Ah, oké. Okay. Jij niet, neem ik aan, want jij drinkt niet.
1: Nee, ik niet. Ik drink geen alcohol, dat weet je.
0: Oké, okay. Nee, dat weet ik. Maar okay,
1: dat mag ik ook niet.
0: Even context voor, want ja, ik weet natuurlijk hoe het zit. Maar jij werkt bij Zwarte Cross, bij de megatent, achter de schermen. Je bent daar met allemaal dronken DJ's nu.
1: Ja, ze zijn heel gezellig backstage nu. Okay. Allemaal aan bier, en aan de chips, en... En ik aan de cola.
0: Nou, lekker.
1: Dus gaat hartstikke lekker hier, jongen.
0: Het was wel een fijne avond op de Zwarte Cross.
1: Ja, gaat hartstikke goed.
0: Lekker, man. Lekker. Nou, leuk, ja. dat je verbelt. En onverwachts belletje dit wel.
1: Mag ik nog een bezoekje doen?
0: Wie zegt dat?
1: Ik, Jelle, hallo.
0: Hi, Jelle. Hallo, nou, Jasper. Wat wil je horen, man?
1: Bijna de gasolina.
0: Nee, sorry, dat kan niet. Moet toch eerlijk zijn, man. Nee, dat kan helaas niet. Nee.
1: Oh, jammer.
0: Hey, ik wens je een fijne avond en laten we morgen nog even een keertje bellen. Vind ik leuk.
1: Helemaal goed, bel morgen nog eventjes.
0: Oké, doei.
1: Doei.
0: Het is 3FM met nu. Muse.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ja, dit nummer is perfect voor dit moment. Donderdagnacht, 2:30. Voor die autorit midden in de nacht. Als de wereld even wat stiller voelt dan overdag. Je rijdt door, de weg is leeg. Het enige wat je ziet zijn rode achterlichten die steeds verder verdwijnen. En je denkt gewoon nergens aan en tegelijkertijd aan alles. En precies op dat moment hoor je dit liedje op de radio. Het is de nieuwe Nederlandse band, Het Algoritme.

0: Corey bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, dit nummer is perfect voor dit moment. Donderdagnacht, 2:30. Voor die autorit midden in de nacht. Als de wereld even wat stiller voelt dan overdag. Je rijdt door, de weg is leeg. Het enige wat je ziet zijn rode achterliggen die steeds verder verdwijnen. En je denkt gewoon nergens aan en tegelijkertijd aan alles. En precies op dat moment hoor je dit liedje op de radio. Het is de nieuwe Nederlandse band, Het Algoritme. Met een nieuwe

Je rijdt door, de weg is leeg. Het enige wat je ziet zijn rode achterlichten die steeds verder verdwijnen. En je denkt gewoon nergens aan en tegelijkertijd aan alles. En precies op dat moment hoor je dit liedje op de radio. Het is de nieuwe Nederlandse band Het Algoritme.

0: Johnson bij 3FM. Nothing breaks like a heart. Waar zou jij willen trouwen? Of waar ben jij getrouwd? Het zijn vaak van die mooie locaties, hè? Misschien op het strand bij een ondergaande zon. Dan kijk je zo je partner in je ogen. Of in het bos bij een schattig meertje. Kan ook. Of de kermis. Het is echt gebeurd. Ik haat de kermis. Gewoon te veel geluid, te veel licht, te veel dikke kinderen op een fatbike. Maar er zijn ook mensen die de kermis wel leuk vinden. Bijvoorbeeld Joost en Rosanna. Ja, zij zijn dus getrouwd op de kermis van Drielen. Ze gaven elkaar het jaarwoord in de bossenauto's met een kerkdienst erbij, familie, vrienden, kermisexploitanten. Allemaal waren ze erbij. Want Joost en Rosanna hebben elkaar leren kennen op de kermis. Oké, toch wel een beetje schattig. Maar goed, ik zie me dat helemaal voor me. Hè. Dan vraagt die bab zo, hè. Verklaart u nou Rosanna aan te nemen tot uw wettige echtgenoot? En belooft u getrouw alle plichten te zullen vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden? Wat is daarop uw antwoord?
1: Oké. Okay.

Er zijn van die mensen die toch gewoon overal goed in zijn. Fucking irritant. Je kent ze wel, op school haalden ze tienen, waren ze de beste op het sportveld en speelden ze ook nog een instrument. Echt een Sanne of zo. Ik weet niet waarom, maar altijd Sannes waren overal goed in. Hetzelfde geldt voor Gracie Abrams, zij is ook zo iemand. Ze schrijft haar eigen nummers, zingt en bespeelt 4 instrumenten. Piano, gitaar, drums en de ukulele. Maar ze begon er al jong mee, omdat ze zeker wist dat dat muziek haar toekomst zou worden. Nou, missie geslaagd. Sterker nog, ze zou haar eigen band kunnen vormen. Je hoort er zo meteen op 3FM naar Gravity 6 met Bad

0: wakker. Zometeen op 3FM, De Staat en Faithless. Eerst het nieuws met Christian Bonenbakker.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jasper Schrijvers. Een bijzonder goede nacht. Je bent bij 3FM met de meeste muziek. Zometeen Jet van der Steen, De Staat. En eerst B.U. Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Stel je voor, je komt erachter dat je vader wordt in de buurt-app.
1: Mijn beste vriend, hij is pas 16. En het kind is gisteren geboren. Gefeliciteerd, hè?
0: Gefeliciteerd, hè? Ja, zoiets overkwam Jet van der Steen. Ze werd geen vader of moeder. Maar kwam wel op een bijzondere manier achter ander groot nieuws. Ze zat namelijk in een meeting met haar manager en nogal een paar andere belangrijke mensen. En toevallig werd die dag ook de line-up van Lowlands bekendgemaakt. Dus ja, iemand opent die poster en eens ja, ziet Jet haar eigen naam.
2: We zaten in die meeting en we hadden het gewoon over Lowlands en niet eens over dat ik daar stond. En toen was het van, ja, laten we anders even de line-up checken. En toen opende hij zo de line-up en toen stond ik al op de line-up. En toen dacht ik, oké, what the fuck. Ik zei, huh? Ik zei ook even, ik was gewoon even stil en ze praten er gewoon overheen. En ik was echt zo, ja, oké.
0: Superleuk voor Jet. Volgende maand op Lowlands en nu bij 3FM. Goed genoeg.

Welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Mark Ember Belong Together. Hey, wat is het grootste gebaar wat jij ooit voor je partner hebt gedaan? Misschien heb je ooit in het geheim een vakantie gepland voor je moppie. Of heb je uren in de keuken gestaan om een diner te maken. Misschien heb je zelfs wel een tattoo laten zetten met de naam van je partner. Ja, het kan extremer en Alex Warren die laat het zien. Zijn vrouw die was jarig en op Instagram schrijft hij een ontzettend lief bericht van... Oh, je bent zo lief. Je bent zo mooi. Ik hou van je. Bladibladibla. Maar nu komt het. Hij eindigt met een heel groot liefdesgebaar in dat bericht. Hij schrijft namelijk... Ik zou voor jou altijd de toiletbril naar beneden doen.

0: bij 3FM.
1: You're the last boys.
0: Hey, je maakt kans op een 3FM fanpakket. Als ik je bel, dan moet je wel je mond houden. We spelen namelijk Zeg je niets, dan win je iets.
2: Hey Niels.
1: Hey Niels, met Jasper.
2: Jasper.
1: Niels. Ga je lekker?
2: Ja, zeker.
1: Mooi.
2: Ik ben erbij hoor.
1: Ja, dat is fijn om te horen. Fijn dat je erbij bent. Hey Niels, je zit in het superleuke radiospel. Zeg je niets, dan win je iets. Dus, ben je er klaar voor? Niels, ben je er klaar voor? Niels, je zit in, zeg je niets, dan win je iets. Niels! Niels! Niels, je hebt gewonnen! Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
1: Ik dacht even oprecht dat de lijn kapot was, maar je bent er nog.
2: Ja, het

Joe End of Beginning bij 3FM. Een hele goede morgen of goede nacht, wat het ook voor je is. Fijn dat je bij de allerleukste club van heel Nederland bent. Je bent bij 3FM. Zometeen muziek van Cameron Withkamp. Haven komt eraan en ook Post Malone ga je zo meteen horen. Ja, ben je regio Midden-Nederland, dan heb ik goed nieuws voor je. Je moet nog één dag overleven en dan heb je lekker vakantie. Ja, wist je waarschijnlijk zelf ook al, maar ik dacht, ik herinner je nog eventjes aan. En dan heeft heel Nederland in ieder geval vanaf morgen vakantie. Of dan de schoolvakantie heb ik het over. Ik vond het altijd zo lekker gewoon dat je dan die laatste schooldag had en dan gewoon daarna maar niks. Op een gegeven moment ging me ook vervelen en zo. Ik ben benieuwd of jij leuke vakantieplannen hebt. Je kan het laten weten via de NPO Luister-app. Ik vind het gewoon leuk om van je te weten. Maar je mag ook iets anders laten weten. Ik ben namelijk ook wel even benieuwd, welke muziek luister jij als je lekker ligt te bakken in de zon? Of als je in de auto rijdt op weg naar Frankrijk met een baguette in je hand? Welke muziek geeft jou dat ultieme vakantiegevoel? Daar ben ik even benieuwd naar. En dat liedje wil ik zo met alle liefde voor je draaien. Dus laat even weten, welke zomertrack mag ik voor je draaien?

0: Nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear bij 3FM. Het is hartje zomer. 17 juli vandaag. Misschien heb je toch wel zomerse plannen. Ga je nog op vakantie? Renzo, goedemorgen of een goede nacht?
1: Ja, van beide een beetje.
0: Oké. Okay. Nou, dat is heel goed. En je vakantie, over 4 weken begint jouw vakantie.
1: Ja, dat duurt nog even. Ik ben een heel groot bedrijf. En ik was weer te laat met het invullen van mijn briefjes.
0: Shit. Dat is altijd kloten dan. Wanneer vertrek je dan? Of wanneer heb je vakantie?
1: Week 35 pas. Dus over 4 weken
0: Dat is in september, is dat dan?
1: Nee, de laatste week van augustus
0: is
1: de week van september.
0: Oké.
1: Aan de ene kant is het wel lekker, want iedereen heeft al een vakantie gehad en dan heb ik wel lekker vakantie.
0: Jij kan er toch lekker naartoe leven, man? Hoe lekker is dat? Gewoon even 4 weken doorwerken en... lekker, man. Nee, ik ga ook pas in september, dus ik voel je. Wat is een beetje een vakantie voor jou? Hoe ziet een ideale vakantie eruit?
1: Eerst gewoon...

0: heerlijk bijslapen. Ja. Want ik werk heel veel. Zo 14 uur per nacht. Ja. 14 uur per nacht. Dus eerst even lekker bijslapen en dan kijk het weer in Nederland even aan. En als het kut is, dan kan ik altijd nog iets boeken.
1: Ja, precies. Oké, lekker wel. Je kijkt gewoon lekker rustig aan wat het gaat brengen.
0: Ja, precies dat.
1: En als je nu één vakantie zou moeten noemen die je gewoon bij is gebleven of die gewoon leuk was, wat was dat dan voor herinnering? Een bepaald moment of?
0: Ik ben een aantal jaar terug naar de Canarische eilanden geweest, naar Fuerteventura. Mm. En La Palma ben ik geweest. En dat was wel heel mooi, dat is zo'n vulkanische eiland.
1: Ja.
0: En dat is wel echt heel prachtig om er doorheen te rijden.
1: Oké, dus je had een autootje daar. Oh. Lekker zeg. Ja, dat je daar met de auto aan het rondtoeren was.
0: Ja.
1: Lekker zeg. Oh, ik krijg echt helemaal spontaan zin om vakantie te hebben. Misschien moeten we niet te veel vakantie hebben, want zowel jij als ik moeten nog even lang doorbuffelen. Wat de hele niet erg is. Hey, je hebt een vakantietrack aangevraagd. Waarom geeft dit nummer jou zoveel vakantiegevoel?
0: Ja, eigenlijk gewoon van het café doen, maar het is lekker.
1: Gewoon omdat hij lekker is.
0: Misschien.
1: Heel goed. Hey Renzo, werk ze nog 4 weken en dan een onwijs fijne vakantie, hè?
0: Ja, jij ook, hè.
1: Dankjewel. Nou, sterkte, zo erg vind ik mijn werk nou ook weer niet, hoor. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zitten. Je bent bij 3FM met zometeen Haven en nu Energy 52 Café Del Mar.

kat naar Wijnand en Jamie van de Ochtendshow. En schrijf iets leuks in over wat je allemaal aan het doen bent. Een zonnige bestemming of dat het kut weer is. Maakt niet uit. Stuur dat kaartje naar Wijnand en Jamie. En als je een kaartje stuurt, maak jij kans op een concertkaartje. Ter waarde van 100 euro. Alle info vind je op 3fm.nl/kaart.

0: Zometeen op je radio. Panic at the Disco. I write sins, not tragedies. Tragedies. Even oefenen op de uitspraak. Zometeen dat. Eerst het NOS-journaal van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Een hele goede morgen. De komende 20 minuten. Eminem, Somber, Martin Garrix, Ed Sheeran en nu Panic at the Disco op je radio. I write sins, not tragedies.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It op 3FM. Somber, die blijft verrassen met goede muziek. En nu zelfs eigenlijk met een hele persoonlijke songtekst. Hij struggelt al zijn hele leven met zijn eigen lichaamsbeeld. En daar heeft hij nu een liedje over gemaakt en dat raakte me. Ik heb het van heel dichtbij meegemaakt tot wat voor heftige shit dat kan leiden. Je brein fuckt met je. Het verstoort hoe je naar jezelf kijkt. En het is lastig om over te praten, want anderen vinden dat je jezelf aanstelt. Tenminste, dat denk je. Soms denk je ook dat je jezelf aanstelt, wat helemaal niet zo is. Maar ik vind het fucking moedig van hem. Heel knap, het is eerlijk en het is rauw. En dat maakt die nieuwe single van Somber een prachtig liedje. Zie het een beetje als een powerballad van de man die alleen maar hits aan het scoren is. De nieuwste van Somber heet My Body Isn't Ready. En die hoor je nu op 3FM.

0: Zijderveld.
1: Mooi hè, van mij dat kan. Een hele goedemorgen, Juri Zijderveld hier. Dan zeg ik ook goedemorgen tegen Jacob Jelle, die is erbij. Renzo is er nog altijd bij. Martine is ook wakker. Je mag altijd een berichtje sturen via de NPO Luister-app als je daar zin in hebt. Als je er helemaal geen zin in hebt, doe het lekker niet. Ik draai gewoon goede muziek voor je. Zometeen bijvoorbeeld Harry Styles en American Girls. Op deze heerlijke vrijdagochtend, bijna weekend, bijna, nou ja, misschien ook wel tijd voor jou voor de Zwarte Cross. Is gisteren begonnen en gaat nog het hele weekend door. Ik las in het nieuws, bijzonder berichtje over de Zwarte Cross gesproken. Want je kan natuurlijk op de Zwarte Cross ook al hard gaan. Veel bier drinken, dat soort dingen. Maar een stuntman op het terrein, die is gisteravond uit een katapult gevlogen. 75 verderop is die, een meter verderop is die neergekomen. 185 kilometer per uur vloog die door de lucht. En het zal je niet verbazen, maar hij kwam niet helemaal lekker neer. Hij is gewond geraakt. Nou, zo krijgt keihard gaan op een festival wel ineens een heel nieuwe betekenis. Zwarte Cross vandaag. Zometeen Harry Styles op 3FM. Eerst de Bengals op 3.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Marcel van Veenendaal was ooit nog niet de zanger van Direct.

0: En de laatste keer als 3FM mega hit hoorde je ze Flair en Door het Oog van de Nacht.
1: Kaartje voor een kaartje. Thank you so much.
0: Ga je nog op vakantie? En dan is ook de grote vraag, ga je dan nog een kaartje sturen naar 3FM? Misschien ga je lekker naar de Veluwe. Dat is ook op vakantie natuurlijk. Je vaste vakantieadresje in Spanje. Kan natuurlijk ook. Misschien vlieg je naar de hele andere kant van de wereld. Het maakt niet uit, want jouw vakantie kan concerttickets opleveren. Stuur vanaf je vakantieadres een kaartje naar Wijnand en naar Jamie, naar de 3FM ochtendshow. En maak kans op concertengoed voor een concert naar keuze. Het is echt een hele vette prijs. Je krijgt 100 euro, heb ik vanmorgen gehoord in de ochtendshow. En dat mag je gewoon uitgeven aan een concert naar keuze. Dus als je naar een concertje in Tivoli-Vredenburg gaat, dan kun je misschien wel met z'n tweeën concerttickets kopen. Als je dikke vette tickets vooraan de VIP wil, ja, dat mag ook natuurlijk, maar dan moet je wat bijleggen. Je mag alles zelf weten. Je hoeft alleen een kaartje te sturen naar Wijnand en Jamie. En het adres vind je op 3fm.nl/kaartje. Daar moet je zijn. Je moet gewoon een kaartje sturen naar 3FM natuurlijk. Of als je de NPO Luister-app hebt, stuur kaartje. En dan krijg je alle informatie via de app teruggestuurd. Dus niet vergeten, zet even een reminder voor jezelf voor wanneer je op vakantie bent. Kaartje sturen naar Wijnand en naar Jamie.

3FM. Vrijdagochtend. Ik heb nieuwe muziek voor je. En let op. De zanger. Dat is niet Bart van Raccoon. Ik vertel je zo meteen wie het zijn. Eerst even het liedje zelf. 2 minuten duurt hij. Lekker kort.

DJ Chesto is een rijke mannen, maar hij is wel heel erg traag van begrip. Ik ben 29 jaar, ik ben officieel een tijdje al volwassen. Maar zo voelt het totaal niet. Het voelt soms alsof ik, ik word binnenkort vader en dat voelt heel vreemd. Alsof ik er nog niet klaar voor ben. Maar volgens mij is dat eigenlijk nog precies volwassen zijn. Gewoon doen. Weet je wel, ook al ben je misschien een beetje zenuwachtig. Gewoon doen. DJ Chesto, die riep ooit... Ik vind mezelf eigenlijk nog steeds te jong voor kinderen. Hij was toen 47 jaar. Die gozer vond zichzelf toen nog te oud voor kinderen. Dude, als je op je 47ste wacht totdat je er klaar voor voelt... ja, dan wacht je op iets wat gewoon niet gaat komen. Dat is ongelooflijk. Als je twijfelt over, weet ik veel... het kopen van een huis, over je vriendin ten huwelijk vragen... over het beginnen aan een andere studie... wacht niet tot het goed voelt, want anders dan word je een DJ Chesto. Dan word je niet volwassen, maar wel stinkend rijk. Nee.

0: Duidelijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Move op PFM. Ik heb het net gehad over Tiësto. DJ Tiësto die zei op zijn 47ste... ja, ik ben eigenlijk nog veel te jong om vader te worden. Ik word zelf vader, ik ben 29 jaar. En ja, ik, kijk, weet je wat het is? Tiësto en ik hebben één ding gemeen. Allebei vinden we het spannend om vader te worden. Bij Tiësto is het trouwens inmiddels wel gebeurd hoor. 4 jaar later is hij vader geworden van de eerste kind. En Andrew die reageert, want Andrew, eigenlijk ben ik fucking oud, zeg jij.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hoe oud was jij toen je vader werd?
1: Toen mijn ex zwanger raakte was ik 17. En toen ik echt vader werd was ik 18.
0: Oké, dus eigenlijk de conclusie is, vaderschap is van alle leeftijden. Misschien is het altijd wel spannend. Maar dan ben ik wel benieuwd, wat was dan voor jou op je 18e? Wat was het moeilijkste aan vaderschap waarvan je dacht, oh my god?
1: Ja, alles eigenlijk wel. Ja, je was nog zelf ook nog zo jong natuurlijk.
0: Oké, en noem eens iets concreets.
1: Het vervangen van de luier. Ik had er nog helemaal geen ervaring in. Het papje klaarmaken, ja, dat was toch wel een ervaring rijker ook weer.
0: Oh ja, de verantwoordelijkheden.
1: Ja.
0: Dat snap ik, dat snap ik. En hoe is dat uiteindelijk bevallen? Want ik snap, ja, in het begin is dat heel overweldigend. Kan ik me voorstellen. Hoe is dat uiteindelijk bevallen?
1: Ja, op zich wel goed.
0: Wel goed, want ja. Uiteindelijk nu, 17 jaar later, wat is er aan de hand?
1: Ben ik opa.
0: Je bent opa geworden. Nou, dat is toch ongelooflijk. Op je 36e, 38e?
1: Nou ja, ik was 36 toen ik opa werd.
0: Ah, van harte gefeliciteerd. Nog altijd. Nog altijd. Dat lijkt me wel iets prachtigs. Dan ben je wel echt heel jong ook opa.
1: Ja, ja. Ja. Eigenlijk best wel, ja. Ik besef nu wel dat ik ga aftakelen, zeg maar. Want ja, je hoort het vaker. Als iemand opa of oma wordt, begin je toch wel aan je retour.
0: ga je er naar leven, ja. Oké, okay, nou ja, mooie conclusie.
1: Dat niet, maar ik voel me wel opeens oud.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Oké, okay, conclusie is eigenlijk ben ik gewoon veel te laat vader geworden. Tenminste, dat moet nog gebeuren, maar eigenlijk...

Oké, dus even opschrijven. Jong vader worden, ja. Niet jong opa worden, oké. Want dan word je heel gauw oud. Fucking ingewikkeld.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
1: 3FM. Joeri Zuiderveld.
2: Goedemorgen. Je hebt de juiste zender aangezet. Want binnen nu en 20 minuten hoor je Benson Boone, Nothing But Thieves. En nu eerst Jonas Blue met Edge of Desire op 3FM.

je, die moet ook denken aan Frans Bauer die Rammstein zingt. Weet je dat nog? Du hast. Liedje doet me denken dus aan die plaat. Het zijn twee gasten van Prospa. Die leren elkaar kennen en die houden allebei van harde rock. Die houden van metalmuziek. Totdat ze een keer samen achter de computer zitten en daar muziek gaan maken. En dan ontdekken ze, what the fuck joh, hey, dit is ook gewoon geweldig. Elektronische muziek is best wel vet. En waar Frans Bauer dan toch uiteindelijk doorging met een of andere heb je even voor mij-achtige plaat, gaat Prospa wel overstag van metal naar house. En dat hadden ze van tevoren totaal niet verwacht. Maar ze scoren nu een wereldhit met de nieuwste Free Your Mind samen met

zeg ik ook tegen David. Die stuurt net een berichtje van zijn auto in de NPO-luisterapp. Hij zegt, goedemorgen, net klaar met werk. En nu eindelijk de race monster starten. En vol gas naar huis. Werk ze vandaag. Nou, David, die geeft het aan jou door. Werk ze vandaag, ook namens mij. En misschien wel voor de laatste dag vandaag. Want de zomervakantie begint in regio Midden. Waarmee je heel Nederland lekker vakantie heeft. Tenminste, ja, gemiddeld gezien. Hè, waarschijnlijk moet jij gewoon doorwerken. Dus lekker doorpompen en 3FM aan laten staan. De dag van de Tilburgse kermis start vandaag. Het is vandaag ook Wereld Emoji Dag. Doe ermee wat je wil. Stuur je favoriete emoji via de NPO Luister-app. Krijg je die van mij terug. Mijn favoriete emoji. Een aubergine. En vandaag ook de dag van Zwarte Cross, de vrijdag. Bente staat er vandaag. Direct, Kraantje Papi, Mental Tio. Heel veel plezier als je die kant op gaat. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Het is een van de laatste echt warme dagen. Vandaag 24 graden en zon. Hey, en 24 graden, dat is zo'n dag dat je kan zeggen, we gaan vandaag gewoon genieten van de warmte. We gaan niet ontploffen van de hitte. 24 graden is gewoon goed te doen. Daarom, om even in de stemming te komen alvast, lekker zonnig plaatje. Met een saxofoon, dan ben je er eigenlijk al gauw.

0: Sam Fender en Olivia Dean Ramey in op 3FM. De Opposites zijn terug met fucking sterke teksten. Over bijna elke zin in hun nieuwe liedje kan je nog minuten nadenken. Dat vind ik zo knap. Zoals ook deze. Mensen zien er leuker uit als ze versierd zijn. Denk daar maar eens over na. De Opposites nu.
1: Mij mag

0: Ik zeg net, ja, mensen zien er leuker uit als ze versierd zijn. Wat een zin. Kan je daar lang over nadenken? En Robin, ja, die maakt natuurlijk weer een grap van.
1: Mensen zien er leuker uit als ze versierd zijn. Nou, ik ken mensen die kun je versieren. Ja, maar zelfs met 40 liter bier in de mik worden ze nog niet leuker.

jij invullen met een plaatje naar keuze in de Request Quest. Het is heel simpel. Het is als een soort Indiana Jones. Ga je op zoek naar dat ene liedje dat het allerbeste past bij de criteria die ik je zo meteen ga geven. Het is een heerlijke manier om gewoon even lekker je brein wakker te schudden voor de... Wat is het? Vrijdag, hè? Vrijdag is het alweer. Ja. Het moet voldoen, het liedje, aan twee zaken. Het moet gezongen zijn door een vrouw. En het moet passen binnen het genre rockmuziek. Maar daar wil ik wel wat breder naar kijken. Dus rockmuziek en gezongen door een vrouw. Ik denk meteen aan Within Temptation. Of als je dus de rockmuziek wat breder trekt. Pink met So What vind ik ook nog wel een rockrandje hebben. Kom maar door hoor. Denk goed na. Ik geef je 6 minuten. Je mag bellen 0909-1336. Of gebruik de NPO Luister-app. De beste, leukste inzending draaien we zo meteen. Stuur een berichtje, gezongen door een vrouw en rockmuziek dus. Fuck.

0: 24 graden wordt het vandaag, lekker zomers. Nou, sfeertje zit er al goed in. Dat weet ik zeker, toch Michel?
1: Jazeker.
0: Goedemorgen, wordt het een drukke dag vandaag?
1: Ja, hele drukke dag vandaag.
0: Kan ik me voorstellen, ik heb net mijn huis verbouwd. En wij dachten ook meteen, ja, we moeten een elektricien hebben. Want het stroomnet, dat raakt vol. Is dat wat je vaker hoort?
1: Ja, zeker. Dat horen we vaker. Ja.
0: En
1: dat is wel een groot probleem. Maar...
0: Dat is wel een groot probleem, ja. Wat is nou de allerbeste tip? Want ik kreeg van mijn elektricien de tip... joh, Juri, je moet gewoon meteen een foto insturen bij Stedin... en dat soort shit om naar 3 fasen te gaan. Want dan ben je er nog bij. Is dat ook de bedoeling?
1: Dat zou ik wel doen, ja. Absoluut, ja.
0: Oké. Wat staat er vandaag op de planning als elektricien?
1: Kabels aansluiten.
0: Ja. niet waar.
1: Nee.
0: Lekker, kabels aansluiten met rubberen handschoenen aan.
1: Dat weet ik.
0: En over 2 weken dan lekker vakantie volgens mij.
1: Inderdaad, lekker.
0: Goed zo. We bouwen af en bijna vakantie. Met in dit geval een liedje wat je wilde horen. De vraag was, een liedje moet gezongen zijn door een vrouw en rockmuziek. Nou, wat kan ik voor jou draaien?
1: Linkin Park met de Emptiness Machine.
0: Linkin Park met de Emptiness Machine. Even kijken. Ja, gezongen door een vrouw en

0: op je radio. En ook Dua Lipa, Illusion. Eerst het NOS Journaal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden.
2: 3FM. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
4: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1.

0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!

0: richting aankomende zondag.
1: Het is eigenlijk bij, als je deze tune hoort, hè, het geluid van de kleedkamer van de mannen van Tuchel. Het geluid van de kleedkamer van Engeland. En is het bijna zonde dat die Engels het niet hebben gehaald. Maar ik ben ook weer een beetje verliefd geworden op Messi afgelopen woensdag.
0: Gaan we deze show ook nog over hebben. Grote finale van het WK. Spanje tegen Argentinië. Eerst en na de tactie.

0: 10:06. Goedemorgen, Barend en Wijnand hier op 3FM. Geen Wijnand en Jamie deze vrijdag. Vanaf volgende week ook een hele andere ochtendshow. Of andere ochtendshow, gewoon dezelfde ochtendshow. Maar achter het roer, Mart Meijer. Deel, goedemorgen.
1: Ik vind wel dat we even uit moeten kijken. En ik heb ook gelijk jouw stem even nodig in de NPO-lijst-app. We moeten niet die gasten worden die de hele ochtend alleen maar gaan liggen tetteren dat we op vakantie gaan.
0: Nee, dat vind ik ook.
1: Kijk, jij me net alvast even de bikini-pas-sessie laten zien van je vrouw. Nou, dat wordt echt een paar fantastische weken. Hij heeft even laten zien wat ze allemaal aangetrekken de komende weken. Roze, met glitters, eentje zonder bandjes, eentje met bandjes.
0: Lekker.
1: Betekent dat wij echt helemaal in de vakantiestemming zijn al. Maar het is heel irritant natuurlijk, hè. Als jij gewoon op de vrachtwagen zit of je bent nu onderweg naar de nagelsalon of brood aan het smeren en je moet nog 4 weken. Nou, dus laten we ons een beetje inhouden.
0: Laten we wel wezen, voor sommige leden van de voorhoede die zich ook al gemeld hebben in de NPO Luisteren, ben je wakker tussen 6 en 7, dan kun je ook registreren. 3fm.nl/voorhoede, weten we ook wanneer je jarig bent en kunnen we je een kaartje sturen. Maar Chris, die zegt, ik mag nog een weekje wachten tot mijn vakantie. Dus Chris, die zit ook al wel in zo'n aftelmodus, weet je wel.
1: Ja, zeker. En dat is niet de enige, want ik heb Leonie. De kinderen vanmiddag eindelijk vakantie. Nou, dat is bij mij ook het geval. 12 uur ophalen. Dus tijd om vanavond meteen het vliegtuig te pakken naar Mykonos, om dan lekker 2 weken te genieten samen met het gezin. Nou, dat is ook wel mooi. We doen het ook goed met deze ochtendshow onder de welgestelde bevolking, hè. Want Mykonos, voordat je daar geland bent, ben je al €500 lichter. Voor alleen het uitstappen al. Dat is niet te geloven. Mykonos is €120 voor een strandbedje.
0: Echt waar, ja.
1: Ja, daar zit Gordon op dit moment. Och. Die liet het weten. Gordon appte mij gisteravond. Ja, zonder dolle. Gewoon de heer G. Heukerood.
0: Wat moet hij? Wat moet hij van jou hebben, joh?
1: Wat zal dat zijn, denk jij? Wat zal dat zijn?
0: Die wil weten waar jij op vakantie gaat. Of jij toevallig ook naar Mykonos gaat?
1: Save the date.
0: Oh.
1: Gordon's. Kofferonthulling. Mens held.
0: Oh.
1: Ja. Nou, daar gaan we wel even naartoe. Dat is wel leuk, toch? Het is wel echt bijzonder. Die man is 30 kilo afgevallen.
0: Ja, dat is knap.
1: Vind ik echt knap.
0: Dat is echt knap. Oh, leuk. Leuk. Maar is dat in de vakantie of is dat na de vakantie?
1: Ja, 5 oktober. Ik weet niet hoe lang jij vakantie hebt. Ik ben wel weer terug op 5 oktober. Nee, dan ben ik wel weer terug.
0: Heerlijk. Nee,
1: lekker lang.
0: Allemaal luisteraars die zich lekker melden in de NPO Luisterapp. Onder andere Els Fetjens, die zegt, helaas nog lang geen vakantie in zit.
1: Hier, daar ga je.
0: Wel een heel goede morgen.
1: Precies.
0: Ah, we gaan er gewoon een mooie show van maken.
1: Ja.
0: Henk die zegt ook, precies, ik heb al mijn vakantie voor dit jaar gehad. Al mijn collega's verdwijnen en dan wrijven jullie het er nog even in.
1: Ja, en we hebben ook nog Jimmy die zegt, morgen mannen, jullie zijn net leraar met al die vakantie. Inderdaad, wij, dan trek je jezelf dit even aan.

0: 182 op 3FM. En als je nu luistert tussen 6 en 7 ben je automatisch lid van de voorhoede. Mag je alles vragen. Ja. En dat gebeurt ook veel.
1: De voorhoede vraag van vandaag.
0: Nog steeds veel opmerkingen in de app over vakanties. Wie wanneer vakantie heeft. Jurjen die zegt gisteren lekker bouwvak barbecue gehad. Van werk en vanaf morgen 3 weekjes Frankrijk. Ja, lekker, joh.
2: Vincent vind ik ook een legend. Goedemorgen, Baden te Wijnand. Ik wens jullie een fijne vakantie. Dankjewel, gozer. Voor mij gaat de grind gewoon door. Moet nog 2 weken vakantie opnemen. Maar juist deze tijd hebben ze mij nodig. Op de truck, omdat zoveel andere vakantie hebben. Kijk, dat is nou de houding waarvan je denkt... sympathiek, weet je wel. Niet aan jezelf denken. Gewoon blij zijn met het bedrijf waar je werkt. Ze hebben mij nodig. Vincent, ook een legend.
0: Justin, ja, ook onderweg. Hij zegt, goedemorgen. Ik ben al een tijdje de Duitse grens over. Maar ik kan nog steeds naar jullie luisteren. Is dat even lekker? Ja, ik heb goed nieuws. Als je gewoon de NPO luisterapp op je telefoon hebt, dan kun je en blijven appen en blijven luisteren. Tot ver over de Mokumerheide. Dan kun je tot onder Moskou kun je ons gewoon ontvangen.
2: En er staat altijd wel een leuke podcast online over een uitgestorven eendensoort of zo van Human. Dus dat is ook wel weer lekker natuurlijk als je s'avonds even een beetje rustig in slaap wil vallen.
0: Voorhoede vraag van vandaag komt van voorhoede lid Hans. Die zegt, gaan jullie nog uitgebreid voor zitten aankomende zondag?
2: Ja, natuurlijk. De finale bedoelt hij, de WK-finale.
0: De grande finale, ja.
2: Het is toch prachtig dat we in ons leven mee hebben mogen maken. Dat we 20 jaar hebben mogen genieten van zo'n groot fenomeen als Lionel Messi. Ja. Natuurlijk hadden we het de Engelsen gegund. Maar ik ben zondag gewoon voor Argentinië. Ja, oh, hij is heel impopulair om dat te zeggen. Maar ik vind echt, kijk, die Spanjolen, dat vergeten we dus in één keer. 2010, in die 118e minuut.
0: Ja, maar dat voelde nog een soort van fair of
2: nee,
0: zo.
2: Nee, dat was ook niet fair. Nee hoor, dat is een finale verliezen. Kom op, man.
0: Zijn we toen ook genaaid?
2: Kijk, met het WK van 4 jaar geleden, met Weghorst en Koeman en al die lui, hadden we nooit wereldkampioen kunnen worden. Toen wel. Dus ik ga met mijn zoons aankomende zondag in Oostenrijk, terwijl ik mezelf laat bedienen door Heidi in de Deerndol en Alexis Nietzsche op het bord heb, ga ik er genieten en kijken hoe Messi de allergrootste ooit wordt. Hè?
0: Hoe laat is dat?
2: Om 9 uur, maar wil ik even met de allergrootste.
0: Ja?
2: Nou, kijk, Maradona speelde in 86 een WK-finale, won hem. Verloor hem in 90, speelde hij ook weer de finale. Als Messi nu 2 keer achter elkaar wint, ja, dan zijn alle discussies gesloten.
0: Het antwoord is duidelijk, Baar. Het gaat er om 9 uur voor zitten. Ik denk dat ik dan al op 1 oor lig.
2: Ja, maar het gaat slecht met jou. Het gaat hard achteruit.
0: Zie je de volgende dag wel.

0: plaat gedraaid. Lekker, hè?
1: Dat is echt ongelooflijk. We zijn een half uur onderweg. Nou, dat is toch top, heerlijk.
0: Martijn komt net binnen zitten en zegt, wat een playlist hebben jullie vandaag.
1: Ja, dat is bizar.
2: Ja, prachtig. Ja. Alleen maar rammers.
0: Martijn, goedemorgen. Ambassadeur en marketing official.
2: Vanavond is het weer zover.
0: Van die, juist, ja. De airfryer. Het is vandaag zover.
1: Airfryer!
3: Oh ja, tuurlijk.
0: Airfryer. Dus hij gaat er vandaag ook uit.
1: Je naam even naar de NBO-lijst-app, toch?
0: En dan krijg je ook het laatste letter kaartspel. Want we spelen zo meteen de laatste letter. Je moet er wel iets voor doen, maar het is te doen.
2: Die zou ik ook nog krijgen, maar ik heb hem nog steeds niet gezien.
0: Oh.
2: Ja. Dus dat is toch misschien even voor de administratie, jongens. Ja,
1: Wijnand, dat is toch beschamend. Nee, je moet goed voor je jongen. Nee, maar er werkt hier 14 man, waarvan er nu 7 zijn. En er is nog in eentje die Martijn een kaartspel kan geven.
2: Ik bedoel, we hebben op de redactie alleen nog steeds het juice-spel van Yvonne Kolderweijer staan. Oh. Nou, dat hebben we inmiddels echt wel uitgespeeld. Okay. Dus het wordt wel tijd voor een nieuw spel.
0: Wat hebben jullie ook weer?
1: Ging het nog een keertje over mij of niet?
2: Volgens mij zit je er niet tussen. Maar.
1: Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, dat kan ik nu wel vertellen. Kijk,
0: Yvonne Kolderweijer van het Juice-kanaal.
1: De Juice-koningin. Ja. Als je daar op stond, wat ik 2-3 keer heb gehad, dat was toch niet lekker. Dan was je toch in één keer bij het schoolplein een hele andere vader.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, want dat zagen dus. Ik heb haar wel story insights zien delen. Want mensen, dat keken volgens mij gewoon tussen de 700.000 en de 800.000 mensen. Kijk, als je in roddelpraat zit, dan kunnen we altijd zeggen, ja, die jongens zijn niet goed, weet je wel. Ook al zit er dan wel een kern van waarheid in of niet, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Yvonne Kolderweijer was toch altijd een pittige. Had ik toch altijd 3 dagen last van.
0: Ja,
1: ja, nee, 100%.
0: Weet je dan toch, maar vroegen mensen daar ook
1: naar? Ja, dat voelde je gewoon.
0: Ik weet nog, de keren dat je erop stond, begon ik er expres niet over. Omdat ik dacht,
1: Ja. Maar hoezo, vond je dat gek?
0: Ja, omdat ik wist gewoon
1: vond je
0: van,
1: dat, hoezo?
0: Nee, omdat ik gewoon wist, dan werden dingen over, het gaat altijd over jouw privéleven. Die ik natuurlijk ook wel weet.
1: Ja.
0: Want wij weten praktisch alles van elkaar.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is.
1: Maar omdat ik dan een relatie had met de beste vriendin van jouw zus. Hey, dat viel er wel mee.
0: Lacht toch gevoelig, hè? Doe het nog even, hè. Je naam via de NPO luisteren. Dan maak jij vandaag nog kans op de Wijnand en Jamie Airfryer. Het laatste nieuws, Martijn, wat heb je meegenomen?
2: Ja, goedemorgen. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort is. Op steeds meer plekken mag het water uit rivieren, vijvers en sloten niet meer worden gebruikt om tuinen of sportvelden te besproeien. In Brabant is de waterstand op sommige plekken zo laag dat sommige beekjes worden bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. President Trump accepteert na bijna 6 jaar nog steeds niet dat hij de verkiezingen in 2020 heeft verloren van Joe Biden. Hij zegt dat China zich heeft bemoeid met die verkiezingen, vertelt correspondent Rudy Bauma.
4: Er zit een kern van waarheid, moet ik zeggen, in Trumps claim dat China beschikte over de openbare kiezersregistratiedata van miljoenen Amerikanen. Maar de Amerikaanse inlichtingendiensten die concludeerden ook dat China die data niet heeft gebruikt om de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. En dat essentiële detail dat laat Trump dan achterwege.
2: Ja, de timing is niet toevallig. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en Trump wil de regels om te mogen stemmen strenger maken. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat illegale migranten gaan stemmen. Maar ook binnen zijn eigen partij is er kritiek op dat plan.
0: Maar is hier bewijs voor? Heeft hij dan? Want er is onderzoek naar gedaan. Daar is toen,
2: de inlichtingendiensten hebben destijds inderdaad uitgebreid onderzoek gedaan. En die hebben gezegd, ja, ze hebben inderdaad die gegevens. Hebben ze. Ze weten van wie al die kiezers zijn. Maar de inlichtingendiensten hebben destijds nooit aanwijzingen gevonden dat de Chinezen ook de verkiezingen hebben gemanipuleerd. Maar ja, je weet het natuurlijk. Hè? Wellicht heeft hij gewoon gelijk. Dat zou zomaar kunnen. Ja, en woensdag had ik het hier over 2 stuntmannen die op de Zwarte Cross met een katapult ruim 75 meter door de lucht zouden worden geschoten over de grote tent heen daar. Nou, Jim is een van die stuntmannen en hij vertelde tijdens het oefenen al dat het een spannende stunt was.
5: Ja. Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
6: Dat klinkt niet heel prettig.
5: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
2: Ja, nou, gisteravond was het zover. Hij ging voor het echi. Maar dat ging niet helemaal goed. Jim is in het ziekenhuis beland nadat hij verkeerd op het luchtkussen terecht kwam. Ja, hij moest met een ambulance worden afgevoerd. Volgens de Zwarte Cross is hij helemaal in orde en maakt hij alweer grapjes. Maar hij is vannacht nog wel in het ziekenhuis gebleven.
1: Oh, jongens, hebben we deze beelden gezien? Dit is echt absurd.
0: Bizar.
1: We leven in een tijdperk, weet je wel, dat als het een graad te warm is, dan moeten we allemaal al binnen gaan zitten. Totdat het lichter voorde wordt.
0: Ja.
1: Dan wordt het de Zwarte Cross en dan is het niet te geloven. Ik heb 5 keer teruggespeeld. Ik zeg hand tegen mijn vriendin. Ik zeg, is dit nou AI of is dit nou naar te kijken?
0: Echt.
1: Ja, maar ver ook. En over die tent heen. Je moet het ook verzinnen.
0: Ja.
1: Je moet ook zeggen, nou, er staat daar die tent. Die is 40 meter. Dan laten we jou zo de lucht in gaan. Dan gaan we er overheen. Dan land je daar. Dat is echt krankzinnig.
2: Met 185 kilometer per uur.
1: Ja, ja.
0: En volgens mij vandaag of morgen Niels Wennemars, de zoon van, of het broertje van Joep Wennemars en de zoon van Erben Wennemars,
1: ja,
0: die is bezig om een backflip te maken voor het eerst op zijn motor. En die ook te landen, ook op de Zwarte Cross. Die zal met zo'n mislukte stunt van gisteren toch wel een beetje...
2: Je gaat toch niet helemaal over die tent heen?
0: Nou, nee, niet over die tent, maar wel echt een grote stunt voor het eerst in zijn leven.
1: Ik mis wel echt een gen, hoor, als ik dat soort jongens zie. Dan denk ik, ja, dit is echt bizar. Mijn grote avontuur zou daar toch wel echt zijn van, hoe kom ik zo snel mogelijk bij de Lumpia kraan?
2: Weer. We beginnen op veel plekken zonnig, maar landinwaarts komen er stapelwolken uit, waar vanmiddag vooral in het noordoosten een bui uitvalt. Mogelijk ook wat onweer vandaag en het wordt 23 tot 28 graden.
0: Mocht je het weekend willen starten met een nieuwe airfryer, stuur dan even je naam via de NPO-luisterapp. We hebben er hier nog eentje voor je staan. Die kun je makkelijk opkomen halen binnen nu en 10 minuten. Niet letterlijk, maar figuurlijk. De A59, nog even een filemelding. Oost richting Den Bosch, voor Rosmalen. Oost, ongeluk gebeurt. De afrit is daar dicht en je vertraging op dit moment een kwartiertje sterkte. Je naam even doorsturen via de NPO luisteren.
1: Ja. Nou, de app hapert een beetje, dus test het even. Even je naam sturen en dan weten wij weer of die het doet.
0: Op de boel werkt.

0: Het is 6:55. Wijnand en Jamie zonder Jamie op vrijdag, maar met Barend. Maakt het Barend en Wijnand hier op 3FM. En Lil Nas X, Starwalking. We hebben iets goed te maken vandaag.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Met Roel. Roel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren was je ook al onderdeel van de show Laatste Letter. Dat spelen we elke dag. Je kiest een beginletter. Je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter bij een volgend antwoord voor een nieuwe categorie. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegrammen. Wat ging er gisteren mis?
2: Ja, tomaat is toch een groente natuurlijk, hè?
0: Nee, dit is een fruit. Dat was het, dat was het ding. Je kreeg de categorie
2: fruit.
0: En toen zei jij met de T tomaat. En toen zei ik, dat is fout, want dat is een groente, zoals jij eigenlijk nu ook toegeeft. Maar heel luisterend Nederland, die kwam erbij dat de botanisch gezien, Barend, een fruit is.
3: Ja, kijk, ik ga er vandaag gewoon niet mee. Het is bijna vakantie en verder is het natuurlijk gewoon flauwekul. Je hebt nog nooit iemand horen zeggen, ja nee, doe maar wat fruit. Een paar blauwe bessen, bananen en een stukje tomaat. Dat hoor je nooit.
0: Nee
3: dat is de...
0: Nee.
3: Ik snap het allemaal, weet je wel. Maar goed, weet je, het is de dag van de tweede kansen. En ook Roel, die gaat er gewoon even tegenaan.
0: Roel, wat is je startletter?
2: T.
0: T.
3: Je startletter T? Heel goed. Ja. Oké, gewoon even om te oefenen. Warmte en een fruit met een thee?
2: Ja, dat is de tomaat, hè?
0: Ja, heel goed. Heel. Sommige mensen denken dat het groente is, maar botanisch gezien is het echt een fruit. Oké, maar wie voor de
3: avondeten?
2: Tosti.
3: Warme vakantiebestemming?
2: Italië.
3: Serie of film?
0: Een film met de E.
3: Iets met een monster.

0: vrouw in Parijs. Ja, heel goed, IT. We kennen Nederlander met een T.
1: Tim Hofman.
0: Festival item.
2: Ja, die tijd is op, helaas. Maar de hoogste score was in handen van Dion. Die heeft hij dinsdag behaald. Dat was 4. En op de valreep heb jij toch nog 4 categorieën weggespeeld.

0: Mensen die opstaan met... Ja, goedemorgen! Hou je bek. Het is ochtend. Laat me met rust.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.

0: Wat voor kaartje?
1: Ik kreeg van de week een aanzichtkaart van een vrouw op een motor met een man achterop. Of andersom, ik weet het niet meer. Die stonden bij een tankstation. En daar stond op hele fijne vakantie, X Yolanda.
0: Echt?
1: Ja. En ik dacht, echt? Wie is Yolanda?
0: Maar die kreeg jij gewoon in je Wijnand 3FM?
1: Nee, gewoon thuis.
0: Oh, gewoon thuis?
1: Kaart. Ik denk, wat is dit nou, jongen?
0: Maar ben je daar achteraan gegaan?
1: Nou ja, ik zat te kijken. Het is
0: mij wel te dagen namelijk.
1: Wat dan?
0: Ja, Yolanda. Nee, doe dan niet als je dit niet meer weet. Nee. Wij zijn al 15 jaar vrienden. Camping, duin en strand. Hè? Ja, nee, dat is wel waar.
1: Nee.
0: Dat was ook op een motor.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Ja, dat lag heel gevoelig.
1: Dit was Yolanda van de platenmaatschappij van Phoebe Bridges. Dit was blijkbaar een soort van promo-dingetje van die platenmaatschappij. Okay, weet ik veel. Hey, aankomende zondag. De FIFA WK-finale met muzikale gasten. Madonna. We hebben Post Malone, Justin Bieber, maar ook...

0: Let's go. Heb jij zometeen een mening of heb je nieuws over Tim Hofman?
1: Nou, niet. Nee, ik wil even meehelpen in een onderzoek.
0: Oh. Ja. Een nieuw onderzoek van Tim Hofman.
1: Precies.
0: Waar hij intel voor nodig heeft.
1: Ja, precies.
0: Wat het is, dat hoor je zometeen. Ook het laatste nieuws onderweg.
2: BFM.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
9: geeft ruimte.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
14: 3FM.
15: Goedemorgen voor de vrijdag Barend en Warend. Het is 1 over 7. Het laatste nieuws NOS op 3. Martijn Middel.
16: Goedemorgen. Een watermeloenongeluk in Delft. NOS. Daar hoor je zo meer over. Eerst president Trump. Die heeft een opvallende toespraak gegeven op tv. Hij zei dat China zich heeft gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Volgens Trump zijn er allemaal documenten die bewijzen dat China zich mee heeft bemoeid.
17: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
16: De Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden in 2021 al na onderzoek dat er geen aanwijzingen zijn dat een ander land de verkiezingen had beïnvloed. De timing is niet toevallig. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en Trump wil de regels om te mogen stemmen strenger maken. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat illegale migranten mogen stemmen. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. 7 mensen kwamen om het leven. Iran voerde andersom ook weer aanvallen uit op bondgenoten van de VS. Zo werden er raketten afgeschoten op Qatar, Bahrein en Kuwait. In de volgende voorronde van de Europa League moet FC Twente tegen Ferencváros uit Hongarije. Die ploeg was gisteren te sterk voor het Slovenische Vojvodina. Die moeten dan weer tegen Ajax in de volgende ronde van de Conference League. Die wedstrijden zijn volgende week al. En een grap van een paar jongens in Delft is verkeerd afgelopen. Tijdens het warme weer vorige week stonden ze op de brug mensen nat te maken. Ze sprongen in het water, waardoor langsvarende mensen op bootjes nat werden. En even later gooiden ze zakjes water en een halve watermeloen naar beneden op een boot.
18: Hey, we gaan al deze zakjes water, allemaal waterzakjes, op die boot gooien, gang. Oh, en een watermeloen. Doe het sap, ja, doe het.
19: Holy God!
16: Nou, die watermeloen kwam terecht op een man en stuitte daarna tegen een vrouw op de boot. Zij is volgens de Omroep West gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. De gemeente Delft zegt dat BOA's en de politie nu extra toezicht gaan houden bij de brug. Het weer, we beginnen op veel plekken zonnig, maar landinwaarts komen er stapelwolken aan, waar vanmiddag vooral in het noordoosten een buitje uit kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
15: Hey, en Martijn, ik heb nog goed nieuws.
18: Oh?
15: Ja, geen file in Nederland.
18: Oh, lekker.
15: Heerlijk.
0: 3FM. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
19: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
23: 3 sterren slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
25: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: 3FM. Hallo NCRV. Wijnand en Jamie. 100 euro heb ik liggen.
28: Oh, dat is lekker. Dat is meer dan wat je ooit had.
15: We gaan het weggeven. Hoe? Dat hoor je tussen 8 of 7 en 8. Het is nog geen 8 uur.

0: Turn the Lights Off. Voor 8 uur hoor jij hoe je deze zomer nog 100 euro kan winnen. En zometeen antwoord op een vraag van Tim Hofman.
1: Nou, dan gaan we even. We gaan Tim even. Ja, Tim heeft een oproep gedaan en daar wil ik even op terugkomen zometeen.
0: Oké, wat er aan de hand is, hoor je zometeen. Eerst James Bay, Hold Back the River. Try.

0: tijdloos, kun je wel zeggen. En vanaf 9 uur Obi weer met tijdloze tracks hier op 3FM. Alleen maar van dit soort muziek. James B. hoorde je. Goedemorgen. 3FM.
1: Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Zonder Jamie, maar met Barend. En vooruitkijkend ook op een zomervakantie die er voor heel veel mensen aan zit te komen. Zo. Sommige mensen die zijn al op vakantie. Wij kregen van de week al berichten van luisteraars die onderweg waren naar Italië. Nou.
2: Ja, maar jullie schijnen de snelst groeiende ochtendshow te zijn onder vakantievieren in Nederland. Hè? Dat is niet normaal.
0: Dat is bizar.
2: Het is heel mooi.
0: En tot in Italië blijven luisteren. Nou, daar wordt het na het superwarme weer en meerdere bosbranden in Frankrijk en Italië nu dus noodweer. Dat is op komst. Komende dagen is er kans op heel heftige onweersbuien. Windstoten tot 100 km per uur. En hagelstenen van tussen de 2 en 5 centimeter.
2: Ja, maar blijf positief bekijken. Goede pizza margherita blijft het beste van Italiaanse bodem. Dus ook als het regent.
0: Dat maakt het niet uit als het dak van je busje er als een grintegel uitziet.
2: Nou, dan moet je zorgen dat je hem ergens onder zet. En dan, maar het kan daar echt spoken, hoor. We zitten daar vroeger bij het Gardameer met Pama van Delen. En dan ging het daar hagelen, dan ging het daar spoken, jongen. Dan dacht je zo, het einde der tijden is gekomen.
0: Ja, maar dat kan die niet.
2: Nee, dat kan die niet. Ik zit er nog steeds, hè.
0: Ja, ik zit er nog steeds.
2: Ja. Zo simpel is het.
0: Ander nieuws van Tim Hofman, daar wil je het even over hebben. Er was dit fragmentje wat vorige week gedeeld werd.
2: Ja, dit fragmentje inderdaad, ja.
3: Ben of was jij ooit werkzaam binnen de cabaretwereld? Dan zoeken we jou. Van bar tot theatermedewerker, tot aan de comedian zelf. Wij willen graag wat van jou weten. Want als jij iets hebt meegemaakt of gezien in deze sector waarvan je denkt, nou, dat klopt niet, dat deugt niet, laat het ons dan weten.
0: Ja, alleen al, dat muziekje klinkt onheilspellend.
2: Nou, Tim Hofman natuurlijk de laatste jaren in heel veel dingen gedoken. The Voice. Maar nu de comedywereld. Ja, iets vervelends meegemaakt in de comedywereld. En ja, ik voel mezelf dan toch aangesproken. Ik ben een van die mensen. Ik heb iets vervelends meegemaakt in de comedy.
0: Wat heb jij meegemaakt in de comedywereld wat vervelend is?
2: Dat is wel heel, ja, dat is echt een verhaal wat ik nog nooit heb verteld. Maar dat is echt iets heel vervelends geweest. In 2011 heb ik 2 uur in de zaal gezeten bij een voorstelling van Claudia de Breij.

0: op 3FM. Er ligt 100 euro op je te wachten.
1: Kaartje voor een kaartje.
0: En dat is geen grap.
2: Vertel eens even, Maarten. Als jij geen grappen gaat vertellen, wordt het meestal wel humoristisch.
0: Nee.
2: Ja, maar dit is echt zo. Ja, dit is zo, jongens.
0: Maar dit is echt heel goed, hoor.
2: Oké.
0: Kijk, jij gaat op vakantie.
2: Heerlijk.
0: Jij gaat met die jongens ga je weg.
2: Oostenrijk, dat heerlijk.
0: Jij gaat nog een keertje naar Griekenland deze zomer.
2: Ja, overal even checken hoe het klimaat ervoor staat.
0: Overal heb je van die toeristenshops, waar natuurlijk ook de rekken met kaarten helemaal vol hangen.
2: Ja, dat is leuk altijd.
0: Nou, ik hoef voor jou geen magnetronmagneetje, weet je wel. Ik hoef niet een of andere Oezo voor 50 euro te waarde van 5 euro, weet je wel, die meuk. Dat hoef ik allemaal niet.
2: Okay.
0: Stuur ons gewoon een kaartje.
2: Okay.
0: En het leuke is, als je dus een aanzichtkaart stuurt, waar je ook ter wereld bent, of je kan ook in Nederland, hè, er zijn heel veel mensen die gaan niet op vakantie, die hebben niet de financiële middelen, dus die blijven gewoon lekker thuis, maar die in en om het huis, weet je wel, dat is ook vakantie. Dan stuur je uit Harderwijk, stuur je gewoon een kaartje naar de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, en dan maak je kans op 100 euro concertengoed. Dan kun jij dus naar een concert en kun jij een kaartje krijgen voor je favoriete artiest.
2: Dus ik moet op die campingtafel van me. Moet ik helemaal naar de souvenirshop? Dan moet ik een kaart halen. Ja. Dan moet ik een postzegel van 4,39 halen.
0: Ja.
2: Dan moet ik aan die tafel tussen het badminton en het muizenvangen en het wat heb je s'avonds al meer voor spel? Moet ik aan die tafel gaan zitten? Moet ik een kaartje gaan schrijven? Moet ik iets persoonlijks bedenken voor Wijnand en Jamie? Maar wel met het idee dat me dat een concertkaartje kan opleveren.
0: 100 euro concertengoed.
2: Goeie deal.
0: En jij overdrijft een beetje.
2: Want, nee, maar zo gaat het, hè?
0: Jij hebt de pootjes gewoon omhoog. Je bent toch niks aan het doen.
2: Nee, dat is fijn.
0: Dus dat ene moment dat jij de kans hebt om dat kaartje te sturen.
2: Eens.
0: Wat is ons adres dan? Stuur gewoon even een kaartje via de NPO Luisterapp of ga naar 3fm.nl/kaartje. Hier, Yannick zegt het al. Poeh, dat is waar leverbaar.
2: Ja, maar daar ga je.
0: Er wordt nog wel eens lacherig over gedaan.
1: Luister naar onze nieuwe single.
3: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM. Shanna Spyro, Material Lover.

0: Sun Perfect op 3FM.
1: Oh.
0: Heerlijk. Ik moet, voor de vakantie, want onze vakantie begint na vandaag.
2: Ja, laat
0: ik
2: je dat wat zeggen hoor.
0: Ja, we heel veel mensen die gewoon maak doorwerken.
2: Zorgen,
0: ja, heel veel luisteraars die ook al op vakantie. Het is vakantieperiode, weet je wel. Maar vind je zo lekker nog één. Ik moet nog één ding van mijn hart.
1: Oh, echt waar?
0: Er is nog één ding. Afgelopen weken zijn we ermee begonnen. Is het gezeik of heb ik gelijk? Dat je denkt van, ja, misschien is dit gezeik. Maar misschien heb ik ook gewoon echt een heel goed punt. En ik denk dat ik een heel goed punt heb. Wat er aan de hand is, ga je zo meteen horen binnen nu en 5 minuten. Eerst het laatste nieuws.
2: Ja,
0: het is precies 7:30, Martijn.
3: NOS op 3.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse politie heeft in de eerste helft van dit jaar bijna 100.000 meldingen gekregen over personen met verward gedrag. Dat is 17% meer dan een jaar geleden. In de gemeente Amsterdam kwam de politie het vaakst in actie bij overlast door verward gedrag. Rotterdam en Den Haag volgen daarna. President Trump heeft opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. In een toespraak zei Trump dat China toegang had tot de gegevens van 220 miljoen kiezers en dat ze die hebben ingezet om ervoor te zorgen dat Joe Biden de verkiezingen won. Ja, daar is het jaar na die verkiezingen al uitgebreid onderzoek naar gedaan door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die zeiden toen dat de verkiezingsuitslag niet was beïnvloed door andere landen. En de EBU, de Club van Publieke Omroepen in Europa, komt met nieuwe regels om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. Camerashots van onderaf zijn straks bijvoorbeeld niet meer de bedoeling om te voorkomen dat atletes geseksualiseerd worden. Atlete Lisanne de Witte, die in Parijs zilver won met de vrouwen-estafetteploeg, is er blij mee.
5: Als loopsters ook wel eens aan het einde van een race op de baan of we buigen voorover en als er dan een shot van onder komt, ja, dan zou ik ook denken, als ik de camera zou zien, zou ik denken, kun je dat alsjeblieft niet doen.
4: Ja, het onnodig seksualiseren van vrouwelijke sporters staat al langer ter discussie. Mijn collega Richard van NOS Sport is zelf regisseur en heeft een voorbeeld.
6: Ik heb ook regie gedaan van de Olympische Spelen hockey. En daar kregen wij toen ook al de mededeling dat als je dus een strafcorner hebt, dan heb je een beeld vanuit de goal. En dat is een laag shot. En dan bij de mannen kan je dat shot nog wel laten zien. Bij de vrouwen doen we dat niet meer, omdat je dan toch een soort ja onder de rokjes kijkt. En ja, dus dat is een beeld wat we dan gewoon niet meer toepassen.
2: Jij zit in de perfecte ja, moe van zo'n gozer. Dat is ook gelijk het probleem wat je ervan maakt, wordt door de jongen zelf gecreëerd. Ja, met de rokjes, zo, zus en zo. Nou. En niemand die dat atletiek zit te kijken op die manier, hoor. We zitten gewoon te kijken hoe die 600 meter horde wordt gelopen.
0: Heel eerlijk, dit zeg jij. Ik denk dat het aan mannen is om gewoon hun mond te houden hierover.
2: Nou, wel gewijn.
0: Nee. Heel eerlijk.
2: Niet beginnen.
0: Dit is,
2: de dominee nog even, voor zijn vakantie.
0: Nee.
2: Het is aan mannen om hun mond te houden.
0: Ik zie alleen maar boys, zie ik alleen maar hierop reageren met, oh, wat een gedoe, oh, wat een gelul. En dan is er één vrouw, een atletiek speelster, Lisanne de Witte, die zegt, nou, ik vind dat wel positief, want als er dan soms een shot komt, nou, je bent aan het uithangen van
2: Lisanne.
0: Onder, en dat vind ik helemaal niks. En ik denk dat als je onderzoek zou doen onder vrouwen, ik weet niet of dat gebeurd is, maar dat er veel meer vrouwen die dat prima zouden vinden, dat die shots niet gemaakt worden. Ja, dan zijn we er toch. Waarom moeten mannen, kijk, als het om mannen gaat, mogen wij oordelen. Als het om vrouwen gaat, laat die vrouwen lekker bepalen.
4: Ja, het is ook zo dat de atletencommissie die zegt, ja,
2: wacht heel even.
4: Er zit atleten.
2: Ik krijg even een berichtje van de Hemelpoort. Ze hebben een berichtje gereserveerd voor Wijnald Spielman. Ze hebben een hele mooie plek.
4: Sporters die zeggen ook dat ze soms door de aanwezigheid van die camera's en de shots die er worden gemaakt ook meer bezig zijn met de camera's dan met de sportieve prestatie. Nou ja, op het moment dat iedereen een klein beetje netter filmt, dan hebben ze
0: maar
4: die stress
0: niet
4: meer.
0: Maar jij vindt dit doorslaanbaar?
2: Ja, tuurlijk. Dit worden allemaal problemen van gemaakt wat geen problemen zijn. Het gaat al 80 jaar goed.
4: Ja. Nou, dan doe ik het weer nog even.
2: Zo is het.
4: We beginnen op veel plekken zonnig, maar landinwaarts komen er stapelwolken aan, waar vanmiddag vooral in het noordoosten een bui uitvalt. Mogelijk ook met onweer. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Martijn Jackie, dankjewel. Ik wil de hele tijd naar de verkeersinformatie, maar het is goed nieuws, want er staan een paar files van 1, 2 kilometer, maar het is eigenlijk helemaal niks.

0: zijn wel weer uitspraken dit, hoor. Hey. Dit zijn wel weer uitspraken, hoor. Het is persoonlijk, hè, Spil. Dat is het.
1: Ja, dat zal. Maar oh, zo goed. Somber. Homewrecker. We moeten het even hebben over een gevoel.
2: Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Een gevoel wat ik even moet testen bij je. Als je luistert, goedemorgen. Weinig de Jamie zonder Jamie, maar met Barend.
0: Oké, okay, dus jij gaat nu een hard take ga je doen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: En dan is het of gezeik of gelijk. En dat wordt dan beslist in de NBO luister.
1: Ja, dan mag je dus over oordelen. Dus,
0: okay.
1: dus soms twijfel je toch. Dan denk je, ben ik nou zo aan het janken?
0: Ja.
1: Of heb ik echt ergens een punt? Oké, okay, het volgende. Het valt mij op dat er een nieuwe trend is onder vrouwen.
0: Och.
1: En ik heb dat nog nooit eerder gezien. Maar de laatste tijd, en dat zal ook met de zomerperiode misschien te maken hebben, zie ik het echt overal. En ik ga al heel wat zomers mee. Ik heb dit nog nooit eerder zo gezien. En ik denk dat dat heel dom is. Ik zie overal vrouwen die hun mobiele telefoon in hun achterzak doen. En dan zie ik ze voorbij fietsen, dan zie ik ze lopen in de stad. En dan is het niet een klein beetje, weet je, dat je net de bovenrand van die telefoon ziet. Ja. Maar dan zie ik die halve telefoon gewoon uit die broek. En die lopen overal. Die bukken, die staan, die springen, die vliegen. Die zitten op de fiets, weet je wel. En ik denk de hele tijd, als ik een beetje wil, doe ik één keer met twee vingers zo tussen het bovenkantje van de telefoon. En heb ik die telefoon.
0: Ja, maar dit is dus wat er gebeurt, hè. Kijk, dit vind ik nou echt een onderwerp. Daar mag een man helemaal niet over mee praten. dit ligt bij de vrouw. Dit ligt gewoon bij de vrouw, weet je wel. Ik bedoel, ten eerste is die weer aan het gluren. Het is nu onze dominee. Daar zit hij al. Nee, Spil, kom op, man. We hebben hier te maken met volwassen vrouwen. Die weten heel. Het is ook maar, de autonomie van
1: kijk,
0: de mens,
1: het
0: hè.
1: Het maakt ook niet uit dat het per se vrouwen zijn. Als mannen dat. Ik vind het gewoon je telefoon in je achterzak.
0: Ja.
1: Dat is toch vragen om problemen?
0: Kijk, motorrijden zonder helm is vragen om problemen. 180 rijden op de snelweg is vragen om problemen. Sigaretten roken is vragen om problemen. Maar het boeit allemaal tot de autonomie en de vrije wil van de mens zelf. Gezeik, Lange, gezeik.
1: Oké. Nou, jij mag oordelen. Als je luistert nu, is het gezeik of heb ik gelijk? Het is dom dat ik nu zoveel vrouwen zie die mobiele telefoon in hun achterzak doen. En al waren ze paars, al waren het mannen die het deden, maar ik zie het vooral bij vrouwen.
0: Ja, maar ik vind wel het vermoedigend dat jij hierover meepraat.
1: Is het gezeik?

0: Hoor je dat niet? Dat einde, ik heb het even opgenomen voor je snel.
1: Ja, wat is er aan de hand met het einde?
0: Het einde, dat hoor je toch? Je hoort toch de verwijzing naar die insane classic? Je hoort er gewoon het einde van die track. Je hoort er gewoon in één keer, je hoort er gewoon precies...
1: Dit.
0: Ja.
1: Oh!
0: Welke track? Ja, dat moet je weten, Spijn.
1: Is het... Is van Daft Punk?
0: Nee, maar we laten... Nou, dan gaan we het aan de luisteraars vragen. Maar je hoort toch die verwijzing naar die insane classic gewoon. Ik hoorde het gisteren voor het eerst. 1998. Hoor je dat niet? Stardust, Music Sounds Better With You.
1: Oh, natuurlijk, ja, dat is het.
2: Ik mag. Is het gezeik of heb ik gelijk?
1: Wat een leuk knipoogje, zeg.
0: Ja, sowieso zo'n goede plaat. Ondergewaardeerde producer Felix de Laat uit België, Lost Frequencies. Alleen maar klappen. Zet al zijn tracks op een rijtje en je denkt zo, wat een fenomeen.
1: Maarten Wijnand hier op 3FM voor de vrijdag met gezeik of gelijk, waarbij we altijd even onze mening testen of we nou echt keihard aan het zeiken zijn, of dat we ergens een punt hebben en gelijk hebben. Ja, ik val in de verbazing als ik nu vooral deze zomer heel veel vrouwen zie fietsen die hun mobiele telefoon, hun smartphone, gewoon voor de helft buiten hun achterzak hebben hangen. Ja. Gewoon klaar om gestolen te worden door pickpockets. Overal in, buiten de stad. Je ziet het nu echt overal. En ik denk, doe dit nou niet, want het is echt vragen om problemen. Heel veel luisteraars hebben gereageerd, want dat is de vraag. Is het gezeik of heb ik gelijk? Er is ook een audio-appje binnengekomen van Marijke.
3: Ja, ik ben een vrouw en ik ben schuldig. Maar wat het probleem is, vroeger waren die telefoontjes natuurlijk zo klein mogelijk. En toen paste dat prima in je voorzak. Maar tegenwoordig moeten die telefoons allemaal weer groter en groter. Ja. En onze broeken zijn dus niet gemaakt om zo'n telefoon in de voorzak te passen.
0: Precies.
3: En soms heb je gewoon geen zin om even een tas mee te nemen, want wij lopen ook altijd weer met een tasje te zeulen. Dus ja, dan doe ik hem ook in mijn achterzak.
0: Ja. Dit argument ben ik ook gevoelig voor.
1: Ja, ik ben er gevoelig voor.
0: Hey Wijnand, mannen stoppen de mobiel in hun zak aan de voorkant van hun broek. Echt super lelijk. Dat is ook zo. Je moet eens even kijken naar een gemiddelde foto van een radioprogramma. Weet je, we zijn allemaal natuurlijk gevoelig voor stijloosheid. Alsof we bij, nou ja, oké, we zien er vaak niet uit.
1: Ik voorop.
0: Maar dan heb je altijd mannen die hebben zo'n Pentium C hebben ze in hun broekzak zitten. Ziet er niet uit.
1: En aan de linkerkant, gewoon... en aan de linkerkant de autosleutels.
0: Precies. Weet je, alsof van, ja jongens, snel wegwezen. Nee, vrouwen hebben gewoon meer gevoel voor stijl.
1: Maar toen vrouwen echt, we hebben hier, Lotte, pak even de microfoon. Lotte, doe jij wel eens iets in je broekzakken? Gewoon aan de voorkant, gebruik je die wel eens?
4: Nou, ik had de laatste keer dat ik dacht, ja, het is eigenlijk niet zo handig, die telefoon in de achterzak. Dus toen deed ik hem in de voorzak. Maar ja, het is zo'n klein ding.
1: Die zijn ook kleiner dan bij mannen.
0: Ja.
1: Er zijn ook kleinere dingen. Nou goed, Barend, ga maar helemaal los, want er is een uitslag.
0: Ja, heel goed. Gezeik of gelijk. We hebben een einduitslag. We hebben Wijnand zijn hot take. Is dit gezeik of is het... Ja, wat is het? Ik zie die uitslag niet staan. Waar zie ik het dan? Waar staat het? Oh! 89% zegt gezeik, hè?
1: Deze.
2: Gezeik.
0: Okay. Nee, maar fijn dat ik de mensheid weer een keertje aan mijn kant heb. Deze.
1: Heel goed.
0: Dit misogyne geluid.
1: Oké. Ik ga er niet meer over beginnen. De ochtendshow van 3FM met Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead of 3FM. Goedemorgen.

0: Maar weet je wat van wie?
1: Ja, van Faith the Jerry. Ja, ja. Hey, ik zit er bijna te kijken. Ik kom hier vanmorgen aan op de verkeerplaats. En wij deden de vrijdagavond op 3FM. Een beetje in de adem van Curie van Inkel. Extra weekend. Net zo legendarisch. En het was fantastisch. We hadden een mix van Faith the Jerry. En we krijgen op een gegeven moment een shirt. En ik kom vanmorgen aan op de parkeerplaats. En Wijnand heeft er nog steeds aan. Ja. 2016.
2: Is dit echt 2016, ja?
1: Circulair gedrag. Maar
2: ik vind, dus ook echt. Kijk, ik vind de kwaliteit van het shirt. Faith the Jerry, shout out naar jou. Ja. Is echt een lekker shirtje.
1: Ja. Ja,
2: en het is een groen shirt, er staat alleen boven geborduurd, live, love, feest.
1: Oh, er komt een appje binnen. Wijnand, waar hou jij je kleding? Groeten Hans Pekman. Snapt niet iedereen, denk ik, hè?
2: Nee,
1: maar dat maakt niet uit.
2: Google Hans Pekman maar eventjes, dan snap je hem. Het laatste nieuws is voor je onderweg.
3: 3FM.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
12: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voor wie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen... nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen. En ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: uur, binnen nu en een paar tellen, onder andere de bekendmaking van de nieuwe Omega-hit. Oei, oei, oei, gaat een hele goede worden. Eerst NRS 3, hier is niemand minder dan Martijn Middel.
1: Goedemorgen, en ik hoop niet dat je nu aan je ontbijtje zit, want ik heb het zo over een voedselvergiftiging in de VS.
2: It causes intense and long-lasting diarrhea.
1: NOS op 3. Eerst iets anders. Er belanden nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet door de gemeente. We hebben er samen met Nieuwsuur onderzoek naar gedaan. Online zijn honderden documenten te vinden met adressen, telefoonnummers en soms ook burgerservicenummers. Die belanden op het internet door menselijke fouten van ambtenaren, zegt mijn tech-collega Joost Schellevis.
3: Dus als een document over het hoofd wordt gezien, kan het zijn dat er persoonsgegevens gewoon instaan. Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt. En dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: Als die gegevens in handen komen van criminelen, kan dat grote gevolgen hebben. Die kunnen makkelijk identiteitsfraude plegen met alle persoonsgegevens. In september ga je waarschijnlijk weer problemen krijgen op het spoor. Vakbond FNV heeft aangekondigd weer te gaan staken. Dat maakte de voorzitter gisteren bekend in Goedenavond Nederland.
4: Wat gaat er precies gebeuren? Hoe groot worden deze stakingen?
5: Groter dan de vorige keer. En dat is niet omdat we het leuk vinden. Hè? Want ik snap ook die reizigers die daar chagrijnig over zijn heel goed. Maar het is niet omdat we het leuk vinden, maar omdat het moet. Want het kabinet luistert niet, beweegt niet, voert wel ruzie onderling. Maar mensen zijn daarvan de dupe.
1: Vorige maand waren er ook al stakingen op het spoor. Toen duurden die acties 4 uur. In september willen de vakbonden voor 24 uur het werk neerleggen. En de Amerikanen die de laatste tijd wat bij Taco Bell hebben besteld, hebben daarna waarschijnlijk veel op de wc gezeten. Volgens een Amerikaanse krant is de fijngesneden ijsbergsla namelijk de oorzaak van een enorme diarree-uitbraak. Inmiddels zijn er al in 34 staten mensen besmet.
6: Lettuce might be one of the culprits. There could be more produce also causing illness too. Today the CDC said cyclosporiasis cases could be linked across the Midwest. With new cases in Illinois as well, it causes intense and long lasting diarrhea and can lead to dehydration, even hospitalization.
1: Er liggen dus ook 100 mensen in het ziekenhuis met diarreeklachten. Ze hadden bijna allemaal bij Taco Bell gegeten. Het weer, we beginnen op veel plekken zonnig, maar er komen wel wat wolken aan vanmiddag. In het noordoosten kan ook een bui vallen, mogelijk met onweer. Maximum temperatuur vanmiddag 23 tot 28 graden.
7: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinfo nog, kleine 10 minuten vertraging op de A12. Dat is ook de enige grote Arnhem richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens dus 10 minuten. 3FM.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
20: Klinkt als een soort spookverhaal.
19: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
21: Welkom bij de Verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: 3FM. Er zit een man in Amerika onterecht vast. Tenminste, dat vind ik.
0: Oh, die zitten er wel meer onterecht vast, hoor.
7: Ja, maar die is echt...
0: Oh, echt?
7: Ja, is

0: Tracy Abrams, That's So True. Klein gokje naar de 3FM Megahit. Gaan we zo meteen bekendmaken. En een klein tipje voor jou. Duitse helm.
1: Duitse helm.
0: Duitse helm. Als jij weet wie het is, stuur het door. De Megahit. Je hoort hem zo meteen.

0: Faithless. FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Nieuwe Religion hoor je op 3FM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 17 juli 2026. 12 minuten over 8. De dag dat het weekend gaat beginnen. En het weekend gevierd gaat worden. Onder andere in Lichtenvoorde. Geweldige editie van de Zwarte Cross met levensgevaarlijke stunts. En op de planken onder andere Ruby, de Kaiser Chiefs, de Opposites. Ze waren hier twee keer geleden nog in de show. Direct is er Rondé en 1, 2, 3 voor Bente en Tomorrowland in België. Boom. Ook alweer in volle gang met alle grote der aarde. Onder andere daar op de planken Sammetje Veld, Martin Garrix. En alles wat de naam USB-stick en DJ met zich meedraagt, die staat daar op de planken. En heel goed te doen. Ik sprak Nienke Romero vorige week nog even in persoon. Die staat er dan ook gewoon drie keer.
2: Zo.
1: Lekker toch?
2: Dat is heerlijk toch?
1: Ja, mooi man.
2: Echt een lekker uitje voor die gozer.
1: Zo is het.
0: Hey, ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar met Barend. Want het is vrijdag en dan is hij er altijd gezellig bij. En nieuws uit Amerika. Ja. Kleine rectificatie. Ik zei, er zit een man onterecht vast. Hij zit nog niet vast, maar hij zal wel hangen. Ontslag hangt boven zijn hoofd.
1: Wat dan?
0: Het gaat om de medewerker die de autocue in het Witte Huis regelt. De autocue, kijk, het lijkt wel als de president praat, of als Mark Rutte of iemand anders hier, Rob Jette praat, in een camera, dat ze hele verslagen gewoon uit hun hoofd geleerd hebben. Dat is niet zo. Ze kijken in de camera, daar hangt een soort van spiegelglas voor. En dan zien ze dus gewoon een tekst die iemand, ja, met iemand drukt op een knop.
1: Hij heeft helemaal door, hoor. Die gewoon kijkt, hoor.
0: Nou goed, dat is de autocue. De medewerker van de autocue, die heeft $100.000 verdiend met het doen van weddenschappen op voorspellingsplatform Kalshi over president Trump en de toespraak. Dingen die president Trump zou gaan zeggen. Ja, dat snap ik natuurlijk, want die gozer die ziet die tekst al voorbij komen, die zet snel een paar betjes en die weet dat. Maar goed, hem hangt dus ontslag boven het hoofd. Die $100.000, die zal hij ook wel kwijt moeten zijn. Dat zal in Amerika, dus die zal wel even de bak indraaien. Terwijl ik denk, er zijn zoveel van die mensen in de Amerikaanse politiek die handelen met voorkennis, die ook al weten dat er een bedrijf komt wat vergunningen gaat krijgen. Weet je wel, zo'n defensiebedrijf, die krijgt dan vergunningen. Dat wordt dan toegezegd door de Amerikaanse regering. Die weten dat al twee weken van tevoren. Wat gaan ze doen? Aandelen kopen.
1: Ja, maar wat wil jij nou zeggen?
0: Dat is precies hetzelfde.
1: Jij wil nu zeggen, maar het feit dat je gewoon, dat je wel eens te hard rijdt, legitimeert ook dat je een tas mag jatten.
0: Nee.
1: Dus het ene, deze man heeft dat getekend. Nee. Is vertrouwelijk.
0: Ik vind als wetgevers. Ja, maar als wetgevers te hard moeten rijden, dan moeten ze ook niet zeiken als burgers te hard rijden.
1: Is dat bewezen van die wetgevers?
0: Ja, dat is 100%. Ja, zij mogen handelen in voorkennis.
1: Ja, maar zo is het einde zoek lang, hè? Zo is het einde. Het einde is zoek dan op die manier. Ik bedoel, we kunnen. Weet je wat? Kom lekker bij het Witte Huis werken. Hier met een NDA wat je moet tekenen. Maar joh, jij een beetje hamer rommelen en een beetje. Wij gunnen jou dat wel. Dat kan toch niet?
0: Jij zegt dat deze meneer Rodriguez moet hangen aan de hoogste boom.
1: Nou, ik zeg gewoon 20 jaar. Gaan dead row.
3: Vrijdagochtend. De belangrijkste track van de week. De nieuwe 3FM. Mega hit.
0: Ja. Een nieuwe meegeheten plaat die we heel veel gaan horen de komende week hier op 3FM. De tip was Duitse helm. Jij weet meteen wat ik bedoel, hè?
1: 5 mei 2025, Haarlem Bevrijdingsfeest. Wij staan te kijken naar echt een legendarische optreden van Sef. En hij zit op een gegeven moment een helm op die we nog kennen uit, Saving Private Ryan, Fury en al die andere klapper van films. Gewoon zo'n Duits-achtige helm.
0: Met alle diamanten erop.
1: Zo'n diamanten ding erop, ja. En Sef, Sef maakt natuurlijk een soort van geweldig tweede, misschien wel derde muziekleven door met de ene naar de andere goede plaat. Fantastische optredens op alle toonaangevende festivals. En om die reden met de laatste zomer zeer terecht de
3: 3FM. Mega hit. Sef, de laatste zomer.

0: deze week SEF, ofwel SEF. De laatste zomer bij Wijnand en Jamie. Dan met Barend en Wijnand tot de vrijdagmorgen. Het is 18 over 8.
1: Bijna weekend vrijdag!
2: En zo is het. Het weekend staat voor de deur. Van velen ook de vakantie voor de deur. Heerlijk zeg. Het zonnetje gaat schijnen. Het kan aan het eind van de middag een beetje bewolken.

0: uit mijn hoofd.
1: Dat is echt waar, hè?
0: Hitshow nummer 6. Ah, met echt geweldige platen. Toybox stond erop. Double Date, I Need More From Berlin.
1: En wat waren de bonustracks? Want op Hitshow stonden ook altijd extra.
0: Ja, maar de bonustrack hiervan was Double Date, I Need More From Berlin.
1: Was dat
0: Songfestival inzending.
1: Oh, ik dacht From Paris to Berlin.
0: Nee, dat is Inferno.
1: From Paris to Berlin.
0: Dat is later nog. Dat is niet.
1: My heart is pumping for love.
0: Ja, ook een goede plaat, hè?
1: Ja.
0: 2006 was dat.
1: Die Pumping for Love, heerlijk. Ja.
0: Lekker, man.
1: Hey, het is de ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie zonder Jamie, maar met Baren.
2: Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: En daar kan de finale van... Laatste letter. Spelen we elke dag 2 keer. Een soort van weekcompetitie. En vandaag...
0: Air Friday!
1: Gaat de Air Friday eruit. De hoogste score in handen van 2 personen. Dion en Roel. Allebei 4 punten. En Sonny Lee die mag er nog even overheen klappen. Sonny Lee, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Wat moet jij doen vandaag?
3: Ik ga dadelijk werken bij de kinderopvang.
1: Ja.
3: Het is vakantie, dus volle dagen. Ik kwam net toevallig uit de dierenweide, want ik moest even een kippie ruilen.
1: Een kippie ruilen?
0: Een kippie ruilen?
3: Ja.
0: Vertel.
3: Vertel. Het verhaal is eigenlijk heel simpel. We kregen natuurlijk allemaal nieuwe keukens uit de eieren bij ons in de dierenweide. Daar had ik er 3 van meegenomen. Dat bleek er 1 een haan te zijn.
1: Hey.
3: Ik gevraagd, ja, haan kan ik niet gebruiken. Even ruilen.
1: Prima.
3: Dus ik ruilen met een kippie. Maar dan kreeg ik een berichtje, een paar dagen later. Sonny, heb jij heb je deze kip meegenomen? Nou, ik zeg, ik heb een kip meegenomen. Ja, maar dat is een hele populaire kip. Ik zeg, een hele populaire kip.
0: Ja.
3: Ja, blijkbaar was ze onder de verzorgers een hele lieve, vrolijke kippentante. En die wilde ze graag terug.
0: Dit komt al wel redelijk dichtbij, hoor. Sorry, Wijnand en ik hadden dat vroeger ook wel eens dat we verkeerde kip meenamen.
3: Ja, dat is ook anders wakker worden, hè.
0: Ja. Een verkeerde kipje meenamen.
1: Maar de goede kip die staat weer in de wei.
3: Ja, dus nu heb ik het goede kipje teruggebracht. Ik heb nog geen nieuw kipje terug, maar daar regel ik na het werk wel. Joh, dat komt er nog.
1: Lekker bezig, Sonny Lee. Jij mag de topscorelijst met Dion en Roel gaan aanvallen in laatste letter. Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën weg gaan rammen. Wat is je beginletter?
3: De S.
1: De S.
3: Van mijn naam.
0: Oké, jongen, dan gaan we blauw beleggen met een S.
3: Broodbeleg, smeerkaas.
0: Band of artiest?
3: Chef special.
0: Nee,
1: dat is met een C. Met een...
3: Oh ja, sorry. Ja.
1: Snel, met een S.
3: Ja, okay. S. Ga ik niet alweer. Een band met de S. S.
0: Ja, Slipknot, S10. Suzanne V.
1: Slayer,
3: ja. Ik dacht, dat schrijf je allemaal met een C, dacht ik. Dus die denkt die vallen af.
1: Suzanne Vreek met een C.
3: Ja, dat dacht ik. Ja, ik dacht helemaal waar, ja. Ik dacht Chef Special met een S. En de rest is met een C.
1: Ach. Het is helaas niet gelukt om de highscore aan te pakken. Maar dat betekent dat we nog een appeltje te schillen hebben. Dat doen we met Dion en Roel. Dion en Roel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: We hebben allebei 4 punten. En dat betekent dat we een shootout gaan krijgen. Dus we hebben zometeen een categorie en een letter. Die krijg je van Barend. En je moet nog niet gelijk het antwoord zeggen. Als je het weet, dan zeg je alleen je naam. En dan mag je gaan antwoorden. Met op het spel, voor de duidelijkheid... de enige echte Wijnand en Jamie Airfryer.
0: Zo!
3: Apparaat voor
1: dit. Zijn jullie er klaar voor?
0: Komt-ie aan,
4: zeker.
1: Oké.
0: Europese stad met een M.
4: Roel.
1: Roel, zeg het maar.
0: Kom maar, kom maar.
4: Lyon, Monaco.
1: Lekker!
0: Ik zat met Middelburg in mijn hoofd.
1: Ik had ook Middelburg in mijn hoofd.
0: Ja, mooi, hè? Mooi, jongens van het Nederlandse land.
1: Maar Monaco, dat is het goede antwoord. Europese, is Monaco eigenlijk een stad? Is een land, toch?
0: Ja, is ook een stad.
1: En ook een stad, ja. De hoofdstad van Monaco is Monaco.
0: Monaco, hè?
1: Monaco,
0: ja, tuurlijk.
1: Hey, Roel, van harte gefeliciteerd. Jij wint de Airfryer!

0: Jokke en Salto Jamaican, en je voelt echt aan alles dat de zomervakantie eraan zit te komen. De Sjoerd vraagt net Europese stap met de M. En dat was het Roel die zegt, ja, Roel, Monaco.
1: Hij zegt,
0: top. Ik zeg, is Monaco? Monaco is ook hoofdstad. Hoofdstad van Monaco is Monaco.
2: Monaco.
0: Gwenny in de app
2: stad
0: zegt,
2: in een land.
0: Jongens, Monte Carlo is de hoofdstad van Monaco. En we zitten ondertussen ook, elke ochtend doen we dat live op TikTok. De hele chat daar die zegt ook, Monaco, dat is geen stad. Dat is een dwergstaat. Ja, de stad staat.
2: Ik ben daar geweest en ben ik 2-3 keer geweest tijdens de GP om dat te draaien samen met Ivan van Breukelen.
0: Voelt als een stad.
2: Het is wel bizar dat je in Nederland denkt dat je wat voorstelt, hè, als je daar bent. Tijdens die Grand Prix, dat autoracen, dan wemelt het er van de Colombianen en de Russen. Dan denk je, ja, de wereld heeft wel echt meer mensen. Veel meer foute mensen, ook met heel veel geld. Dat is echt bizar.
0: Komt daar allemaal samen. Wat betreft Gwenny en alle comments die er op Monaco binnenkomen, Roel die heeft de airfryer gewonnen met Monaco, maar om het goed te maken geven we Dion ook een airfryer, dus die is alsnog aan het juichen nu. Wat is er, Martijn?
3: Nou ja, ik zit even te kijken op Wikipedia.
2: Die zeggen dat
3: Monaco stad of Monacoville de hoofdstad is van Monaco.
2: Maar jongens, we hebben hier te maken met Reinhard Spielman. Die heeft aan de slimste meegedaan. Weliswaar maar één aflevering. We hebben hier 18 man de redactie. Ja. Het is niet normaal.
0: Niemand die zegt wat.
2: Dus iedereen die zit al te kijken op skyscanner.nl. Hoe laten ze morgen vliegen?
0: Maar Monaco stad.
3: Maar Monaco stad is de hoofdstad. Dus hij had wel degelijk gelijk.
2: We ronden hem af. Heel simpel. Pak nu je telefoon. Iedereen die de komende 5 minuten het woord airfryer app naar de NPO lijst hebt, krijgt een airfryer.
0: We hebben zo de mythe. Het laatste nieuws, Martijn.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik begin toch even serieus. Want bij een verkeersongeluk in Groningen zijn 2 mensen omgekomen. Hun auto botste gisteravond laat tegen een boom bij het dorp Den Ham en vloog daarna in brand. De slachtoffers zijn een man van 25 en een man van 30, allebei uit de stad Groningen. Het is nog onduidelijk wat er mis is gegaan.
2: Oh, wat erg.
0: Vreselijk.
2: Zie die beelden hier ook. Vreselijk.
3: De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak gezegd dat China de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 heeft beïnvloed. Hij heeft er nog steeds problemen mee dat hij toen verloor van Joe Biden, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
0: Oh, sorry.
3: Daar komt Sjoerd.
4: Ja, als hij de verkiezingen wint, dan hoor je hem niet of nauwelijks klagen. Maar als hij ze verliest, Donald Trump, zoals in 2020, dan is het allemaal fraude, allemaal gemanipuleerd. Nou ja, bewijs dat China of andere landen invloed hebben gehad op de uitkomsten van eerdere verkiezingen, dat werd ook vandaag niet geleverd. Maar voor Trump geldt dat in aanloop naar de parlementsverkiezingen, dat hij er alles aan doet om meer wantrouwen te zaaien, in de hoop dat hij de spelregels en ook die verkiezingen naar zijn hand kan zetten.
3: En vanaf vanmiddag is het in heel Nederland zomervakantie. Na regio Noord en regio Zuid zijn dan ook de scholen in regio Midden gesloten. Ja, tijd dus voor vakantie. Mocht je nou lekker dicht bij huis willen blijven en dol zijn op bijzondere voertuigen, dan is er nu een interessante camping in Wieringerwerf in Noord-Holland. Op het terrein daar kun je slapen in de gekste voertuigen.
5: Ja, een bijzondere omgeving. Je hebt hier een tram waar je in kunt overnachten. Je hebt een bus waar je in kunt overnachten. Je hebt
6: een vliegtuig, een helikopter. Ja, waar vind je dat?
5: Je moet eigenlijk iets verzinnen wat het kan. Dat is mensen zeggen van, welk idioot kan nou een straaljager?
6: Heb je goed geslapen in deze prachtige helikopter?
7: Ja, ik heb heel goed geslapen wat dat betreft. Het is echt een iconische locatie om te overnachten. De meest bijzondere locatie waar ik tot op heden heb geslapen, denk ik. Ja.
3: En in die straaljager kun je niet alleen slapen, maar ook koken, douchen en de trailer van de beroemde film Top Gun kijken.
0: Hey, wat lekker zeg! Je loopt helemaal niet ver weg voor een leuke vakantie.
3: Nee. Ja, dan is het ook nog lekker zonnig. Tenminste, daar beginnen we mee. Maar er komen wel wolken aan vandaag. En in het noordoosten kan ook een bui vallen. Mogelijk met onweer 23 tot 28 graden.
0: Martijn, dankjewel. Qua files valt het echt heel erg mee. Een paar vleugjes, maar 4 kilometer in totaal. Het is

0: Ja, laten we niet vergeten dat er ook gewoon iets belangrijks aan de hand is. Tour de France die rijdt weer en toch een beetje ondergesneeuwd door het WK, denk ik dan. Tenminste, de echte wielrenner die zal al lang bezig zijn
1: met... In onze beperkte beleving.
0: Ik moet wel zeggen, door het WK voetbal kijk ik met een schuin oog naar de Tour. Maar als het WK helemaal over is, kan ik me er gewoon volledig op richten. Speelt natuurlijk ook een beetje mee dat Pogacar gewoon hartstikke goed gaat. Dus zit er nog spanning op de Tour? Dat kunnen we eigenlijk maar aan één man vragen. En dat is niemand minder dan Henry Schut. Henry, goedemorgen.
2: Nee, goedemorgen.
0: Zit er nog spanning op de Tour?
2: Er zit altijd spanning op de Tour. Zolang er spanning op de bandjes zit van die wielrenners, zit er altijd spanning op de Tour.
1: Zo, wat een Cruyffiaanse uitspraak gelijk deze, hè? Zolang er spanning op de bandjes zit. Maar...
2: Jullie noemden mij net een meneer, dus ik denk ik moet wel goed binnenkomen.
1: Nou meneer, dit is wel... Hebben jullie gezien welke... We gaan het echt over de Tourcafé hebben, wat allemaal gaat gebeuren. Maar ik heb meneer Schut heb ik op een hele andere manier gezien de laatste weken. Ik heb heel veel naar hem gekeken tijdens het WK-ontbijt. En ik heb zelden meegemaakt in mijn carrière als liefhebber van sportprogramma's... dat profvoetballers geïntimideerd waren door de verschijning van meneer Schut.
0: Oh.
1: Ik zag Ricky van Wolfswinkel en Kai Sierhuis zag ik kijken van... hoe kan het nou dat een 40-plus sportpresentator... een lager vetpercentage heeft dan ik en meer gespierd is.
0: Ja, dat is natuurlijk wel het geval, hè?
1: Dat kon niet.
2: Ik weet niet of dat waar is, hoor.
0: Nou, maar toch eventjes tof doen. Wat druk jij?
2: Oh, dat is helemaal niet zoveel. Nee. Het gaat om het totaal aan wat je oefent als je je borst traint, bijvoorbeeld. Ja, dus,
1: maar je ziet er goed uit, man.
2: Ik maak geen spelletje van hem het meest. Maar ik was geïntimideerd eigenlijk juist door Ricky en door Kai. Want dat waren ze goed, hè?
1: Ik vond ze heel erg leuk. Ik vond gewoon die jongen. Ik vond het heel erg. WK-ontbijt was sowieso top. Ik had mijn zoontje stelde dan iedere morgen. Wilden ze alles terugkijken. Het was een heel leuk programma om te kijken.
2: Eline
1: de Zeel mogen we ook even op de kaart zetten.
2: Zeker.
1: Goede, frisse verschijning met heel veel kennis. En leuk sportprogramma kan ze maken. Maar heel leuk gekozen die jongens. Ricky en Kai Sierhuis. Want ja, je kunt er altijd wel voor kiezen om wederom wat geëikte, gerespecteerde namen neer te zetten. Maar
2: precies. En dat wilden we dus juist niet. Ja, jullie konden niet. Anders hadden we jullie gevraagd.
1: Nee,
2: maar
1: dat komt volgend jaar.
0: We hopen dat de budgetten het volgend jaar toelaten.
2: Zoals je weet, bij de mannen.
0: Ja, over 2 jaar weer een EK. En dan het Tourcafé, want de Tour die dendert gewoon door. En die wacht helemaal op niemand vanaf morgen. Tot en met 26 juni kun je in Hilversum met de NOS Radio 1 Tour de France live etappes volgen. Op een groot scherm. Heb je al eerder gedaan, maar jij hebt de deuren van het Tourcafé weer te openen. Wat is er anders ten opzichte van voorgaande jaren?
2: Nou, wat anders is dat we het voor de tweede keer achter elkaar doen. Dus dat het een succes is en dat het mag blijven. Dat vinden we sowieso superleuk. En verder hopen we vooral voor te zetten wat er de afgelopen jaren is neergezet. Want het was al een paar keer eerder. Eén keer zat er corona tussen en één keer zat er weer een paar jaar tussen voordat we het vorig jaar weer deden. Dus we hopen eigenlijk dat het nog leuker en nog iets drukker wordt dan afgelopen jaar. En de live-artiesten zijn anders natuurlijk, want je moet wel een beetje variëren.
1: Wie heb je staan? Wat gaat er gebeuren? Vorig jaar kan ik me nog herinneren, goede optredens van onder andere Douwe Bob. Wat heb je dit jaar?
2: Ja, maar die Douwe Bob die had op het allerlaatst geen stem meer, dus die kwam niet.
1: Oh.
2: En die komt dit jaar dus wel. Die komt zondag.
1: Goed.
2: Ja, zoiets. Maar hij houdt zich aan zijn woord. Hij zei toen meteen, ik kom volgend jaar. En dat gaat hij ook doen. Dus een man van zijn woord. En verder is het is echt lekker radio tour qua live muziek. Want het is van alles wat. Carol Emerald komt langs. Waylon, Novastar. Maar ook de artiesten van vroeger. De echte, zeg maar, langs de lijn en radio tour nostalgie. Dus het goede doel komt optreden. Hey. En Lois Lane. En Mai Tai, weet je nog?
1: Ja, tuurlijk man. Mai Tai kennen we nog. Dat is

0: prachtig. Hoe heet die absolute topplaat van Mai Tai ook weer? Gewoon die hele...
1: History.
0: Our love is history.
1: Ja, die ja.
0: Ah, goeie
1: nou,
0: ding.
1: Morgen. Lekker,
2: vanaf morgen de 26 juli ben je van harte welkom. Beeld en geluid voor de duidelijkheid, hè?
1: Ja, beeld en geluid. Beeld en vooral dus om lekker met z'n allen die etappes te kijken. Heel groot scherm. Wij zitten in een camper. De studio is een camper.
0: Hey.
1: En hapje en een drankje erbij en gaan.
2: Lekker met allemaal andere wielerfreaks gewoon lekker gaan kijken. Henry Schut, die is daar ook bij. Die ga je dan ook zien. Henry, van het WK naar de Tour. Het dendert allemaal door. Heel veel succes daar.
1: Dankjewel.
2: Goed je spreken.
1: Hoi.
2: Dit is Eliza Rose.

0: is eerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, morgenochtend vanaf 7 uur. 3FM.

0: Line, Jay-Z, Alicia Keys. Dit vind ik toch altijd zo mooi. We hebben zoveel vaste luisteraars bij de ochtendshow. Rita, ja. Anne en Joran, hun zoon, die komen uit Biddinghuizen. Sinds jaar en dag ook luisteraars van Barend en Wijnand. En die zijn nu op vakantie. Zijn al eerder in Berlijn geweest, melden zich daar al. En nu vanuit Hamburg. En die sturen even een fotootje mee. Ochtendritueel op vakantie. 3FM gaat zo altijd mee. Die zijn gewoon live op televisie. Zijn ze gewoon de ochtendshow aan het kijken in Hamburg. In een of andere Airbnb of van een hotelkamer.
1: Ja, maar ik zei het al. Wij zijn de snelst groeiende ochtendshow onder vakantie via Nederland. Dat gaat maar door.
0: En neem ons mee. En als je toch op vakantie bent, stuur even een kaartje. Hè? Stuur een kaartje via de NPO Luisteren. Als je er eentje stuurt naar ons en wij ontvangen.

0: Self-Aware. Hoor je op 3FM, Barend en Wijnand, vakantie.
1: Ja, het is vakantie. We hebben het in weten te houden. We hebben het er 3 uur lang niet over gehad.
0: Nou, aan het begin heel eventjes.
1: Eentje een beetje, maar ik vind het irritant om alleen maar te lullen dat je op vakantie gaat, terwijl iedereen nog gewoon lekker moet werken. Ja, jongens, we gaan er 4 weken uit. Ik moet zeggen, ik vond jou een stuk minder slecht dan de laatste 3 dagen. Mijn team was bij Barend en Benner en ik vond jou al slecht vanmorgen.
0: Maar het niveau ligt sowieso heel erg hoog in de ochtend.
1: Kun je nagaan hoe toe we aan vakantie zijn?
0: Hey, zometeen tijdloze tekst met Obi. Obi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, geen vakantie voor mij.
0: Geen vakantie, nee.
1: Lekker man.
0: Maar je hebt werkpaarden en je hebt sierpaarden.
2: Zo is het ook.
0: Zo is het ook. Coldplay, Yellow, heerlijk.
2: Ja.
1: Coldplay met Yellow, ik moet mijn vakantie. Ik hoor het al.
0: Ik kan helemaal niks meer waarderen.
1: Nee, echt, dat is het echt.
0: Ook het laatste nieuws is onderweg met Martijn Middel.
3: 3FM. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
12: Klinkt als een soort spookverhaal.
13: Ja, is nog gebeurd.
11: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.

0: Eerst en laatste nieuws, RMS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen, check voor je op vakantie gaat of je auto het nog goed doet. Die oproep doet de ANWB, nu het na vandaag in heel Nederland zomervakantie is. Veel mensen stappen in de auto naar Frankrijk. Op de parkeerplaats langs de snelweg in Hazeldonk, vlak voor de Belgische grens, is de ANWB met een speciale actie bezig. Ze checken auto's van vakantiegangers.
2: Wat kom je hier nou tegen zo?
3: Nou ja, eigenlijk van alles, net een stuk, een accu die stuk is. We hadden in de ochtend al een multiriem die heel slecht was.
2: Oh, dat klinkt heel slecht. Ja. Gaan de mensen goed voorbereid op vakantie?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, best wel wat olie bijvullen. Maar op zich, deze auto die net gaat, die Renault, die zegt van... hij heeft net een grote beurt gehad, maar ik wil hem toch even gecheckt hebben.
1: Naast de controle aan je auto is het ook goed om de route te checken. Door bosbranden is een deel van de Route du Soleil in Frankrijk namelijk nog afgesloten. Voor de 6e keer in 7 jaar krijgen de Britten een nieuwe premier. Het is Andy Burnham. Hij volgt Keir Starmer op als partijleider. En na het weekend wordt hij ingezworen als premier. Volgens correspondent Fleur Lounsbach is Burnham bij de Britten populairder dan Starmer.
4: Hij is beter in communicatie. Hij wordt meer gezien als een man van het volk, als benaderbaar, als aardig. En hij heeft een lange politieke carrière, Andy Burnham. Hij werd vooral als burgemeester van Manchester de afgelopen jaren heel populair.
1: Keir Starmer is dus nog een paar uur premier. Hij heeft gezegd dat hij afscheid neemt van de politiek. En woensdag had ik het hier over twee stuntmannen die op de Zwarte Cross met een katapult ruim 75 meter door de lucht zouden worden geschoten. Over een grote tent heen. Jim is een van die stuntmannen en hij vertelde tijdens het oefenen al dat het een spannende stunt was.
5: Ik vind het een beetje zo alsof je zo'n reddingsvest aan hebt en je springt van 2 meter plat op je rug in het water. Gewoon zo'n dreun.
6: Dat klinkt niet heel prettig.
5: Het is ook niet het prettigste, maar het is redelijk prima.
1: Nou, gisteravond was het zover. Maar het ging niet helemaal goed. Jim is in het ziekenhuis beland nadat hij verkeerd op het luchtkussen terecht kwam. Hij moest met een ambulance worden afgevoerd. Volgens de Zwarte Cross is hij helemaal in orde en maakt hij alweer grapjes. Hij is vannacht wel in het ziekenhuis gebleven. Het weer, zon, maar ook wolken. Het later vandaag in het noordoosten kans op een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden.
7: Deze tijd, joh. ANWB verkeersinformatie dan. Het is super rustig op de weg. Hoe lekker vakantietijd natuurlijk. Eentje wel op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Ik ga ervan uit dat het op een politiecontrolepost gaat. 10 minuten heb je daar. 3FM.
8: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
3: Geeft ruimte.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

allerbeste dat de radio je te bieden heeft. De tijdloze tracks op 3FM met zometeen Harry Styles, Lionel Richie. Coldplay komt eraan met Yellow. Eerste Avicii en Nelo Black. Wake me up.

Coldplay op 3FM en Yellow. Door de aanhoudende droogte zit Nederland officieel met watertekort. God, hé, wat zullen ze dan toch blij zijn en lichte voordeel dat ze de voorraad bier al hebben veiliggesteld voor dit weekend. Ik kan me voorstellen dat dat nog even kiele kiele is. Hey, luister naar tijdloze tracks. Geen tekort aan hits zonder huis.

Styles, American Girls bij 3FM. Nou, zeg dat wel, hé. Het is 9:55 en je luistert naar de tijdloze tracks op 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Obi. Gezellig dat we samen de werkdag een beetje door mogen komen. Al is het voor veel mensen ook geen werkdag en juist lekker vakantie. Ik zie ook wel aan de drukte op de wegen, het is echt bijna niks. Maar mocht je dan wel aan de bak moeten vandaag, dan zit je sowieso muzikaal gezien helemaal gebakken tot aan de lunch. Tijdloze tracks, alleen maar liedjes zonder houdbaarheidsdatum. Bangers die je vroeger op je mp3 had staan of nu graag weer op je mp3 zou willen zetten. Ik ben echt zelden zo vrolijk wakker geworden als vanochtend. Ik wil toch even met je delen. Ik weet niet wat er in het water zit. Het water dat er nog is. Maar het voelt echt alsof ik vlieg vanochtend. Ik was een half uur voor de wekker wakker. Ik heb een koffietje kunnen halen bij mijn lievelingskoffietent, waar een nieuwe medewerkster achter de balie stond. Ja, en die lachte heel erg lief. De wegen waren helemaal vrij. Ik reed met muziek aan van Phoenix richting werk. Net iets te hard. Schitterend. Echt lekker. Ik heb nu al zin in de dip rond de lunch. Hey, Rondé komt eraan. Hard to say goodbye. Bij 3FM ook Disclosure en Sam Smith zometeen. Ledge naar Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. What?

En hard to say goodbye bij 3FM. Zometeen muziek van de mannen uit het land waar op dit moment de opgezette wasberen echt niet aan te slepen zijn. Het is een beetje een gek verhaal. Je hoort zometeen hoe dat zit. Eerst tijd voor Miss Lauryn Hill en...

Hey. Roelof in de NPO Luisterapp, mijn eerste vakantiedag vandaag. Ik ben even de privéchauffeur voor een dagje van mijn vrouw op de laatste werkdag. Daarna heeft zij ook vakantie. Wel lief dat je dat dan even doet, Roelof. I like to see it. De Bauza hoorde je, Magnetic met 3FM. De hamvraag is natuurlijk wel, hebben ze ook de opgezette wasbeer gekocht? Dat is op dit moment, as we speak, de hype in Noorwegen. Een opgezette wasbeer, dat is het land waar de mannen van de Bauza vandaan komen. En dat komt omdat Erling was uitgeschakeld op de WK. Toen dacht hij, nou, dan ga ik toch nog even wat souvenirs kopen in Amerika. Voor de familie, snap je? En als je in Texas bent, dan koop je dus blijkbaar een opgezette wasbeer die met een pootje een fles drank vasthoudt. Ja, ik weet het ook niet precies, maar sinds dat bekend werd is die wasbeer online overal uitverkocht, omdat ze massaal op de boot naar Noorwegen moeten. Ik weet niet of je nou heel blij moet worden van een opgezette wasbeer die $750 kost. Maar goed, dankjewel Halo. Klaas Edibles, 3FM, de meeste muziek. Youth, hoor je nu.

Geen woord aan gelogen. Riton en Friday bij 3FM. Hey, even een vraag. Wat zet jij daar altijd op? Doe je wat bemoedigende woorden, een kleine tekening? Zet je gewoon, hey mam, ik ben bij de zee, er is hier veel water, tot snel. Het kan natuurlijk allemaal, maar als je een kaartje stuurt naar Wijnand en Jamie van de 3FM Ochtendshow, is het vooral even heel belangrijk dat je je naam en telefoonnummer erop schrijft. Want dan maak je

0: Goed hoor, Flair door het oog van de nacht deze week. De 3FM mega-hit. En ze zijn ook nog eens 3FM talent. Er zit iets in de lucht. Ik weet niet precies wat het is, maar serieus. Zometeen Clean Bandit, de Veronica's komen eraan. De Red Hot Chili Peppers.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere...

de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: tot op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Eerste nieuwsupdate, NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen, topregisseur Christopher Nolan krijgt voor zijn nieuwe film hulp van een groepje Nederlanders.
2: Nou ja, daar zijn wij.
1: Ja, je hoort zo waarom. NOS op 3. Eerst, gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. We hebben er samen met Nieuwsuur onderzoek naar gedaan. Online zijn honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers te vinden. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is erg, want de rechten van burgers zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: In 2017 riep de toezichthouder gemeente al op om zorgvuldiger te werk te gaan. Bij een verkeersongeluk bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. Hoe het mis kon gaan, wordt nog onderzocht. Er komen nieuwe stakingen aan op het spoor. Vakbond FNV heeft dat aangekondigd. In september leggen mensen die op of rond de trein werken het werk voor 24 uur neer. FNV vindt dat het kabinet te veel bezuinigt op uitkeringen voor werklozen of mensen die lang ziek zijn. Ja, de nieuwste film van topregisseur Christopher Nolan, die gisteren in première is gegaan, heeft een Nederlands tintje. Voor het maken van The Odyssey wordt alles wat op het water gebeurt geregeld door een bedrijf uit Urk. De topregisseur kan natuurlijk de hele wereld bellen, maar wil echt alleen de oranje speedboten en de mensen van Klaas.
2: Elke keer horen we want the Dutch guys with the orange strips. Nou ja, dat zijn wij. Die hebben gewoon goede ervaringen met ons. We hebben speciale boten. In dit geval was het een film op zoveel water, 50 filmdagen, met een 40-50 boten. En die moesten van A naar B gesleept worden. Een crew van 400-500 man en een cast van ook 500-700 man. Dat moet allemaal vervoerd, dat moet heen en weer gebracht. Die schepen die moesten gesleept worden van A naar B.
1: Ja, flink wat werk dus. Klaas werkte 10 jaar geleden voor het eerst samen met Christopher Nolan bij de film Dunkirk. Het weer, zon, maar ook wolken. Met later vandaag in het noordoosten kans op een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Alright, thanks Martijn. ANWB verkeersinformatie A7 Groningen. Bij de Duitse grens, politiecontrolepost, kwartier. Hetzelfde geldt voor de A12 Arnhem richting Duitsland. De A50 Gols richting Arnhem tussen knooppunt Heewijk en Heteren. Daar is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is maar open. En daardoor doe je er op dit moment 40 minuten langer over. En dan de laatste, de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. Je raadt het al, de politie staat daar. 3FM.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Tot op eens op.
15: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
16: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: 3FM. Hallo NCRV. Obi Rijmakers.
0: Good morning, good morning. Obi hier present met de tijdloze tracks op 3FM. Jonas Blue hoor je zometeen. De Red Hot Chili Peppers. En eerst Zara Larsson. Dit is Lush Life.

goedemorgen, de Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue hoorde je, het is bijna 9:15. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan, dank je wel daarvoor. Obi hier, morgen.

nieuwste van Jonas Blue. Klinkt het automatisch als 32 graden. Edge of Desire met 3FM. In de tijdloze tracks. Binnen nu en een paar tellen. Nothing but Thieves. Overcome. Clean Bandit. Rather Be. Komt na Air. En Kelly, Watch the Stars.

3FM waar je niet blij van wordt. Let op, Breukings Blend. Je maakt kans op een pakje breuk. De enige echte 3FM koffieblend voor op kantoor. Maar je mag hem ook thuis drinken, geen probleem. Moet je alleen even raden welke twee tijdloze tracks ik in Breukings Blender heb gegooid. A.k.a. ik heb een mashup gemaakt van twee liedjes. Die is bijzonder cursed vandaag. Ben je er klaar voor? Luister goed, welke twee liedjes hoor je hier?

bij 3FM. Good morning, 12 minuten over half 11. Ik heb een ongelofelijke cursed mashup gemaakt van twee liedjes. Waar ik toch wel redelijk trots op ben. De vraag is, welke twee liedjes hoor je hier?

0: Jessen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben je aan het werk vandaag?
1: Ja, zeker.
0: Bijna vakantie of net gehad?
1: Nee, ik heb al gehad,
0: Och, nou, dan voelt het ook een beetje als een moeilijke periode voor jou, of niet?
1: Ja, een beetje, maar maakt niet uit.
0: Okay, heel goed, heel goed. We gaan er samen lekker tegenaan. Hey, Ilse, en wat voor werk doe je?
1: Ik ben inkoper, om maar even zo te zeggen. Dat is het makkelijkste.
0: Okay, en hebben jullie goede kantoorkoffie?
1: Nee.
0: Okay. Heel goed, dat ga ik voor je oplossen. Moet je alleen even weten welke twee liedjes ik net hoorde in Breukies Blend. Dan krijg je van mij namelijk een bakje breuk, de 3FM kantoorkoffie. Wat hoorde je?
1: Ik hoorde Bon Jovi met Yuki Lip, A Bad Name. En ja. Jean-Paul met Temperature.
0: Ja, dat is wel echt helemaal goed. Betekent dat er een bakkie breuk jouw kant op komt. Je krijgt een 3FM kantoorkoffie. Dus vanaf nu drink je alleen nog maar goed.
1: Gelukkig.
0: Goed zo. Enjoy en dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi hoi. En Bon Jovi komt er zo meteen aan. Na Years and Years, Desire.

0: 3FM, Bruno Mars en I Just Might. Binnen nu en een paar tellen krijg je ook de Gorillaz met Feel Good Inc. En ook Bebe Rexha komt eraan.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere deze.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks. €2,49. Lekker.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Pieper niet zomaar tussenuit... maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoper.

0: minuut voor 11. Zometeen Panic at the Disco. High Hopes en ook Michael Jackson met Thriller. Komt eraan. Eerst het laatste nieuws. Je wordt bijgepraat door het zoetgevoiste stemgeluid van Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Een bijzondere stunt gisteravond op de Zwarte Cross. Ja, het ging niet helemaal goed. Een stuntman belandde in het ziekenhuis. Je hoort zo hoe het met hem gaat. Eerst goed nieuws voor voetbalclub Vitesse. Want ze mogen ook komend seizoen betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald, de hoogste rechter in Nederland. De KNVB had de licentie van de club iets meer dan een jaar geleden ingetrokken vanwege financiële problemen. Maar het Hoge Rechtshof draaide dat terug omdat ze vonden dat de KNVB te zwaar had gestraft. Dat vindt de Hoge Raad nu ook, waardoor Vitesse ook komend seizoen er gewoon weer bij is. De KNVB kan nog wel een bodemprocedure beginnen om het besluit aan te vechten. Maar dat duurt lang en ook is het niet zeker of ze dat gaan doen. De Amerikaanse president Trump heeft in een tv-toespraak gezegd dat China de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 heeft beïnvloed. Hij heeft er nog steeds problemen mee dat hij toen verloor van Joe Biden, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Als hij de verkiezingen wint, dan hoor je hem niet of nauwelijks klagen. Maar als hij ze verliest, Donald Trump, zoals in 2020, dan is het allemaal fraude, allemaal gemanipuleerd. Nou ja, bewijs dat China of andere landen invloed hebben gehad op de uitkomsten van eerdere verkiezingen, dat werd ook vandaag niet geleverd. Maar voor Trump geldt dat in aanloop naar de parlementsverkiezingen, dat hij er alles aan doet om meer wantrouwen te zaaien in de hoop dat hij de spelregels en ook die verkiezingen naar zijn hand kan zetten.
1: Ja, een stunt op de Zwarte Cross is gisteravond dus verkeerd afgelopen. Ja, dit is het moment dat stuntman Jim met een katapult over een grote tent heen werd geschoten. 35 meter hoog, ruim 75 meter ver. En dat ging ook goed tot de landing. Jim kwam verkeerd terecht op het luchtkussen en moest naar het ziekenhuis. We hebben hem net even gebeld om te vragen hoe het met hem gaat.
3: Ja, goed. Ik loop alweer buiten. Dus ik ben weer van het ziekenhuis vandaan. Ik heb wel een hersenschudding op het moment. Maar ik voel er niet heel veel van. Kijk, als ik iets te snel met mijn hoofd heen en weer ga, dan is die wel aanwezig. Maar als je geen gekke dingen doet, dan gaat het allemaal prima.
1: Ja, weer zon, maar ook wolken deze vrijdag. Met later vandaag in het noordoosten kans op wat onweersbuien. Het wordt 23 tot 28 graden.
0: Ah, helemaal niet gek. Thanks, Martijn.
1: Hey, fijn weekend.
0: ABB Verkeersinformatie. Het is vooral druk aan de Duitse grens. Files met de meeste vertraging. A1 Hengelo richting Duitsland. Daar 10 minuten wachten voordat je het land in mag. De A7 Groningen richting de Duitse grens. Je raadt het al een half uur. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden en daardoor heb je 10 minuten vertraging op dit moment. En de laatste is op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uurtje sterkte. 3FM.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
4: Heijn. Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Kruiszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Daar zijn we weer! Carpetright
12: komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: 3FM.
4: Follow NCRV.
3: Obi Rijmakers.
5: Good morning, het is 5 minuten over 11. Zometeen hoor je de Gorillaz. Feel Good Inc. Lekker ook, The Offspring komt eraan. En Michael Jackson met Thriller. Eerst ben ik at the disco. Dit is High Hopes.

0: Michael Jackson en Thriller met BFM. En good morning, het is bijna 11:15. Heb je een lekkere dag so far? Heel de wereld is op vakantie voor mijn gevoel. Jij en ik bewaken het voort wel even, hè? We zien het weekend. Mijn naam is Obi, goedemorgen. Ik doe de tijdloze tracks op 3FM. Ik zit dus al de hele week echt verlekkerd te kijken naar een... zo'n ding dat dan in je winkelmandje hangt online, ken je dat? In dit geval een elektrische ramenzeem met droogfunctie. Ja, het slaat nergens op, maar ik denk wel dat dit het weekend wordt. Het lekkere weekend dat ik hem ga kopen. Zodat ik dan vervolgens voor €150 schuldig kan voelen dat ik nog steeds mijn ramen niet lap. Het is een bomvolle vrijdag op 3FM om 4 uur. De vrijdag vuurwerkshow met
1: Robbie!
0: En tot die tijd de meeste muziek van heel Nederland. Hoi, Royal Otis komt er zo meteen aan.

3FM. Ken je die ene playlist die je al jaren hebt en waar je dan nooit een keer iets uithaalt? Waar je alleen maar dingen bijzet en je dan af en toe aangooit om weer eens een keer te horen wat je eigenlijk allemaal erin had staan? Gewoon van klassiekers tot platen die vorige week uitkwamen en die je fucking vet vindt. Dat is dit radioprogramma, de tijdloze tracks op 3FM. Met zometeen Royal Otis, Oysters in My Pocket. En eerst Lady Gaga en Beyoncé. Telephone hoor je nu. Hello.

0: is 11:30 geweest. Betekent tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. Het is tijd voor de request roulette in tijdloze tracks. Heel simpel, er wordt een zwier gegeven aan het request roulette wiel. Het balletje komt terecht op een nummer gekoppeld aan een muzikale categorie. En welke categorie dat wordt, in die categorie moet je dan een liedje sturen via de NPO Luister app. Jan Willem, tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent croupier van dienst. Jij gaat de zwier geven aan het request roulette wiel. Ja. Ik zou willen vragen, wil je allereerst even blazen op de balletjes? Niet gek, jongen.
1: Echt een idee dat mijn lucky day gaat zijn.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: dat was okay. Ik vind dat een belachelijke uitspraak.
1: Okay, want je kan niet echt geluk hebben. Met...
0: Nee. Zo. Er is gewederveerdigd, dat hoor je. Is er wit er ook?
1: En er is wit er ook.
0: Nou.
1: Ja, en dit is wel even leuk. Dit is wel echt hartstikke leuk. Even leuk. Het is geworden nummer 23, Guilty Pleasures.
0: Ja, nummer 23, ja, Guilty Pleasures. Leuk. Goh, ja. Ik vind dat een moeilijke altijd. Ik kom nooit zoveel verder dan Aqua en Barbie Girl. Ja, ja. Als je nu Daniel Loewen doet, dan maak ik je af. Nee. Vertel, wat is jouw Guilty Pleasure?
1: Nee, ja, god, dat kan van alles zijn, maar... Mr. Polska vind ik wel Guilty Pleasure.
0: Oh, vind ik helemaal niet gek. Mr. Polska met Ravotte of met Crocobil of zo?
1: Gustav.

0: Bestel 3FM Pompeii hoorde je. Nummer 23 is het geworden in de request roulette.
1: Hey, met Luc.
0: Luc, met Obi van 3FM.
1: Hey.
0: Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Ga je lekker?
1: Ja, zeker, zeker. Ik bezorg boodschappen, man.
0: Oh joh, maar dat is wel even lekker nu, toch?
1: Ja, zeker. Maar dat lekkere weer. Aircootje aan, zonnebrilletje op.
0: Radiootje aan, ja, precies.
1: Radiootje aan, zeker weten.
0: Keurig, jongen. Hey, ik had het over Guilty Pleasures in de Request Roulette. Toen kwam jij met iets, dat heb ik al lang niet meer gehoord, man.
1: Sorry voor party rocking.
0: Yes, LMF.

Ik heb gelijk zin om te gaan jojoen. Een paar voetbalplaatjes ruilen. Lekker man. LMFAO, Lauren Bennett, 3FM. Party Rock Anthem hoorde je met Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo bij 3FM. Stupid Song hoorde je zometeen vanaf 12 uur. Mart Meijer.
1: Gegroet.
0: Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Wat gebeurt er in de 3 over 12 allemaal?
1: Zoals elke dag, de 3 belangrijkste tracks van de dag met een zeer grote albumrelease vandaag. En we kunnen natuurlijk niet even naar de Achterhoek vandaag.
0: We kunnen niet even naar de Achterhoek vandaag.
1: Dus we gaan zo meteen even naar de Achterhoek.
0: Oké, wat heerlijk. Je hoort hem zometeen vanaf 12 uur op 3FM. Na Alphaville, Forever Young. Let's start.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
20: hoi,
19: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.

0: van deze vrijdag in de 3 over 12. Ook op vrijdag aanwezig met het nieuws, Stef Bandstra.
1: Zeker, goedemiddag. De zomervakantie is nu echt op zijn hoogtepunt.
2: NOS op 3.
1: Veel vakantiegangers gaan nu via Hazeldonk de grens over naar België. En op de parkeerplaats daar kunnen mensen hun auto nog eventjes laten nakijken. Daar staat ook onze verslaggever Mark Robin Visser. Ja, hoe is het daar?
3: Nou, er staan er inderdaad alweer een stuk of 6 te wachten nu. Dus ik zou willen zeggen, lichte filevorming bij Hazeldonk. En hier staat een auto, die wordt toch behoorlijk uit elkaar gehaald.
4: Ja, we zijn even de accu aan het controleren.
3: Je hebt van die programma's op televisie met dat je dan drugscontroles ziet. En dan wordt zo'n auto helemaal uit elkaar gehaald. Ja, dat gebeurt met uw auto ook een beetje.
4: Het is hetzelfde bijna.
3: En is alles in orde?
4: Ja, alles is in orde. Dus lekker naar Zuid-Frankrijk.
1: Oké, Mark Robin, bedankt voor nu. Ander nieuws dan. Een Duitse politicus is vader geworden via een draagmoeder, terwijl hij er als minister zelf voor zorgde dat verboden bleef. Jens Spaan en zijn man zijn naar de VS toegegaan voor een draagmoeder, omdat het in Duitsland dus verboden is, dankzij hemzelf. Ongelooflijk hypocriet klinkt het van alle kanten, zegt onze correspondent Gimbal Duk.
5: De eigen coalitiegenoot, SPD, daar klinkt het dat wie geld heeft de wet kan omzeilen. En die kritiek die hoor je eigenlijk ook in zijn eigen partij, de CDU. Daar wordt vooral gehekeld dat hij niet handelt in de geest van zijn eigen wet.
1: Ja, oppositiepartij zegt dat die oud-minister miljoenen Duitsers iets verbiedt wat hij zichzelf wel gunt. En iemand in New York heeft een wel heel dure festival-outfit gescoord. Daar is omgerekend 4,3 miljoen euro neergelegd voor een voetbalshirt. Het is er niet zomaar eentje. Het is het shirt dat de Braziliaan Pelé droeg tijdens de WK-finale in 1958, waarin hij 2 keer scoorde.
6: Levanta parare, attenção, ajeitando o pé de Pelé. Pintou aniversário, vai marcar, atirou.
1: Ja, het shirt van Pelé is het op één na duurste voetbalshirt aller tijden. Het duurste kostte 8,1 miljoen euro. Dat was het t-shirt waarin Diego Maradona in 1986 scoorde tegen Engeland met de zogenaamde hand van God. We hebben nog weer voor je. Vooral zon vanmiddag in het Noordoosten is er meer kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 28 graden vandaag. Dit weekend begint vooral bewolkt met kans op lichte buitjes. Het wordt ook een stuk koeler weer.
0: Dan de rieven verkeer van de ANWB. 180 kilometer file. Best wel een beetje druk, maar mag je ook wel verwachten op de vrijdag voor de vakantie. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is een ongeluk. Dan moet je over de vluchtstrook en dat kost je een kwartiertje extra. Langs de file van dit moment op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens komt door vakantieverkeer en de werkzaamheden die daar bezig zijn 3 kwartier. En op de A50 tussen Arnhem en Os bij Ravenstein heb je op dit moment bijna 20 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, heb ik die van jou niet genoemd, ben je binnen 15 minuten weer onderweg.
2: 3FM.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe
18: geeft ruimte.
19: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
20: Honda, the power of dreams.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

Werkweek is hier, net als de 3 over 12 van 3FM, de lijst met het muzikale nieuws van vandaag. Op 3, Gracie Abrams, haar album Daughter From Hell is vandaag uitgekomen. Daarvanaf hoor je Look At My Life op nummer 3.

nummer 2 in de lijst met de drie belangrijkste liedjes van vandaag. Want vanavond staan ze op het grote podium in Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross. Mocht je toevallig onderweg zijn daar naartoe. Heel veel berichtjes gezien ook van luisteraars die er zijn of er onderweg naartoe zijn. Heel erg veel plezier als je daar gaat heuken. Ja, toch? Ja, nou goed. In ieder geval als je naar de Zwarte Cross toe gaat. Heel erg veel plezier. Doe direct de groetjes vanavond. Dat wordt een waanzinnig optreden. Dat optreden op Pinkpop van die mannen was ook echt ongekend. Dus ik denk dat je daar ontzettend naar je zin gaat hebben. Hey, het is je dagelijkse lijst met de belangrijkste tracks van de dag. Iedere werkdag na 12 uur met mij, Mart, aangenaam. Kijken we even naar wat de belangrijkste liedjes zijn. En als we de nummer 3 en de nummer 2 gehad hebben, dan hebben we er nog maar eentje over. En dat is onze nieuwe megahit. Maker ervan kreeg eerder dit jaar al de 3FM Award voor beste album van het afgelopen jaar. En hij is hard op weg om die prijs komend jaar of whenever er weer nieuwe dingen van hem allemaal uit gaan komen opnieuw binnen te slepen. Het nieuwste liedje van deze man heet De Laatste Zomer en is unaniem door de 3FM DJ's verkozen tot de 3FM megahit. Bovenaan de 3 over 12 van vandaag staat Sam. 3FM.

Van komende week is de laatste zomer van Sef. Ja, nu baal ik dus echt heel erg van mezelf. Want nu heb ik mezelf soort van geëxposed als Randstadjongen. Maar ik wil dan toch altijd even erbij vertellen dat ik misschien nu wel in de Randstad woon, maar toch echt 20 jaar van mijn leven ben opgegroeid. In wat randstedelingen de provincie noemen. Maar ik weet gewoon niet hoe je het moet uitspreken. Mirko die stuurt nu bro Heuken. En daarna stuurt hij het, zeg maar, dat, die term die bij de Zwarte Cross hoort. Maar je schrijft hem met de O met een streepje erdoorheen. Is het Heuken, want het is ook bluf. Anyway. Ik ben net iets te ver van de Achterhoek opgegroeid in Nijmegen. Vergeef mij. Je hoorde ze juist ook, Sef, met de laatste zomer bovenaan de 3 over 12 van 3FM. En dit is Dua Lipa met Be The One.

Hij was altijd al zo atypisch voor een DJ. Deze Armin van Buuren. Hij is het liefst thuis in Leiden bij zijn familie. Hij heeft, los van dat heel normaal is, maar in tegenstelling tot heel veel andere DJ's, niet van de drugs. Hij drinkt ook al heel erg lang niet meer. Armin houdt van een rustig, stabiel leven. En dat blijkt tegenwoordig ook uit zijn muziek. Niet de dingen die hij dit weekend en volgende week op Tomorrowland gaat draaien, maar wel op een album van Armin dat een beetje onderbelicht is gebleven. Luister even naar recent werk van Armin van Buuren. Hij heeft als jonge jongen leren piano spelen. Dat vond hij eigenlijk altijd heel leuk. En dat, ja, die kunst van het componeren en van muziek schrijven, dat gebruikt hij nog steeds wel. Maar hij dacht bij zichzelf, weet je, met dat piano ding, daar moet ik wel wat mee gaan doen. Dus dit staat op een volledig pianoalbum van hem, waarmee hij komende dinsdag ook gewoon naar Openluchttheater Caprera in Bloemendaal gaat. Dus hij staat dit weekend en volgend weekend staat hij op Tomorrowland echt de hele toko af te breken voor honderdduizenden mensen. En ondertussendoor gaat hij even piano spelen in Bloemendaal. Vind ik waanzinnig. Je hoort Armin samen met Chef Special Larger Than Life op de vrijdag van 3FM, waar de Goo Goo Dolls nu zijn. Dit is Iris.

Shakira en Burna Boy. Dai Dai op 3FM. Ja, we zijn, ik wou zeggen, we zijn bijna van dit liedje af. Maar ik vind het echt een uitstekend WK-anthem, mag gezegd worden. Het is het anthem van het WK-voetbal van dit jaar, dat weet je misschien wel. En zondag is het dan eindelijk zover, de WK-finale. En wederom dan zeg ik eindelijk, maar ik vind het ook jammer als het voorbij is. Behalve, denk ik, als Argentinië wint. Dan ben ik echt blij dat het er eindelijk op zit. Mag ik dat even eerlijk zeggen? Ik denk dat het een breed gedragen mening is verder hoor in Nederland. Ik hoop gewoon dat Spanje wint. Want ik gun het de Argentijnen gewoon niet. En ik ben geen haatdragende jongen. En ik wil eigenlijk ook altijd gewoon dat de beste club wint. Of het beste team wint in dit geval. Maar ik hoop gewoon dat Spanje het beste team is. En dat is eigenlijk mijn punt. Het is wel goed om te weten, mocht je verder niet zo heel veel met voetbal hebben, het wel een beetje willen volgen, maar naast je vriend of vriendin op de bank zitten die het wel leuk vindt. Als je dan een voetbalwedstrijd moet zien dit WK, laat het dan de finale van komende zondag zijn, want komende zondag is er een halftime show. En dat vinden alle mensen die van voetbal houden echt afschuwelijk. Want de berichten deze week zijn dat de rust waarschijnlijk 30 minuten gaat duren in plaats van 15 minuten gaat duren. Maar dat komt omdat er een gigantisch keur aan artiesten is opgetrommeld om daar op te treden. Waaronder Shakira, die je zojuist hoorde. Madonna is erbij, BTS en Justin Bieber. En Chris Martin van Coldplay heeft de hele show helemaal samengesteld en gecureerd. Dus weet twee dingen. 1. Je kan niet heel vroeg naar bed, ook al begint de wedstrijd om 9 uur. 2. Je gaat wel een heel leuke rust krijgen. Als de NOS geen reclames uitzendt, want dat durf ik

Twee die eigenlijk een trend gezet hebben met z'n tweetjes. De link tussen wat oudere vrouwelijke artiesten en jongere vrouwelijke artiesten. Sowieso is Shania Twain wel lekker bezig trouwens met de nieuwe generatie aan zich koppelen. Naast het liedje met Anne-Marie. Treed ze op als voorprogramma van Harry Styles en was ze uitgenodigd voor de bruiloft van Taylor Swift. Die ze dan weer liet schieten om in Harry Styles' voorprogramma op te treden. Maar zij gingen samen een liedje maken. En de afgelopen tijd hebben we dat wel vaker gezien tussen verschillende generaties vrouwen. Miley Cyrus en Dolly Parton bijvoorbeeld. Madonna en Sabrina Carpenter. Maar zij hebben de trend gezet. Laten we dat niet vergeten. Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy, hoorde je juist hier bij 3FM. Ga ik het zeggen? Ik hoop dat hij niet te veel met jonge vrouwen gaat samenwerken. Toch gezegd. Drake, Hold On, We're Going Home is hier.

Ik weet niet hoe de clip van het liedje eruit ziet. Maar als ik dit liedje voor het eerst zou horen en zou denken, wat zullen we er voor clip bij maken, dan moet het gewoon één grote gezelligheid zijn. Ik zie gewoon mensen voor me die bij elkaar in de auto zitten en die onderweg zijn naar een feestje, en dan is het een cabrio met het dak eraf. Ik besef nu ineens dat het liedje Passenger heet en dat hij de Passenger Side zegt. Dus ik denk gewoon dat het idee daar vandaan komt, dat hij gewoon met vrienden lekker allemaal op de bijrijdersstoel gaat zitten. Maar dit liedje straalt gewoon feest uit. En ik heb wel eens vaker dingen over liedjes van Alex Warren gezegd, en dat bleek daarna over zijn overleden ouders te gaan en zo. Dus dat durf ik niet helemaal met zekerheid te

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You bij 3FM. Ik krijg een lichtelijk deprimerend bericht binnen, wel via de NPO Luister-app van een van onze meest trouwe 3FM vrienden, vriendinnen, in dit geval Henriette, die een tijdje terug 3FM kantoorplant Camille heeft gewonnen. Camille is op het randje van naar de eeuwige jachtvelden is Camille haar kantoorplant. Er is echt niks meer over. Het is heel verdrietig. Ik hoop dat als jij hem wint zometeen dat je iets beter voor je 3FM kantoorplantje zorgt. Sorry dat ik het moet zeggen, Henriette, maar dit heb je denk ik toch zelf gedaan. Want zometeen gaat de laatste 3FM kantoorplant voorlopig eruit. Na vandaag gaat BN'er met een baan even met zomerstop. Dus dat is het spelletje waarin je de plant kan winnen. Wil je de 3FM kantoorplant winnen? Stay tuned, binnen een paar minuten voorlopig je laatste kans.
1: Zometeen op 3FM.

0: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, 4,99. Dat is nou voordeel.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen...
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: CFM met Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. En de nieuwste opposite zometeen. En met het nieuws van Stef Bandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. De Europese Commissie wil het klimaatbeleid gaan openbreken.
2: NOS op 3.
1: Ze willen bedrijven meer tijd geven om te verduurzamen en hun uitstoot naar nul te krijgen. Er zijn namelijk zorgen over dat de Europese industrie het op de lange termijn gaat verliezen van landen als China en de VS. En deze versoepeling moet vooral chemie- en staalbedrijven helpen om hun positie te versterken. Er is wel een maar. De luchtvaart gaat juist bij meer vluchten betalen voor de uitstoot, kondigde klimaatcommissaris Wopke Hoekstra aan.
3: En dat is waarom, as of 2029, carbon pricing will apply to any flight that lands within 5000 kilometer of the geographic center of Europe.
1: Vluchten van en naar China en de VS worden niet extra belast. En het lijkt erop dat de EU op die manier een ruzie met die landen wil voorkomen. Het gaat dan wel om plannen dus. En na de zomer zal er druk over onderhandeld worden. Het gaat zo goed met chipmachinemaker ASML dat veel werknemers een aandelenpakket krijgen van 20.000 euro. De bedrijven het personeel laten meeprofiteren van het succes. Er zit wel een voorwaarde aan. ASML wil dat mensen er dan tot 2030 blijven werken. Bij een bedrijfsongeluk in Schiedam is iemand om het leven gekomen. De man kwam klem te zitten tussen de pallets bij het laden en lossen in een vrachtwagen. De man moest na het ongeluk eerst bevrijd worden uit de vrachtwagen. Daarna werd nog een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren, maar dat hielp al niet meer. En er is nog nooit zoveel Netflix gekeken als de eerste helft van dit jaar. In totaal keken we wereldwijd 97 miljard uur. En dit waren de populairste titels.
4: How the hell did you take one down without any weapons?
5: We finished the count. Now we get the money. We get the fuck out of here.
6: I'm getting to it. She was murdered.
7: Has that been confirmed?
6: Yes.
1: Je hoorde de films War Machine en The Rip en de serie His and Hers, maar ook niet-Engelstalige content was populair. Meer dan een derde van alles wat is bekeken is niet-Engelstalig. Het gaat dan vooral om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. Heb je nog weer voor je. Vooral zon vanmiddag in het Noordoosten is er meer kans op een buitje. Het wordt niet warmer dan een graad of 28. Dit weekend begint vooral bewolkt met kans op lichte buitjes. Het wordt ook weer een stukje koeler.
0: Tot drie van verkeer van de ANWB. 250 kilometer file, wat best wel een beetje druk is. Het is vaker druk op vrijdag en het is de dag voor de vakantie voor de regio Midden. Dat verklaart allemaal een hoop. De langste files van dit moment, onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Bij Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht en je verliest daar een goede 20 minuten. Werkzaamheden en controles zorgen op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens voor 3 kwartier vertraging vanaf Oudeschans. En op de A58 tussen Vlissingen en Bergen-op-Zoom. Bij Rilland staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en verlies je ongeveer 20 minuten. Andere files in Nederland, kwartiertje voor.
2: 3FM.
8: Ster. NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.

0: geweldig. Maar vanaf komende maandag zijn... Let op, leg even neer wat je aan het doen bent. Er wordt een ingewikkeld verhaal. Vanaf komende maandag zijn Wijnand en Jamie van de ochtendshow op vakantie. Iemand moet het doen. En ik was de enige die zo gek was om vroeg te willen opstaan. Dus ik ben 4 weken lang op de plek van Wijnand en Jamie te horen. En Anan Verboom, die je kent van weekend ochtends vroeg hier op 3FM... die is dan even op mijn plek. En ik heb tegen Anan gezegd, je moet al die planten water geven. Dat is allemaal hartstikke veel gedoe. We laten die 3FM-kantoorplant even zitten. Dus vandaag is de laatste keer in de komende 4 weken... dat je de 3FM-kantoorplant kan winnen door mee te doen aan BN'er met een baan. Het concept van het spelletje is als volgt. Je hoort zometeen de stem van een bekende Nederlander... en je hoort allemaal geluiden van een bepaalde werkplek. Die BN'er die doet dit werk normaal gesproken nooit, voor zover wij weten... maar het is wel leuk om even te kijken hoe dat zou klinken... als diegene dat wel zou doen. De vraag is dus, van wie is de stem die je hoort? En op basis van de geluiden, welke nieuwe baan heb ik deze BN'er gegeven?
1: Mijn ouders hier samen woonden, had mijn vader hier een muziekruimte van gemaakt. En toen mijn ouders gingen scheiden, ging mijn vader het huis uit en mijn moeder bleef hier wonen. En die zei tegen mij, nou, dit wordt dan nu jouw muziekhok. Dus daar stonden al wat spulletjes en dat ging gewoon over. En mijn moeder zei van, welk instrument zou je dan willen spelen hier? Ik dacht, nou, eens kijken hoe ver ik kan gaan. Toen zei ik, drumstel. Dus oké, dat is goed.
0: Nou. Baan is denk ik te doen. Denk ik, weet ik niet zeker. Maar die BN'er, ben zeer benieuwd. Zet dat gare, gefrituurde breintje van je nog even 1 keer aan op deze vrijdag. Doe het voor mij en doe het ook voor die 3FM-kantoorplant die je ermee kan winnen. Wie was deze BN'er en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven? Antwoord kan je insturen via de NPO Luister. Dit is de nieuwste van de Opposites. Feestje op mijn graf.

0: hallo.
1: Hallo, jij bent in de auto op weg naar huis. Je moet toch, als je wil, een klein beetje context geven van waar jij vandaan komt.
0: Waar ik vandaan kom? Ik kom hier uit de verfwinkel. Wij zitten in een verbouwing, dus we gaan weer goed aan de slag met nieuwe verf.
1: Ik dacht dat jij bij iemand op bezoek was geweest.
0: Ja, ook dat. Ik was bij mijn ex-schoonmoeder op de koffie.
1: Dat is wel nog steeds gewoon, is het zeg maar, als ik dat mag vragen, is het recent dat zij je ex-schoonmoeder geworden is, of dat niet?
0: Nee hoor, nee, ze is al heel lang mijn ex-schoonmoeder.
1: Ja, maar jullie kunnen nog steeds goed met elkaar overweg.
0: We kunnen het heel goed met elkaar vinden.
1: Kijk,
0: ja,
1: ik vind het... Ja, sorry?
0: Nee, ik zei niks, maar ik zit in de auto. Misschien heb ik omgevingsgeluid. Ik kan ook niet zomaar de auto.
1: Nee, dat geeft helemaal niks. Ik vind het gewoon, ik wil zeggen, ik vind het fijn om te horen. Kijk, ik vind het nooit leuk om te horen dat mensen uit elkaar gaan. Maar ik vind het wel altijd fijn om te horen als het nog in bepaalde mate in harmonie kan gebeuren. Dat jij dus blijkbaar nog bij je ex-schoonmoeder op bezoek kan. Vind ik toch fijn om te weten.
0: Zeker. Ja, nee, het is al 16 jaar een ex-schoonmoeder. En het gaat hartstikke goed met elkaar om.
1: Nou, ja. Ik ben blij voor jullie. Dat is oprecht fijn dat dat kan. Hey, Sandra, ja. Jij bent je huis aan het verbouwen. Zou jij het leuk vinden om een 3FM kantoorplantje te krijgen om in je huis neer te kunnen zetten tegen de tijd dat alles klaar is en de stofwolken zijn opgetrokken?
0: Lijkt me geweldig.
1: Nou, dan gaan we BN'er met een baan samenspelen. Ik ga nog even een keertje de opgave laten horen van zojuist. De vraag is dan dus welke BN'er je hoort en welke nieuwe baan ik diegene gegeven heb. Dat klonk zojuist zo.
2: Mijn ouders hier samen woonden, had mijn vader hier een muziekruimte voor gemaakt. En toen mijn ouders gingen scheiden, ging mijn vader het huis uit en mijn moeder bleef hier wonen. En die zei tegen mij, nou, dit wordt dan nu jouw muziekhok.
1: Ja, zeg het maar. Wiens stem was dit en welke nieuwe baan heb ik hem gegeven?
0: Volgens mij is het Roel van Velzen. En iets met honden, dus ik denk hondentrimmer. Of een hondentrimmer in een kennel, zoiets.
1: Ja, het grappige is, die stem was echt wel moeilijk. Want Van Velzen zit niet meer zo heel erg in ons collectieve geheugen. Heel veel mensen kwamen met Jamie van Direct. Ik zag, Gers Pardoel binnenkomen. Tessa Boomkamp, niet deze man. Maar we gaan nog eventjes die stem een keertje losknippen en kijken.
2: Mijn moeder zei van, welk instrument zou je dan willen spelen hier? Ik dacht, nou, eens even kijken hoe ver ik kan gaan. Dan zei ik, drumstel.
1: Ja. We kennen hem natuurlijk tegenwoordig als zanger. En volgens mij zit hij ook wel eens achter de piano. Maar hij drumde vroeger. Het was inderdaad Roel van Velzen als hondentrimmer. Dus je hebt hem te pakken, die kantoorplant, Sandra.
3: Oh, heerlijk.
1: Geweldig goed gedaan. Het goede nieuws is, omdat we met zomerstop gaan en de planten anders helemaal verpieteren bij ons op kantoor, komt hij over een maandje of anderhalf ongeveer naar je toe. Maar dan is de hele verbouwing ook klaar. Dat zou wel lekker zijn.
3: Ja, dan komt dus echt de perfecte timing.
1: Nou, geweldig. En hij heeft ook al een naam. Dus je hoeft geen energie meer te verspillen aan het bedenken van de naam. Die van jou heet Arjen.
3: Arjen, oké. Dan noem ik hem ook nog een beetje Rol, hè? Maar goed zo.
1: Wat zei je? Wat zei je?
3: Ik zeg, dan noem ik hem ook Rol. Arjen Rol.
1: Arjen Rol.
3: Rol van Velzen.
1: Ja, dat snap ik. Ik had hem begrepen. Ik vond het een leuk gesprek, Sandra. Ik wens je een goede thuisreis en succes met de verbouwing.
3: Bedankt voor de plan.

Ik heb de afgelopen weken wat kritische noten gekraakt over Bruno Mars. Over dat hij een vieze geldwolf en een klootzak. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar wel dat hij een vieze geldwolf is omdat hij een afterparty gaf in Amsterdam na zijn show. En die afterparty duurde 15 minuten en daar moesten mensen €1000 voor betalen. Maar ik moet wel over één ding even mijn waardering naar Bruno Mars uitspreken. En dat is dat ik echt al jaren hoop dat er een keer een Silk Sonic-achtig album van hemzelf komt. Silk Sonic is Bruno Mars samen met Anderson .Paak. Dat is weer een beetje meer soul en het is een beetje meer glijerig allemaal. En dat heeft hij wel echt geleverd. Dit liedje, On My Soul, is gewoon exact wat ik hoopte dat Bruno uit zou brengen. Dus Bruno, als je dit ergens hoort, thank you very much. On My Soul is de nieuwste Bruno Mars en die hoorde je bij 3FM. Nu, Wake Me Up When September Ends. Dit is Green Day.

0: met Edison Ray en Diet Pepsi. Ik zit met mijn vriendin graag bij een cafeetje dat bij mij thuis om de hoek zit. En bij dat café, geweldige tent, lekkere broodjes, alles goed. Goed bubbeltje. En ze serveren daar Pepsi in plaats van Coca-Cola. Fine by me. Ik denk dat ik Coca-Cola het lekkerst vind, maar wat interesseert mij het? Dus ik ga er regelmatig zitten en elke keer als ik daar vraag, mag ik een colaatje? Dan zeggen ze, we hebben Pepsi, vind je dat ook goed? En dan denk ik altijd, wat is dat nou voor onzin? Of het nou Coca-Cola of Pepsi is, wat kan mij dat nou schelen? Dus ik dacht laatst, toen ik daar weer met mijn vriendin zat, ik ga het eens vragen. Zijn er ooit mensen die zeggen dat ze geen Pepsi willen als je ze dat vertelt?
1: Dankjewel. Wij zouden ons net af te vragen, hoe vaak komt het nou voor dat mensen zeggen, oh, Pepsi Max, dan hoef ik het niet.
2: Oh, wel eens hoor. Ja, ik moet het er maar echt erbij zeggen, ja. Ja, het was een keer overkomen, echt eerst ook dat ik werkte, dat ik het hard moest toesturen omdat Pepsi Max het oké
1: vindt. Nee, ja.
2: Dus die zegt het altijd bij.
0: Okay. Ja. Het is me in de eerste week voorgekomen dat ik het niet had gezegd en dat ik de Pepsi terug moest sturen naar de keuken. Dus sindsdien zeg ik het erbij. Nou, echt voor iedereen die nu luistert en in de horeca werkt, heel veel liefs als dit het soort klanten is waar je mee moet dealen. Broer, drink gewoon Pepsi, wat maakt het uit? Bij Edison Ray ga je er sowieso geen probleem mee hebben. Die is groot fan, zoals je net hebt kunnen horen, van Diet Pepsi.

Repeat It hier bij 3FM. Ja, ik had het kunnen weten. Ik heb juist een blik, leuke blik, opengetrokken aan boze luisteraars toen ik vertelde dat ik het zo onzinnig vind. Terwijl ik echt een Coca-Cola purist ben. Ik vind het met afstand de lekkerste cola die er is. Maar ik vind het zo'n onzin als mensen dan gaan klagen als ze Pepsi krijgen op het terras. Nou, dat heb ik geweten in de NPO Luister app. Mino, ik wil ook geen Pepsi. Is gewoon echt niet lekker. Ik proef het ook direct. Om over Max en Light maar te zwijgen. Gast, Pepsi's bocht wat niet te zuipen is. Goed, Harry. Maakt heel veel uit. Ik kan nog beter River Cola hebben, aldus Mark. Pepsi wil ik echt niet, sorry. Dan bestel ik liever een Spa Rood. Smaakt echt anders, sorry, Mart. Nou, gewoon, weet je, hartstikke goed ook. Let's agree to disagree. Maar ik ben het wel echt met je oneens. Ah, fijn. 3FM, Mart hier. Mocht je de sfeer van deze warme week in de winter ook nodig hebben, en dan zeg maar het gevoel hebben dat je lekker je Pepsi dan wel Coca-Colaatje zit te drinken op het terras, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Je kan de zon in een potje stoppen en op 3 november weer openmaken, want dan staat Jungle in Nederland. Heel lijp, ze staan in de Ziggo Dome. Grootste podium dat we hebben hier in Nederland. Ze gaan op wereldtour als hun nieuwe album er is. En op dat nieuwe album gaat ook dit liedje staan, wat ik heerlijk vind klinken. Someday, Somewhere is de nieuwste van Jungle, en die ontdek je bij 3FM.

0: the lessons I've learned.
1: One Republic en Counting Stars hoorde je bij 3FM. Zometeen, die laatste paar uurtjes van deze vrijdag werkdag, zeg maar. Ik mag toch in vredesnaam hopen dat als je aan het werk bent en je bent aan 9-to-5, dat je het om 4 uur wel gewoon gefeliciteerd vindt en lekker aftijd. Bijna iedereen heeft vakantie, dus gewoon lekker laten zitten. Sophie gaat je daardoor heen slepen en dan vanaf komende maandag hoor je 4 weken op dit plekje. Ik zeg het maar gewoon voor het spoorboekje. Hoor je Anan Verboom, wees lief voor hem, maar dat gaat hartstikke gezellig worden. En als je maandagochtend voor 9 uur wakker bent, dan spreken we elkaar dan.
2: Zometeen op 3FM.
3: Sophie.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Kom naar Museum Batavialand.
23: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
22: Parkeren kan bij Bataviastad.
23: Dus kom naar Museum Batavialand.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: mij, dat ben jij.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: 3FM. Het is zover, de bijna weekend vrijdag. Dat gaan we vieren met Calvin Harris zometeen. Summer komt eraan. Maar eerst het nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, goedemiddag.
5: Hey Sophie, goedemiddag. Engeland maakt zich op voor de 6e premier in 7 jaar tijd.
4: NOS op 3.
5: Want in het Verenigd Koninkrijk heeft Andy Burnham zijn allereerste speech gegeven als nieuwe leider van de Labour-partij. Hij neemt het stokje over van Keir Starmer, die onlangs aftrad ook als premier. Zijn opvolger Andy Burnham zegt dat hij de kiezers het vertrouwen in de politiek weer wil teruggeven en dat hij er klaar voor is.
6: That's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. This is a proud moment you have given me and my family today, and an emotional one. But it is one for which I am ready. I am ready.
5: Burnham was hiervoor jarenlang burgemeester van Manchester. En vanaf komende maandag is Andy Burnham ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Er is een groeiend tekort aan neurologen in ziekenhuizen. Die artsen houden zich bezig met bijvoorbeeld ziekten in de hersenen. Door allemaal medische innovaties zijn er steeds meer behandelingen mogelijk. Maar dan moet je natuurlijk wel de mensen hebben om die uit te voeren. Tegelijkertijd komen er steeds meer patiënten bij. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor dat tekort. In Frankrijk en Duitsland zijn doden gevallen door het noodweer van afgelopen nacht. Minstens 3 mensen kwamen om het leven door vallende bomen of de bliksem. En verder zitten ongeveer 53.000 huizen in Frankrijk nog zonder stroom. En dit weekend wordt er niet alleen een land wereldkampioen voetbal, ook de Europese kampioen Rubik's Cube wordt gekozen. Ja, je weet wel, die kubussen waarbij je de kleurtjes allemaal aan de goede zijde moet krijgen. Ja, ik doe daar zelf een goede 1,5 uur over als het niet meer is. Maar dat gaat op het EK toch een tikje sneller.
7: Het gaat eigenlijk echt om tiendes van secondes. Misschien soms nog wel nog nauwer. Dus je wil echt op je concentratie wanneer je bezig bent. En als je natuurlijk afgeleid wordt, dan verlies je gelijk heel veel tijd.

0: Nou, het wereldrecord Rubik's Cube staat op 2,76 seconden. En het EK is in Arnhem dit weekend. In totaal doen er deelnemers uit 53 landen mee. Gaan we naar het weer toe. Vooral zonnig nu. In het noordoosten is er meer kans op een buitje. Bij max 28 graden vandaag. Morgen begint vooral bewolkt. Er is ook de kans op wat lichte buitjes. En het wordt ook weer een tikkeltje kouder, Sophie.
1: Oké, nou, lichte buitjes kunnen we mee leven, hoor. Vooruit er maar. Dankjewel, Stef.
2: Joehoe.
1: Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij Budel 40 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem bij Paalgraven een uur. En tot slot de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom bij afrit Ierseke. Ik denk dat ik het zo zeg. 25 minuten.
3: 3FM.
4: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe! Geeft ruimte.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja. Au.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Sophie Hielkema.
4: Een hele goede middag. De man die er nog nooit gestaan heeft op een van de grootste festivals ter wereld. Wie gaat het niet geloven welke naam dat is? Je hoort het zo. Eerst nog Harry Styles.

Het is zover, zojuist om 12 uur is Tomorrowland 2026 gestart. Het grootste dancefestival ter wereld. Zoals ieder jaar met zo'n bizar grote mainstage neergestreken in Boom in België. Ja, het is echt crazy groot, abnormaal. In 2 weekenden trekt dit 400.000 bezoekers. En morgen mag ik er ook voor het eerst een dagje van genieten. Ja, ik ben mega benieuwd, nog nooit geweest. Heel benieuwd wat ik ervan ga vinden, maar ja, het kan niet anders dan magisch worden. En wie dit jaar ook voor het eerst in 20 jaar ervan gaat genieten, en dit geloof je niet, is Mr. Calvin Harris. Nog nooit eerder op dat festival gestaan. Ja, dat is natuurlijk bijzonder, want iedere grote naam die je kan bedenken in de dance scene, die heeft er wel eens gestaan. En komende zondag is het zover. Nu mag hij het festival afsluiten op de mainstage. En volgend weekend staat hij er gewoon nog een keertje. Nou, die beelden ga je ongetwijfeld voorbij zien komen als je een beetje actief bent op social media. Ja, ik kan persoonlijk niet wachten om het hele feest mee te maken. En een hele goede middag. Sophie hier met alle goods die je nodig hebt op de vrijdagmiddag. De glitters van Lost Frequencies die komen eraan. De vrolijkheid van Coldplay. En het zonnetje van Bamata La Playa. Alles zit erin. En natuurlijk horen daar ook een paar gitaren bij. En die krijg je dan weer in de vorm van Nothing But Thieves.

Dat is erg. Ik kan me gewoon niet eens herinneren wanneer ik voor het laatst bij de zee was. Echt niet. Wat een gore stadsmeid ben ik ook. Dat doe jij vast beter. Misschien heb je wel zo'n strandvakantie geboekt. Costa Bravaatje. Of ga je in de bergen wandelen. Ga je all-inclusive naar Turkije. Inclusief de Turkije met schatje fotoshoot. Essentieel. Nou, los van dat ik dolgraag van je wil horen wat de plannen zijn. Waar je te vinden bent deze zomer. Ik zou het dus persoonlijk eerder aan mijn collega's Wijnand en Jamie laten weten dan aan mij. Want wellicht levert dat je wel iets heel leuks op. Vanaf nu tot midden augustus. Dan kan jij vanaf je vakantieadres een kaartje sturen. Echt zo'n ouderwetse aanzichtkaart. Kan je overal vinden. En als je die opstuurt vanuit jouw bestemming, hebben ze ook iets voor jou. Je maakt dan automatisch kans op 100 euro concertengoed. En dat kan je dan zelf gebruiken voor een concertkaartje naar keuze. Nou, hoe lekker is dat? Maak dat je een vakantiebestemming zoekt. Maakt niet uit of dat een dorpje verderop is in Brazilië. Whatever floats your rubberboat. We zien de kaartjes graag verschijnen. Als je nou denkt, ik wil meer info, ga even naar 3FM.

onze zuidenbuur Last Frequencies met zijn nieuwste Live It All bij de 3FM. En laten we ook die zangeres niet vergeten te benoemen. Carine Lomax verzorgde de vocalen. De grote vraag van vandaag. Wie is er verantwoordelijk voor het schrijven en het maken van de 3FM Megahit? Die over 10 minuutjes hoort in Megahit Memories. Jij mag een gokje wagen. Ik ga er 1 seconde van laten horen. En ook echt geen milliseconde langer. Aan jou de vraag. Welk liedje hoor je hier? Ja, het was heel kort. Maar ik denk ook wel heel duidelijk, toch? Dit moet te doen zijn. Gebruik even de NPO Luister-app en stuur het naar me op. De artiest en de titel van een Megahit Memory van vandaag. De uitslag hoor je zo. Eerst nog

De meest gedraaide nieuwe artiest op 3FM dit jaar is Samber. Je hoort de homewrecker bij 3FM. En van Samber, een vrij nieuwe artiest, naar een man die 29 jaar geleden al een dikke hit maakte. Voor Paul en Barry en Marjolein en Xe, Johan, Danique, Olivier, Niels, Gerard, Joey, Gabrielle, Henriette, Anja en Ursula.

zeg ik wel, maar een groot deel van deze ex-mega-hit is bedacht en in elkaar geschroefd door, hoe kan het ook anders, Timbaland. Die op dat moment als het talent van de toekomst werd gezien. Nou, dat is natuurlijk ook wel zo gebleken. Het is best wel sick. De instrumentals die lagen al klaar in 1989. Toen in 1994, dat was 5 jaar later, werd de tekst eindelijk geschreven. Werd het in de studio opgenomen. Pas 2 jaar daarna werd die uitgebracht en weer...

0: is dan weer goed bevriend met Lewis Capaldi. Die gaf afgelopen week een show in Hyde Park in Londen. En het is sowieso heel vet om twee mensen die je apart van elkaar kent van hun muziek ineens samen op het podium te zien. En welk liedje gingen ze daar doen? Lewis Capaldi deed dan het stukje van Olivia Dean, die dat liedje met Sam Fender samen heeft, die Ray Me In.
1: Ja,

0: met Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
12: Zo, ik heb een nieuw liedje voor je meegenomen van Vrouwtje. Dat is echt een elektronische schoonheid, echt waar. Eerst het nieuws van 1 over 3. Stef Wanstra, goedemiddag.
13: Ja, hey Sophie, goedemiddag. Zometeen de vraag voor de dag van de dag voor iedereen die stunt van Jim op de Zwarte Cross heeft gezien.
14: Waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
15: NOS op 3.
13: Ja, dat zometeen. Dus ik begin in Brussel. Want de Europese Commissie gaat hun duurzaamheidsplannen minder streng maken. Bedrijven krijgen meer tijd en ook meer hulp om hun uitstoot omlaag te krijgen. Klimaatcommissaris Hoekstra wil er op die manier voor zorgen dat de Europese industrie beter kan concurreren met de rest van de wereld. Ja, die versoepelingen komen eigenlijk niet uit de lucht vallen, vertelt onze correspondent Ardy Stemerding.
16: Er was heel veel druk vanuit bepaalde landen, Italië en Polen onder andere, maar ook vanuit bedrijven om met deze versoepelingen te komen. Die bedrijven die zeggen, wij hebben al heel veel last van hoge energieprijzen, we hebben last van concurrentie uit China, dus er moet wat veranderen aan dit systeem. Nou, het Hoekstra op zich de kern overeind. Bedrijven moeten blijven betalen voor hun uitstoot, maar hij laat de teugels dus wel degelijk een beetje vieren.
13: Er zijn nog meer mensen opgepakt vanwege het enorme gokschandaal in de Turkse voetbalwereld. Het zou dit keer gaan om 17 clubmedewerkers. Daar zouden ook bestuurders van topclubs als Galatasaray en Beşiktaş tussen zitten. Eerder werden er al meer dan 1000 voetballers en 150 scheidsrechters geschorst. Zij zouden hebben gegokt op hun eigen wedstrijden. De voorzitter van Fenerbahçe is al veroordeeld tot 2,5 jaar cel. En dan op het festivalnieuws, want de Zwarte Cross gaat door met hun katapultsprong. Ondanks dat er gisteravond een stuntman bij gewond raakte. Ja, die stunt van vanavond wordt wel gedaan door een andere stuntman. Want Jim zou vanmiddag eigenlijk al voor de tweede keer 75 meter door de lucht worden gekatapulteerd. Maar die sprong is afgelast nadat hij gisteravond bij zijn allereerste stunt een hersenschudding opliep. Onze verslaggever Jeroen Gortworst zocht die wagenhals vanmiddag op het campingterrein van Zwarte Cross.
14: Daar zit hij.
3: Ja. Goedemiddag.
14: Gaat het een beetje?
3: Jazeker, het gaat redelijk.
14: Het gaat redelijk.
13: Ja, maar Jeroen stelt ook die ene vraag die we eigenlijk allemaal hebben.
14: Waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar je verwacht natuurlijk niet dat het fout gaat. Kijk, de optie is er. Afgelopen donderdag hadden we de eerste test. En die was goed gegaan. Toen landde ik wel netjes. Zonder dat ik buiten bewustzijn zou komen. En toen daarna dacht ik van, nou ja. Voelt allemaal prima, dus ze kunnen het doen voor in de show.
13: Ja, maar die katapultsprong op de Zwarte Cross om 8:30 vanavond wordt dus gedaan door een andere stuntman. En dat was ook al de planning. Het weer, vooral zon in het noordoosten, nog steeds kans op een buitje bij maximaal 28 graden. Morgen een grijze boel met wat lichte kans op buitjes. Het wordt ook weer een stukje kouder.
12: Merci, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Vier op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Culemborg 40 minuten. Dan de A7 Groningen richting Duitse.

0: band.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

Er zijn een paar dingen in het leven waarvan je zegt van nou, daar smelt ik van. Dat vind ik gewoon zo ontzettend schattig. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Welkom bij de show trouwens. Mijn naam is Sophie. Ik ga je door deze werkdag heen trekken met de meeste muziek van Nederland. En ik ben heel erg enthousiast persoonlijk over alles wat ik heb meegenomen. Ik ga sowieso nog de nieuwste van Vrouwtje voor je draaien. Dat is één ding dat zeker is. Dat is een plaat die moet even bij je vallen. Maar ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Ook heb ik nog Maneskin voor je meegenomen. Uiteraard ook een Hocus Focus mix. Maar eerst even de energie hoog met Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion bij 3FM.

0: heaven. Nou, hemels is dit zeker.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het nieuwe liedje dat ik voor je heb meegenomen. Ik zou bijna zeggen, maak je stoelriemen vast. Want dit is er eentje, daar moet je even goed voor gaan zitten. Geproduceerd, geschreven en helemaal bedacht door haarzelf. Zo leuk, deze vrouw gaat als een soort van professor in haar lab. Aan de slag met akkoorden en baslijntjes en zinnetjes en het gladstrijken. Ik vind haar mega slim in haar muziek. Ik heb het over Vrouwtje. En haar nieuwe liedje heet Ik wou dat ik jou was. En ik ging het luisteren voor de eerste keer. Toen dacht ik hoor dit en ik moet meteen denken aan een ander liedje. En ik ben benieuwd of jij het met me eens bent. Ik heb ze even achter elkaar gezet. En mind you, het staat niet in dezelfde toonsoort. Maar de melodielijn die loopt wel exact hetzelfde. Je hoort nu eerst Vrouwtje, de nieuwste. En daarna hoor je Lily Allen en de veer erachteraan. Let op.

kopie, maar ik hoor het wel als inspiratie op. Maar goed, dat maakt verder ook geen zak uit, want het is simpelweg een ontzettend lekker liedje wat in je hoofd gaat kruipen. Elektronisch tintje, dat is een voorproefje op dat nieuwe album van haar, wat ook die kant op gaat. Vrouwtje die durft te verbreden, en dit is ook maar al te lekker om naar te luisteren. De nieuwste, ik wou dat ik jou was.

0: samen met Ryan Lewis. Je hoorde Can't Hold Us.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ach, wat lekker. Bijna weekend vrijdag is aangebroken. Het enige wat jou nog in de weg staat zijn de laatste moedjes, de laatste spoedjes. Maar weet ook dat het grote genieten daarna mag beginnen. Laat dat je motivatie zijn. Ik ben er weer voor jou om achter je broek aan te zitten, want ik gun jou een leeg koppie en ook een volle snoeppot. Zometeen heb ik de dagelijkse Hocus Focus Mix voor je hier bij 3FM. Dat is een mix van pak een beet, 7 tot 10 minuten. Nou, is de perfecte tijd om iets te doen wat je voor je uit aan het schuiven bent. Of om af te maken waar je al aan begonnen bent. Zou ook kunnen dat je al bezig bent. We gaan collectief aan de bak, zodat je na die mix in ieder geval een stuk verder gekomen bent. Misschien is die klus zelfs wel afgerond, dat zou helemaal lekker zijn. En ik heb dus voor één gelukkige een snoeppot klaarstaan. Dus meld je even in de NPO Luister-app. Ik ben nieuwsgierig. Waar ga jij de mix vandaag voor gebruiken? Moet je de kids van blokfluitles ophalen? Moet de hond naar de trimsalon? Moet je die stapel met was gaan wegwerken? Wat het ook is, gebruik lekker de Hocus Focus Mix. En dan komt het helemaal goed.

veel en veel meer. Nu is het aan jou om even in de NPO Luister-app te laten weten waar je mee aan de slag gaat. Kijk, het helpt mij vaak ook om dan een belofte te doen. Dat ik tegen iemand zeg, vanmiddag ga ik eindelijk die kamer opruimen. Vanmiddag ga ik eindelijk met mijn auto even door de wasstraat heen. Nou, de belofte wordt onder andere ook gedaan door Guus. Die zegt al de hele week de Hocus Focus mix aan het gebruiken om onze nieuwe keuken te plaatsen in deze hitte. En met succes, want er kan nu eindelijk gekookt worden. Lekker bezig.

0: Focus Mix.
1: Guido uit Rotterdam, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag, 13 jaar oud. En jij hebt in de Hocus Focus Mix wat gedaan? Vertel eens.
2: Ja, ik heb mijn eigen nummer opgenomen.
1: Zo. En waar heb je dat dan precies gedaan?
2: Ja, in een studio in Rotterdam.
1: In een studio in Rotterdam. Jij bent 13 jaar en je hebt een eigen studio in Rotterdam?
2: Nee, niet een eigen. Die hebben we wel gevraagd om daar natuurlijk op te nemen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je hebt het goed voor elkaar. Dus jij hebt een liedje gemaakt. Is dit jouw eerste liedje ooit? Of liggen er al 15 albums?
2: Nee, geen 15 albums. Nee, maar ik heb al een keer een nummer opgenomen met Jimmy Woutstra, een vriend van me. En ik dacht, ik maak even een singeltje.
1: Even een singeltje? Je gooit er even een singeltje uit. Nou, ik hoor ook een sterk zakenman in jou. Je hebt dus een liedje opgenomen. Je hebt me al verteld welk liedje dat is.
2: Ja.
1: Vind je het heel ongemakkelijk als ik dat even ga luisteren waar jij ook bij bent? Of is dat prima voor jou?
2: Nee, ik vind het hartstikke leuk.
1: Oké, waar gaan we naar luisteren, Guido? Wat is de titel van jouw single? Ja.
2: Het nummer heet The Sun Shines Bright Tomorrow. Van mij.
1: Van jou? Van Guido Rijsdijk. The Sun Shines Bright Tomorrow. Nou, ik ga eens even kijken. Ik duik er eens even in.
2: Ja.
1: En dit speel jij zelf ook?
2: Dit speel ik zelf.
1: Die gitaar ook?
2: Ja.
1: Ja. Ja, lekker bluesy, Guido.
2: Ja, hè?
1: Erbij ook?
2: Ja.
1: Zo, en die gitaarsolo, dit ben jij ook?
2: Ja, dat ben ik ook.
1: Ach, lieg niet tegen mij, dat ben jij niet, dat kan niet.
2: Nee, dat ben ik echt.
1: Dit ben jij echt?
2: Ja, echt.
1: Nou, wat is dit cool. Ik vind het echt cool. Hé, ik zei net dat je een zakenman in de dop bent, maar ik vind het nog niet erg stormlopen, want ik zie 0 luisteraars per maand. Dat kan natuurlijk niet.
2: Ja, dat kan niet, nee.
1: Nee, dat kan niet. Dus doe even een oproepje aan iedereen die volgens jou nog geen muzieksmaak heeft, maar dat wel gaat ontwikkelen. Wat moeten mensen doen, Guido?
2: Nou, mijn nummer is te luisteren op Spotify. Ja, ik zou het graag leuk vinden om dat jullie luisteren.
1: Ja, precies. En nog één keer, naar wie moeten ze zoeken?
2: Guido Rijsdijk.
1: Met het liedje The Sun Shines Bright Tomorrow. Nou, van ons krijg je in ieder geval applaus. Ik vind het indrukwekkend. Goede stem, lekker bluesy. Jimi Hendrix en zo, dat vind je ook allemaal vet, toch?
2: Ja, heel gaaf. Ja,
1: dat hoor je ook. Dat hoor je ook. Nou, een platencontract heb ik even niet bij me. Maar een snoepbot, is dat ook iets, Guido, waar ik gelukkig van word?
2: Ja, heerlijk. Ja, hoor.
1: Heel goed. Nou, ik wens je heel veel succes. En wij spreken elkaar nog wel, gok ik zo.
2: Ja, is goed.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: AllSafe geeft ruimte.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
15: Klinkt als een soort spookverhaal.
16: Ja, is nog gebeurd.
14: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: We gaan naar het nieuws. NOS op 3. Stef is daar. Stef, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De slachtoffers van MH17 zijn herdacht. NOS op 3. Want vandaag is het precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische raket. Alle 298 mensen aan boord kwamen daarbij om het leven. Bij het Nationaal Monument MH17, vlakbij Schiphol, zijn de namen van alle slachtoffers voorgelezen.
2: Mira Elise Kooijmans, 12 jaar. En Isa Emé Kooijmans van 10 jaar.
3: Esther de Waal, 43 jaar. En een prachtig mens.
1: Volgens de stichting Vliegramp MH17 zijn er nog steeds elke dag mensen bezig om gerechtigheid te krijgen. Er lopen onder meer procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Gerechtshof. Opnieuw een enorme bosbrand in Spanje. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare aan natuur verwoest. Inwoners van 6 dorpen in Spanje moesten hun huis uit. Het vuur verspreidt zich nu snel doordat de wind telkens van richting verandert. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe in Spanje. Vorige week kwamen bij een andere grote bosbrand in het zuiden 12 mensen om het leven. En ook in de regio Midden-Nederland is het eindelijk zover. Zomervakantie. In het noorden en het zuiden waren ze al vrij. En daarmee is de vakantie nu voor heel Nederland begonnen. Op sommige plekken zorgen die verschillende data trouwens wel voor onhandige situaties. Zoals in het Gelderse dorp Wilp.
4: Aangezien we hier vlakbij de IJssel zitten, hebben wij ook gezinnen op school die kinderen in Deventer hebben. En dat zijn gezinnen waarvan de kinderen al 2 weken vrij zijn. Dus dat vinden broertjes en zusjes soms nog wel eens niet zo heel erg eerlijk.
1: Elin bijvoorbeeld. Haar broer Finn heeft al lang vakantie. En zij nu pas. Maar ze kijkt nu al uit naar over 4 weken.
5: Dan mag Finn lekker eerder naar school dan ik. En dat vind ik heel erg grappig. Want dan kan ik hem uitlachen omdat hij dan vroeg moet opstaan en ik kan lekker uitslapen.
1: En doordat nu echt alle vakanties begonnen zijn, wordt het dit weekend druk op de Europese wegen. Maar Zwarte Zaterdag is het morgen nog niet, want die valt dit jaar op 1 augustus. We hebben nog weer voor je vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint wat grijs, later breekt overal de zon door. Wordt het 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel, gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen met Duitsland en de wegen naar het zuiden. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Zaalbommel. Daar 3 kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Daardoor recreatieverkeer en werkzaamheden 20 minuten vertraging. En de A7 tot slot Groningen richting de Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens wegwerkzaamheden. 20 minuten vertraging.
6: Zometeen na de reclame.
7: De vrijdag vuurwerkshow. 3FM.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
16: geeft ruimte.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het nu volgende programma is niet bedoeld voor mensen met een kort lontje.
4: Mark van der Molen.

slaag omdat hij een ton verdiende aan weddenschappen. Hij zette geld in op wat president Trump zou in toespraken zou zeggen, maar hij bediende zelf Trumps autocue. Ik heb zelf daar ook geld in gezet. Ik denk dat er binnen een paar seconden een koortje vrijdag vuurwerkshow gaat zeggen. Let maar op.

Gwen Stefani en Hollaback Girl. Overigens, Gwen Stefani, de fijnste zangeres om op warme dagen naast je te hebben in de trein. Ze heeft namelijk ooit in een interview gezegd dat zij niet zweet. Gevraagd naar waar ze dan wel naar ruikt. Gwen Stefani, dubbele punt. Ik ruik naar de aarde.

0: de knieën en bidden voor Fatboy Slim. Fatboy Slim and praise you. Dit is 3FM, Teddy Swims ervoor, Mr. Know-It-All. Oplettend appje van meerdere luisteraars die zeggen... ja, maar Sophie had ook al Teddy Swims net voor het nieuws. Nou, hey, Teddy Swims, leuk genoeg voor twee keer. Je hoorde de nieuwe en dus de oude achter elkaar. Hey, het had erger kunnen zijn. Je had twee keer achter elkaar Imagine Dragons kunnen horen. Nou, dan had echt heel Nederland in de vangrail gelegen. Goedemiddag, Mark op de plek van Rob van de Radio. Robin van de productie is er ook.
1: Hallo.
0: Hebben jullie dan nooit verwarring met elkaar... dat de eerste lettergreep op elkaar lijkt? Rob en Robin. Kijk, Batman en Robin vind ik een logisch duo. Rob en Robin vind ik toch een beetje klinken als een derde rang stripboek.
1: Ja, maar daarom heb ik ook mijn achternaam aangepakt. Dus daarom heet ik nu van de productie.
0: Alles mooi, ja. En Rob van de Radio.
1: Ja, precies.
0: En Robin van de productie. Prachtig. Het is, als je naar de livestream kijkt... of nu in ieder geval de beelden op de YouTube-pagina van Rob van de Radio... dan zie je misschien dat ik een beetje vermoeid eruit zie. De wallen zijn wat zwarter. De aderen zijn wat meer opgezwollen, in ieder geval in mijn gezicht. En je zou kunnen zeggen dat hier een beetje een zweetdruppeltje is opgedroogd. Ik heb de afgelopen twee dagen verhuisd. En ik heb in een onderzoek gelezen dat een uitvaart... het bijwonen van een uitvaart van een geliefde of van iemand uit de familie... is minder stressvol, dat is meer verdriet, minder stressvol dan verhuizen. Ja, dus met andere woorden, je kijkt liever naar de kist dan dat je erin woont. Want dat is blijkbaar nog stressvoller. Dus ik heb de afgelopen... dat is zo stressvol, verhuizen. En helemaal als je met huisdieren moet verhuizen. Maar ik heb één klein lichtpuntje. Als je naar een nieuwe woonplaats gaat, naar een nieuwe wijk... in ieder geval ver weg van je vorige adres... dan moet je altijd weer nieuwe adresjes vinden voor de supermarkt. En voor, weet ik wat, je PostNL-bezorgingen en dat soort dingen. Oh, waar is dat loket nu in godsnaam weer? Het zit weer in een shisha-lounge. Dat is toevallig, dat was vorige keer ook. En nu, mijn grootste angst was... ga ik een goede snackbar vinden. En dan zou je zeggen, Mark, er zitten overal snackbars in Nederland. Klopt, ik zei een goede snackbar. Nou was dus, in mijn vorige wijk had je Snackbar het Oosten. Dat is in Rotterdam. En Snackbar het Oosten had een kaart. Daar kon het Nieuwe Testament niet tegenop. Die hadden daadwerkelijk iedere snack die je kon verzinnen, hadden ze. En ik dacht, ga ik dat vinden in mijn nieuwe plek? In randgemeente Schiedam. Ja, en ik heb veel geprobeerd. Dat was Snackbar Moonlight. Nou, denk aan de slechtste huismerk... Sligro frikandel en daar dan nog drie stappen onder.
1: Oh.
0: Ik vond het al verdacht, hij vroeg €1,80 voor een kroket. Ik denk, ben ik in een tijdmachine naar 2008 gegaan. Maar ik heb nu mijn nieuwe adresje gevonden. Dames en heren, Robin van de productie, u als luisteraar. Ik heb hem gevonden, gisteren ben ik er geweest. Ik zag een verhaal online van een man, een Chinese man... die in 1994 een snackbar begon. De man heet Ping. Geen grap, hij heet zelf Ping. Mm-hmm. En hij dacht, ik begin een snackbar die heet Ludiek... de Penguin. En die hele... ja, dat is echt geen grap. Heeft hij dus zelf bedacht. 1994, hij heeft heel die snackbar vol met pinguinknuffels, pinguinschilderijen, pinguinijsjes. Hij heeft zelfs de Ping Salon, dat is zijn eigen gerecht. En ik kwam binnen en die man die sprak met Rotterdams accent. En er kwamen allemaal mensen met Feyenoord-tatoeages. Die gaven, hey Ping, kom even hier. Even huggen. Even knuffel. Je moet mijn kind even ontmoeten. En dan weet je, dan ben je in een topzaak. En weet je wat het detail was? Dat voor mij de doorslaggevende factor was. Ik kreeg een frikandel speciaal. Daar zat op Hela curry. Nou, de kenner weet dat is de beste. De Hela curry. Deutschland. En ze hadden hem al... je hoort het beginnen emotioneel van te raken. Ze hadden hem al in stukjes gesneden. Want ze zagen aan mij, die jongen en zijn motoriek... dat gaat niet goed komen. En ik zeg, dit is een detail waar niemand op let. Ik en Ping zijn vrienden.
1: Nu al?
0: Nu al. Huis is nog niet ingericht, maar de snackbar is gevonden. Hoezee! Nice.

0: Sorry als je nu moet plassen. En je zit in de auto. Imagine Dragons en Thunder. Dit is 3FM. Mark op de plek van Rob. Zometeen hoor je Lily Allen.
1: NOS op 3.
0: En ook Just, Jack Style en John turn the lights off. Eerst gaan we naar het nieuws van 4:30. Stef, goedemiddag.
2: Goedemiddag. 5 boeren in Brabant raken mogelijk hun vergunning kwijt. De pluimveehouders zitten te dicht in de buurt van kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit. Die boeren hebben gisteravond en vandaag te horen gekregen dat ze mogelijk moeten stoppen met hun bedrijf. En lokale oppositiepartijen in Brabant zijn nu woedend. In oktober moet de procedure worden opgestart en er kan nog wel bezwaar tegen worden gemaakt. Het gaat zo lekker met chipmachinemaker ASML dat veel werknemers een aandelenpakket krijgen van 20.000 euro. Het chipbedrijf wil het personeel laten meeprofiteren van hun succes. Er zit alleen wel 1 voorwaarde aan. ASML wil dat mensen er dan wel tot 2030 blijven werken. En Tomorrowland is begonnen met een nieuw hoofdpodium van 43 meter hoog en 140 meter breed. Ja, vorig jaar werd het hoofdpodium natuurlijk verwoest door die grote brand. Maar nu zijn ze weer groter terug dan ooit. De nieuwe stage doet een beetje denken aan van die Griekse maskers uit de oudheid met allemaal emoties. Er zijn ook fonteinen en watervallen. Ja, internationale bezoekers vinden het super tof.
3: It's beautiful. Amazing.
4: That's amazing. It's worth every penny, everything.
5: Oh my god, dit is de main stage van Tomorrowland.
6: Crazy. Zo mooi.
2: Ja, Tomorrowland is dit weekend en ook nog volgend weekend.
0: Yes, dankjewel Stef. Dan gaan we naar het weerbericht als ik het allemaal zo goed begrijp. Hè?
2: Ja, volgorde. Ja, zeker. Doe eens gek.
0: Ja.
2: Vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint wat grijs, maar later breekt hij door die zon. Het wordt ongeveer 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. Het is druk bij de grensovergang met Duitsland en de wegen naar het zuiden. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Weert Noord en Nederweert. Bergingswerkzaamheden. U wordt via de vluchtstrook geleid. Daar 10 minuten vertraging. 20 minuten op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen de Meer en de Lunette door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar toch nog steeds een half uur vertraging. Ook een half uur op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Haven en Huizen, ook daardoor een ongeluk. A50 Os richting Arnhem tussen Valburg en Grijshoort tot slot kapotte vrachtauto. 30 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht.

0: dat is, mocht je denken welke braderie is dat? Dat is het Amsterdam Dance Event. Yeah, Amsterdam Dance Event 2026, daar staan ze. En dat is pas in oktober, maar daarna staan ze ook vervolgens nog in Doornroosje in Nijmegen. En ineens is deze groep weer relevant om te draaien. En dat excuus zoek ik graag, want het gaat namelijk om de Italiaanse groep Mind Enterprises. Vergeet Maneskin, dit is het Italiaanse geluid van het moment. Het gaat om producer Andrea. Andrea is samen met zijn Mattie een project, misschien hebben ze wel eens op Instagram voorbij zien komen. Twee gasten op een balkon in Turijn. Echt zo'n shabby balkonnetje, wat bijna uit elkaar pleurt. Maar dan staan ze met een draaitafel. En die ene man is een beetje dik en kaal, want heeft altijd een shaggy in de hand. En die andere is een beetje smooth, met een blouseje aan. En die heeft altijd een Negroni in de hand. Deze twee gasten brengen de jaren 80 Italo-sound weer helemaal terug. En ja, dat gaan ze dus in oktober gewoon weer doen. Ik dacht, dan kan de pre-party nu vast al wel beginnen op de radio. Dit is Mind Enterprises, Negroni Love, de trapper van de week.
1: De trapper

cocktailtje. En dan heb je zo'n cocktailtje en dan zit er zo'n half sinaasappeltje in. Ga je die dan leeg zitten lebberen? Ga je die dan tussen je tanden doen om het sap eruit te krijgen? Of is het gewoon puur voor de visuele garnituur? Ik ga voor tanden erin zetten. En het geluid wat erbij hoort, het geslobber. Je hoorde de trappen van de week. Mind Enterprises, The Grony Love. Zometeen het twee categorieën spel. Naar onder meer Bruno Mars. For just a

0: 2,5 meter hoogte ik net de studio in heb gereden.
1: Moet ik eerlijk zeggen, ik vind hem dus in het echt een stuk kleiner lijken.
0: Dat hoor ik vaker.
1: Ja, ik hoor er al het grote verhaal over, maar in het echt vind ik hem minder imposant, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar je moet eens zien, als ik er een slinger aan geef, dan...
1: Ja, als je slinger aan geeft, dan komt het ineens natuurlijk bij. Dat is wel goed, ja. Heb je ook eens dat je een slinger aan geeft dat die dan niet werkt?
0: Nee. Nou, ik heb één keer gehad, toen had ik hem niet goed ingeplucht, maar...
1: Oh, oké. Okay. En dan moet ik een beetje insmeren. Smeer je hem ook wel eens in, voordat je er een slinger aan geeft?
0: Nee, ik weet niet. Dat doe ik eigenlijk nooit. Maar misschien doet Rob dat stiekem, zonder dat ik het door heb.
1: Rob smeert hem heel goed in, voordat hij er een slinger aan geeft.
0: Dat zou best kunnen,
1: dat is niet normaal. Daar gaan hele potten doorheen.
0: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik ben er nooit bij. Gek genoeg.
1: Nee.
0: Ja.
1: Hey, wil je er even een slinger aan geven, Rob? Oké, okay, ja.

0: categorieën zijn films en series en dingen die je meeneemt op vakantie. Films en series en dingen die je meeneemt op vakantie. Breking luchtbed. Ja, dank je. Ja, ik was hier ook zit. Ik ben hier ook zit trots op. Ja.
1: Jeetje.
0: Jij moet er ook. Robin, ik vind dat jij mee moet doen.
1: Ja, de House of Cards spel.
0: House of Cards spel, mooi. Films mag ook, hè? Ja, films en series en dingen die mee. Peter Pannenkoekenmix.
1: Sorry, oh, Peter.
0: Peter Pan.
1: Ja.
0: Peter okay. Pannenkoekenmix. Ja.
1: Zeker.
0: Vond ik niet goed.
1: Jawel. Nee, hij had ook gekund in BN'ers en dingen die je meeneemt op vakantie.
0: Ja, dat is... Oh ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Nog eentje.
1: De
0: Lion String. De Lion String. Ja, dat is mooi. Nou, kom maar door.

0: gratis!
1: NPO, luister. Wat was er mis met de app van 3FM? Kan er dan nooit eens een keer iets hetzelfde blijven?
0: Nein!
2: Films en series en dingen die je meeneemt op vakantie. De

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, is nog gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Sorry, ik had nog chips in mond. Slechte timing. Het is wel lekker. Rob, het is wel echt heel goed deze.
11: Welke smaak is het?
10: Ja, het is dus tortilla nacho cheese, maar niet van Doritos.
11: Ah, oké. Okay.
10: Maar van een ander merk. Dat begint met krok.
11: Top. We zijn ondertussen nog steeds 2 categorieën spel.
10: Het is heel zeldzaam dat je chips vindt waar de kruiden zo ongelooflijk intens goed verdeeld zijn over een chippy. Soms heb je er altijd wel 3 dat je denkt van het is zo kaal dat je denkt waar zijn mijn smaakpapillen heen? Zijn ze afgestorven? Oh nee, het is het karige zakje chips. Maar ze zijn echt smaakvol tot de max. Ik wil eigenlijk dat hele zakje straks als die helemaal op is, wil ik ook de binnenkant nog even uitlikken of je dan de andere kant op wil kijken.
11: Ja, graag. Met alle plezier.
10: Juist. We zitten midden in het 2 categorieën spel.
11: Ja.
10: De categorieën zijn, Robin...
11: films en series en dingen die je meeneemt op vakantie.
10: Juist. En een van de mooie, eervolle vermeldingen. Lord of the Harings. Ik vind dat mooi. 3FM. Lord of the Harings. Nee?
11: Jawel.
10: Zo meteen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ook Roger Sanchez, Another Chance. Eerst gaan we naar het nieuws van... 5 uur. Ja. Stef, goedemiddag.
12: Gaat hard, hè? En eens smakelijk trouwens, Mark. Geniet ervan.
10: Dank.
12: Goedemiddag. Een Netflix-record. En zometeen hoor je welke titels het allerpopulairst waren. NOS op 3. Eerst dit. Gemeentes hebben documenten offline gehaald... waar persoonlijke gegevens van inwoners in stonden. Mijn collega's van de NOS kwamen vanochtend met een verhaal daarover. Ze vonden samen met Nieuwsuur honderden documenten... met adressen, telefoonnummers en zelfs burgerservice-nummers. Nou, die belanden op het internet door fouten van ambtenaren. En vervolgens kunnen criminelen makkelijk identiteitsfraude plegen... met al die gegevens. Meerdere gemeenten zijn nu wakker geschud door dat onderzoek. Onder meer Almelo, Voorschoten en Den Bosch hebben documenten offline gehaald. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham officieel gekozen... als leider van de Britse regeringspartij Labour. En dat betekent dat hij vanaf komende maandag ook de nieuwe premier is. De huidige premier Starmer is niet meer populair... en dus ging zijn partij op zoek naar een opvolger. Andy Burnham was 10 jaar burgemeester van Manchester... en in die tijd bloeide de stad behoorlijk op. Dus Labour hoopt nu dat hij hetzelfde kan bereiken voor het hele land. En zelf ziet hij het als een laatste kans.
13: Let's be honest, everybody. This is a last chance to change. And we must take it together. United together.
12: Ja, de Britse politiek heeft wel eens rustigere tijden gekend. Andy Burnham wordt alweer de 6e premier in 7 jaar tijd. En er is nog nooit zoveel Netflix gekeken als in de eerste helft van dit jaar. In totaal keken we wereldwijd 97 miljard uur. En dit waren de populairste titels.
14: How the hell did you take one down without any weapons?
15: We finished the count. Now we get the money. We get the fuck out of here.
16: I'm getting to it. She was murdered.
15: Has that been confirmed?
16: Yes.
12: Je hoorde de films War Machine and the Rip en de serie His and Hers. Maar ook niet-Engelstalige content was populair. Meer dan 1/3 van alles wat is bekeken is niet-Engelstalig. Het gaat dan vooral om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. Het weer vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint wat grijs, later breekt overal de zon door. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
10: Dankjewel, Stef. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Daar is een te hoog voertuig. De Noordtunnel is daar beslossen dicht. En de A27 tot slot Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging.
0: Zometeen na de reclame.
5: De vrijdag vuurwerkshow. 3FM.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
18: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
23: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
24: Klinkt als een soort spookverhaal.
25: Ja, is nog gebeurd.
23: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Van der Molen.
10: Je kan nog even insturen om mee te doen met de 2 categorieën spel, films en series en dingen die je meeneemt op vakantie. De grote climax naar Roger Sanchez en Cameron Whitcomb, nu eerst Kingdom of Fear.

0: twee-categorieën-spel. De twee categorieën, dat is films en series en dingen die je meeneemt op vakantie. We hebben een paar eervolle vermeldingen. En daar zitten echt een hele paar goeie zitten daarbij.
1: We beginnen bijvoorbeeld met Bart. Een Batman-tonsetje.
0: Ja, mooi. José, Orange is the new backpack. De oude serie.
1: Erik, goede t-shirts, slechte t-shirts.
0: Ja, die is heel goed. Ja. Xai zegt regenjackass. Hey.
1: Eline komt met Backpack to the Future.
0: Backpack to the Future. Where we going, we don't need roads. We do need a backpack, though. Damir, 50 tentig reis. Ja, is ook mooi. 50 tentig reis.
1: Heel onhandig op een festivalcamping ook. Kan je nooit
0: ja, precies.
1: Vinden.
0: Ja, maar even, hoe lang het duurt. Kijk, dat zit in die poptentje zet je zo neer. Maar die is volgens mij allemaal weer moet pakken. Dan ben je lang bezig, inderdaad. En tot slot, Arthur van den Berg. Stranger Strings. En aan de lijn hebben wij de winnaar. Tom, 40 jaar uit Zeist. Tom, zeg het maar.
2: Pocahontas.
0: Ja. Pocahontas. Die laat ik even op me inwerken. Vind je dat goed?
2: Doe je ding.
0: Ja, dit is top. Dit is echt
2: dank je.
0: Oké, dan gaan we nu grabbelen. Oh, dan moet ik even die microfoon erbij pakken. Kijk,
1: ja, daar is meestal ook nog een muziekje voor mij.
0: Oh, wat gebeurt hier? Het is alsof het World Trade Center instart. Want wacht even, nee, als er een muziekje bij is, dan wil ik ook een muziekje.
1: Ja, winnaar plus grabbel staat hier wel. We hebben een heel instructieboek van Rob gekregen met wat waar moet komen.
0: Heeft hij ook gezegd hoe hard jij moet grabbelen en hoe lang jij moet grabbelen?
1: Ja,
0: linkerhand, rechterhand.
1: Tot Tom stop zegt.
0: Oh, tot Tom stop zegt. Oké. Tom, jij moet dus even stop zeggen. En dan stond Robin weer met grabbel in de grabbelton. En dan komen we erachter wat je allemaal hebt gekregen.
2: Zitten. En stop.
0: Zeg maar.
1: Tom heeft gewonnen. Ook in het kader van dingen die je meeneemt op vakantie. Een survival kit met 5 functies.
0: Wauw. Wauw. En welke functie ga je gebruiken?
1: Er zit een kompas. Fluitje. Flint, ik weet niet wat flint is. Matchbox, dus je kan de lucifers mee aansteken of zo. En een spiegel.
0: En wat ga je ermee doen?
2: Alle 5 de functies.
0: Alle 5 de functies. Kijk. Hij gaat overal in dat ding.

0: Oh, dat vind ik zoet. Texas Hold'em van Beyoncé. Ook hoorde je Roger Sanchez, Another Chance. Zometeen in het weekend van de week. Een evenement waar het morgen ongeveer zo klinkt.
1: Black Metal.
0: Juist hem. Dat zometeen. Nickelback komt er ook aan. Rockstar. En hij heeft hem te pakken. De man, het momentum is gaande. Seth. De laatste zomer is de mega hit. 3FM.

0: Yes, in het kader van het weekend van de week. Belt Rob iedere week met iemand die dit weekend iets heel bijzonders gaat doen of beleven. Dat gaan we uiteraard gewoon doorzetten. En ja, morgenavond hoor je dus in Musicon in Den Haag, hoor je geluiden zoals deze. Dames en heren, dit is niet Max Verstappen, Spa-Francorchamps. De motor gaat niet helemaal best, heb ik begrepen. Nee, dit is het geluid van grunten. Morgen vindt voor de eerste keer in 13 jaar tijd weer het Nederlands kampioenschap grunten plaats. Joey Rodenburg is een van de organisatoren en hangt aan de telefoon. Joey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Hey, het is 13 jaar weg geweest en ik dacht, hè, waarom is het dan weg geweest, al die 13 jaar?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen flauw idee, maar ik ben wel blij dat het terug is.
0: Het is niet dat zeg maar de kandidaten die ieder jaar meededen, dat die met een poliep in het ziekenhuis lagen.
1: Ik hoop het niet, nee. Dat is niet fout gegaan, inderdaad, nee.
0: Hoe zou je iemand die hier echt helemaal geen verstand van heeft, hoe zou je grunten, zeg ik het goed, grunten of is het grunten met een harde G?
1: Het komt van het Engelse woord grunt.
0: Grunt, ja oké, dat is gewoon grunt inderdaad. Hoe zou je dat uitleggen aan iemand, om uit te leggen van wat is dat nou?
1: Nou, het is gewoon een stemtechniek eigenlijk, waarin je stem dusdanig vervormt dat je er dus gewoon, ja, tot op een bepaalde manier heel veel versterking in zet, maar ook wat distortion. Dus het is eigenlijk dat je jezelf gewoon laat klinken als, ik veel, soort wild dier of zo, eigenlijk.
0: Mag ik oneerbiedig Cookie Monster zeggen?
1: Die vergelijking hoor je vaker, inderdaad.
0: Ja, want ik zat te denken, want ik heb dus vroeger heel erg vaak Dragon Ball Z gekeken. Dat was dan zo, ja, maar dat is geen grunten, dat is meer schreeuwen.
1: Dat is inderdaad meer schreeuwen, ja.
0: Joey Rodenburg aan de telefoon, een van de organisatoren van het NK Grunten, morgen in Musicon in Den Haag. Doe je er zelf aan?
1: Ah ja, ik doe wel, ik kan het zelf, maar ik doe niet mee.
0: Oké.
1: Ik organiseer alleen.
0: En stel, ik zeg nu het woord kroket. Zou je dat gruntend kunnen zeggen?
1: Kroket!
0: Ja, dit is top. Dit is Uber Eats zou gewoon een audioversie moeten hebben. Die gewoon dat jij de hele menukaart...
2: Dubbele cheeseburger!
0: Oké, hoe ziet het deelnemersveld eruit morgen? Zijn het jonge mensen, oude mensen? Is dat, hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, wij zijn een Nederlands kampioenschap gewoon voor vanaf 16 jaar. Dus we hebben... Ik weet niet zeker of we echt bejaarde deelnemers hebben. Maar ik weet wel dat het redelijk verspreid zit. Dus we hebben jongeren. Ik weet dat we echt een paar ook hebben, die zijn ook echt 16. En we hebben bijvoorbeeld ook mensen die vroeger in 2013 hebben meegedaan. Die komen als het ware weer hun titel verdedigen.
0: Jij zegt vanaf 16 jaar, maar wij hebben dus een stel naast ons wonen. Die hebben net een kind gekregen. Nou, die kan ook grunt, hoor. Dat is echt niet normaal.
1: Ja, dat kan die ook mee. Ja,
0: dat is echt een duivelsgebroed. Die is gewoon geboren met hoefjes, heb ik het idee. Maar goed, hoe wordt er gejureerd? Waar let je op?
1: Er wordt gejureerd op performance. Op hoe goed je je stem kan performen. Maar ook op stage presence. Hoe zelfverzekerd sta je in je schoenen terwijl je grunt.
0: En wat win je als je het NK wint?
1: Nou, we hebben voor de plek 1, 2, 3 hebben we hele mooie bokalen staan. Voor de nummer 1 hebben wij studiotijd bij een metal producer.
0: Hey, dat is leuk.
1: Zeker.
0: Dat is leuk.
1: Dus die kan gewoon een nummertje opnemen. Dat is bij Daan Nieboer van Cornerstone Audio. Die gaat gewoon een nummertje met diegene maken, met de winnaar eigenlijk.
0: Nou, dit klinkt echt fantastisch. Joey, ik ga voor je staan. Want namens 3FM, de NPO en de Avrotros heb jij het weekend van de week. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen iedereen die nu naar 3FM luistert?
1: Ik zou zeggen, kom vooral morgen zeker langs, want bij zijn is meemaken.

0: Oké. Nickelback Rockstar. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het is 5:30. Even kijken hoe het met de spits is gesteld. Veel recreatieverkeer onderweg. Onder andere druk bij de grens overwegen met Duitsland en de wegen naar het zuiden. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Ook daar 20 minuten. En we maken hem rond met tot slot nog een keer 20 minuten op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Dan is Stef van NOS op 3 hier voor het nieuws.
1: NOS op 3.
0: Goedemiddag, Stef.
2: Goedemiddag. Willem Holleder wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Willem Holleder zit al 11 jaar lang vast in de EBI in Vught. Dat is de zwaarst beveiligde gevangenis in ons land. Maar gaat nu naar een andere gevangenis toe, waar de beveiliging minder zwaar is. En welke, dat blijft geheim. Willem Holleder heeft een levenslange celstraf voor meerdere liquidaties. In Brussel zijn de slachtoffers herdacht die afgelopen dinsdag om het leven zijn gekomen bij de grote brand in een kantoorgebouw dat werd gerenoveerd. 6 bouwvakkers kwamen daarbij om het leven. En vandaag kwamen zo'n 200 mensen bij elkaar samen in Brussel. En in toespraken was te horen dat het voor veel van hen dichtbij kwam.
3: Iedere ochtend bij iedereen thuis spelen zich altijd dezelfde rituelen af. Een koffiezet die meestal als eerste wakker wordt. Werkschoenen die hun plaats verlaten naast de voordeur. En een stem die in de verte roept, voorzichtig zijn vandaag.
2: Ja, hoe die brand in Brussel is ontstaan, wordt nog onderzocht. En de Zwarte Cross gaat gewoon door met hun katapultsprong. Ondanks dat er gisteravond een stuntman bij gewond raakte. Heb je het gezien, Mark?
0: Ja, ik heb het gezien.
2: Die intens. Enorme slinger.
0: Intens. Nou, dit zijn altijd dingen. Ik heb dat vaak. Ik ben ook geabonneerd op een YouTube-kanaal. Dat heet Scary Interesting.
2: Ja.
0: En daar zitten dus ook allemaal dingen bij van. Dit soort waaghalzen. Die dan dus. Bijvoorbeeld. Dan krijg ik weer een video van. This cave diving experiment went horribly wrong. En dan denk ik altijd, dat zijn dus dingen die hoef je niet te doen.
2: Nee, dat is leuk dat andere mensen het doen, maar mij niet gezien.
0: Ja, precies. Dan ben ik weer chips aan het graaien tussen de kussens van de bank. En dan denk ik, dat is ook een risico, maar een stuk minder gevaarlijk dan een katapult of inderdaad een cave diving experiment.
2: Ja. Gaan we nog even terug naar die Zwarte Cross in de avond. Die stunt van vanavond die wordt weer gedaan door een andere stuntman. Want de eerste stuntman, Jim, die zou vanmiddag eigenlijk voor de tweede keer die sprong maken. 75 meter door de lucht via een katapult. Maar die sprong werd afgelast nadat hij gisteravond bij de allereerste stunt een hersenschudding opliep. Nou, onze verslaggever Jeroen Gortworst was de minste niet. Die sprak met hem op de camping in de Zwarte Cross.
4: Daar zit hij.
5: Ja. Goedemiddag.
4: Gaat het een beetje?
5: Jazeker, het gaat redelijk.
4: Het gaat redelijk.
2: Ja. Ja, Jeroen stelde de vraag die we eigenlijk allemaal hebben.
4: Waarom zou je dit in hemelsnaam doen?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar je verwacht natuurlijk niet dat het fout gaat. Kijk, de optie is er. Afgelopen donderdag hadden we de eerste test. En die was goed gegaan. Toen landde ik wel netjes. Zonder dat ik buiten bewustzijn zou komen. En toen daarna dacht ik van, het voelt allemaal prima. Dus ze kunnen het doen voor in de show.
2: De katapultsprong om 8:30 vanavond op de Zwarte Cross wordt dus gedaan door een andere stuntman. En dat was al wel de planning.
0: Dit zijn de dingen die op de Zwarte Cross moet je eigenlijk altijd dit soort dingen moet je beschonken doen. Ik denk dat hij te nuchter was.
2: Oh, dat.
0: Ja, tip van een ervaren Zwarte Cross bezoeker hier, dankjewel. Ja.
2: Het weer. Vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint grijs, later breekt overal de zon door. Het wordt dan ongeveer 18 tot 24 graden.

0: breken is je stride misschien wel het minst pijnlijk. Jazeker. Dit is 3FM op de vrijdagmiddag. NPO 3FM, Mark van der Molen op de plek van Rob van de Radio. Het is 17:42 en dan eigenlijk het enige wat nog ontbreekt is het aantal graden buiten. Robin van de productie.
1: Ik ga nu typen.
0: Nee, typen?
1: Ja, ik heb toch geen. Ik kan toch niet mijn armen uit.
0: Je bent toch buiten geweest vandaag?
1: Ja.
0: Heeft jouw huid geen gevoel?
1: Maar Mark, ik was hier om 10 uur vanmorgen. Het is 25 graden volgens de NOS. Okay.
0: Ik gebruik eigenlijk nooit meer Twitter. Of X, voormalig Twitter. Ik gebruik het eigenlijk nooit meer echt. Behalve dan dat ik heel boos vandaag een tweet / post naar de KNMI heb gestuurd. Het KNMI. Het KNMI. Met een screenshot van de KNMI-app Rotterdam vandaag. Dat was zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje, zonnetje. Zonnetje, zonnetje, zonnetje. Nou, dat hebben we ongeveer zo'n 12 uur te pakken. En daar heb ik een foto bij gedaan van wat ik uit mijn raam zag. En dat was een dik wolkenpak alsof ik in Lord of the Rings in Mordor een ring in een vulkaan wilde gooien. Toen zei ik, lekker nauwkeurig weer. En zo merk je dat ik een oude zure man word. Hallo!
1: Zo'n man die naar wolken ook gaat schreeuwen.
2: Waar is de zon dan?
0: Ja, maar ik ben dus niet boos op de wolken. Ik ben dan dus boos op het feit dat KNMI het niet goed heeft. Die wolken kunnen er niks van doen, hè? Die wolken, dat maakt niet uit. Weet je, dat is hetzelfde als dat iemand ineens voor je deur staat. Hoi, ik ben er. Kees zou zeggen dat ik kom. Kees heeft zijn bek niet opengetrokken. En toch sta je voor de deur, maar daar kan jij niks aan doen. Ligt aan Kees. Kees. Als in de K, in KNMI. Is Kees. Kees is een klote instituut. In ieder geval. Hey, even. Ik ben niet in een chagrijnige bui, maar ik heb eventjes iets. Nou, oké. Okay.
1: Je gaat niet nog meer klagen, toch?
0: Nee, zeker niet. Okay. Nee, zeker niet. Ik probeer mezelf namelijk vrij te pleiten met het volgende. Ik heb even een eenmalig radio-item en dat heet... Domme fout, maar niet mijn schuld. Nogmaals, domme fout, maar niet mijn schuld. Nou, zit mijn vriendin waarschijnlijk te luisteren en die denkt... nou, die gaat nu heel zijn leven samenvatten. Want alles in zijn leven is een fout, maar het is nooit zijn schuld. Oké, het is als volgt... Ik zit dus te kijken naar de film The Odyssey van Christopher Nolan. Christopher Nolan, The Odyssey, die draait in allemaal verschillende formaten. 70 mm, IMAX, allemaal dat soort dingen. En ik dacht, weet je wat, we gaan eens eventjes gewoon weer eens kijken naar een reservering. Alleen, ik heb zo'n cinefiel pas voor de arthouse bioscoopjes. En, maar hiervoor moet je dus echt naar gewoon de grotere ketens. Weet je wel, voor de ultieme ervaring. Mm-hmm. Als je Google Maps opent, hè? Let even op. Ik weet het is een langdradig verhaal, maar dit gaat ergens naartoe. Domme fout, maar niet mijn schuld. Stel je opent Google Maps.
1: Ja.
0: En jij zegt, ik wil naar de zeeman, want ik heb een onderbroek nodig. Dan open jij de Google Maps, dan tik jij dat in. En dan zie je vervolgens een pijltje wijzen naar boven, want jij loopt natuurlijk naar voren.
1: Zeker.
0: Als ik dan dus naar een website ga van de bioscoop... en ik zie daar een plattegrond van allemaal stoeltjes... en ik denk, dan ga ik die stoel kiezen... dan ga ik er gemakshalve van uit... dat uiteraard dit ook vanuit het perspectief van de kijker op de telefoon is ingetekend... dat dus het scherm de bovenkant is.
1: Ja, dus als jij een stoel reserveert, het schermpje, logisch...
0: op het tekeningetje, ja, exact. Nou heb ik dus al meerdere keren gehad en ik heb het nu dus weer gedaan. Dus ik heb wel moeten bellen en alles. Maar ik heb het dus al meerdere keren gehad bij zowel Pathé als bij Kinepolis. Die hebben daar dus... Iemand die of hij komt uit Engeland, of hij leeft achterstevoren. Misschien veegt hij ook van achter naar voren. Misschien doet hij zijn onderbroek. Weet je wel, voor de ultieme ervaring. Mm-hmm. Als je Google Maps opent, hè, let even op. Ik weet het is een langdradig verhaal, maar dit gaat ergens naartoe. Domme fout, maar niet mijn schuld. Stel je opent Google Maps.
1: Ja.
0: En jij zegt, ik wil naar de zeeman, want ik heb een onderbroek nodig. Dan open jij de Google Maps, dan tik jij dat in... en dan zie je vervolgens een pijltje wijzen naar boven... want jij loopt natuurlijk naar voren.
1: Zeker.
0: Als ik dan dus naar een website ga van de bioscoop... en ik zie daar een plattegrond van allemaal stoeltjes... en ik denk, dan ga ik die stoel kiezen... dan ga ik er gemakshalve van uit... dat uiteraard dit ook vanuit het perspectief van de kijker op de telefoon is ingetekend... dat dus het scherm de bovenkant is.
1: Ja, dus als jij een stoel reserveert... het schermpje, logisch.
0: Op het tekeningetje, ja. Exact. Nou heb ik dus al meerdere keren gehad en ik heb het nu dus weer gedaan. Dus ik heb wel moeten bellen en alles. Maar ik heb het dus al meerdere keren gehad bij zowel Pathé als bij Kinepolis. Die hebben daar dus iemand die of hij komt uit Engeland, of hij leeft achterstevoren. Misschien veegt hij ook van achter naar voren. Misschien doet hij zijn onderbroeken altijd binnenstebuiten aan. Ik weet niet wat deze man doet. Misschien...

0: kijker op de telefoon is ingetekend dat dus het scherm de bovenkant is.
1: Ja, dus als jij een stoel reserveert, het schermpje, logisch,
0: op het tekeningetje, ja, exact. Nou heb ik dus al meerdere keren gehad en ik heb het nu dus weer gedaan. Dus ik heb het moeten annuleren, ik heb helemaal moeten bellen en alles. Maar ik heb het dus al meerdere keren gehad bij zowel Pathé als bij Kinepolis. Die hebben daar dus iemand die of hij komt uit Engeland, of hij leeft achterstevoren. Misschien veegt hij ook van achter naar voren. Misschien doet hij zijn onderbroeken altijd binnenstebuiten aan. Ik weet niet wat deze man doet. Misschien scheert hij wel zijn wenkbrauwen, maar niet zijn baard. Ik weet niet hoe deze man leeft, maar die doet alles achterstevoren. Die hebben dus in al hun wijsheid besloten dat op die tekening, al die stoeltjes, is het scherm onderop.
1: Hè?
0: Dus ik denk dan, oh lekker, achterste rij, weet je wel. Lekker daar zo zitten. Heerlijk, goed uitzicht, geen geklooi. Geen mensen achter je die stinken. En dan zit ik ineens in nekhern. Ik zie ineens als de nek van Haaland. Hoe heet die man, die Noorwegen man?
1: Ja, ja.
0: Voetbal. Ik heb ineens de nek van Haaland, omdat ik omdat ik ineens met een nekhernia zo naar boven zit te kijken. En in plaats van dat ik Scarlett Johansson volledig zie, zit ik alleen maar in haar kruis te loeren. Snap je wat ik bedoel, Robin?
1: Ik snap je, maar heb jij dan niet bij het reserveren, denk je dan niet van, goh, waarom zitten al die mensen helemaal vooraan in de zaal?
0: Nee. Nee, daar let ik niet op. Nee, en vaak ben ik ook heel vroeg, hè, met reserveren.
1: Oh, ja.
0: Ik doe dat weken vooruit. Dus ik zie dat niet. Maar dit was dus eventjes in de categorie domme fout. Maar sorry hoor, echt niet mijn schuld. Bente. 3, 2, 1. Of zoals de man die website heeft gedesigned zou zeggen, 1, 2, 3.

0: zoiets toch? Nee, jij probeerde bij de bios te reserveren. Waarbij je bij elke weldenkende bioscoop zou zeggen, als je een platte grond ziet om een stoel te reserveren, scherm boven, stoeltjes eronder. Dus onderaan het scherm is achter in de zaal. Wat gebeurde er bij de bioscoop waar jij reserveerde? Omgedraaide platte grond.
1: Scherm is onderop.
0: Scherm is onderop.
1: Ja.
0: Ging helemaal mis.
1: Dat is toch raar.
0: Ja, nou ja, er zijn dus SME die zegt al dat dat dus bij meer bioscopen gebeurt. Ook bij de Lieve Vrouw blijkbaar in Amersfoort.
1: Ik zou zo graag met de mensen willen praten die dan die website designt. Die zouden echt gewoon willen vragen van, wat ging er door je hoofd? Wat gebeurde er met je? Heb je, als jij Google Maps hebt, haal je dan ook je telefoon ondersteboven. Zo van, oh ja, de pijl wijst naar beneden, dan moet ik naar voren lopen. Dat is toch opmerkelijk, ja.
0: En ik zie ook nog Sydney met een audio-appje.
1: Ja? Gaat hij niet gewoon heel hard Ajax roepen?
0: Ik hoop het niet.
2: Maar laat me raden, hè. Je bent natuurlijk het type van, als je wat koopt en bijvoorbeeld audio-apparatuur van Noord. En je komt er niet achter hoe het werkt, dat een apparaat leeg plaats. Je denkt van, laat ik even de gebruikswijze vroeg doorlezen. Je kunt toch op je telefoon kijken, dan zie je wel staan aan de zijkant ergens, waar het beeldscherm zit voor de bioscoop. Het is gewoon een kwestie van kijken en geen aannames doen. En als je dingen gaat aannemen, ja, dan ga je fouten maken. Terwijl je gewoon je doppen openhouden en goed kijkt. Dan is het geen probleem.
1: Ja. Ik heb eigenlijk meer gewoon iemand als Sydney nodig die de hele dag mij achtervolgt. En eigenlijk niks zegt, behalve als ik dan weer andere mensen en andere dingen de schuld geef. Maar ik wil even tegen Sydney zeggen, het is allemaal leuk bedacht natuurlijk. Maar er zit een de logica moet ze kijken. Als ik tandpasta koop, hè, en ik schroef de dop open en ik knijp en het komt er aan de onderkant uit. Dan kan je zeggen, jee, dan kun je zien dat de onderkant een opening zit. Maar het slaat helemaal nergens op. Dat

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onder.

0: 1000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Batavia Stad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.

0: laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand. Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARA graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: bountydiscounter.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel,

0: verfzaken.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.

0: Eerst gaan we naar het nieuws van 6 uur. Daar is Stef Banstra. Stef, goedemiddag. Avond.
1: Ja, goeie avond. Zometeen een tour-update. NOS op 3. Ik begin met ander nieuws. 5 Brabantse pluimveeboeren moeten mogelijk stoppen omdat ze te veel schade aan de natuur veroorzaken. De provincie is van plan om hun vergunningen in te trekken na een uitspraak van de rechter. En stoppen lijkt ook echt de enige optie, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Want de uitstoot fors omlaag brengen gaat niet meer lukken.
2: Er is naar gekeken, dat was ook de opdracht van de rechter. Ga nou eens aan tafel en ga kijken wat je nog kan doen. Daarop zijn de boeren met een tegenbod gekomen, maar ja, dat was simpelweg niet genoeg om voldoende de stikstofuitstoot terug te dringen. En in deze zaak ging eigenlijk ook eerst om 10 veehouders en 5 daarvan hebben zich al laten uitkopen.
1: Het zou voor het eerst zijn dat een provincie vergunningen van veehouders intrekt. Voor de kust van Mexico en Guatemala is een aardbeving geweest. We weten nog niet zo heel veel, maar hij had een kracht van 7,3. En er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het zou kunnen dat het meevalt en dat die waarschuwing weer wordt ingetrokken. Maar voorlopig worden mensen aan de kust opgeroepen om landinwaarts te trekken. De beving is in heel Guatemala gevoeld en ook in de Mexicaanse regio Chiapas. Er zijn tot nu toe geen berichten over grote schade of slachtoffers.
3: Tour de France.
1: Ja, en Mauro Schmidt heeft de 13e etappe in de Tour gewonnen. Hij ontsnapte met een heleboel andere renners en moest vlak voor de finish aan de bak in de sprint.
4: Tegenaan het begint de sprint. Schmidt moet kunnen remonteren en reageren. Maar Harald Tegada gaat verdraaid hard. Daar komt Schmidt ernaast, erlangs en ervoor. Mauro Schmidt stuiterend over de streep. 2 Tegada. En op de derde plaats Tom Pidcock.
1: Ja, die laatste klimt nu flink in het algemeen klassement. Want de sprinters kwamen 8 minuten voor het peloton over de streep. En de gele trui is nog steeds voor Tadej Pogacar. We hebben nog weer voor je vanavond overal zonnig en droog. Morgen eerst grijs, later breekt de zon vaker door. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel, gaan we naar de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Hoe is het gesteld met de spit? We gaan even kijken naar... daar zijn we. A2 Utrecht richting Den Bosch. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. Kwartiervertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Benelux naar de A15 richting Europoort en Delft. Daar een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Je kan omrijden via de A20 en de A13. A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de Drechttunnel. Daar is de parallelrijbaan dicht. Schade aan de tunnel en ook daar een half uur vertraging. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen tussen Nut Centrum en Geleen. Daar 10 minuten.
3: Zometeen na de reclame.
5: De Vrijdag Vuurwerkshow. 3FM.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Three FM.
18: van der Molen.
0: Ja, de week is om, we gaan lekker zingen. Een Canadese vrouw is deze week op Schiphol betrapt op smokkelen. Ze probeerde een wurgslang te vervoeren in haar BH. Dat kan niet lekker zitten, zo'n slang in je BH. Een python in je ondergoed, ik doe het niet graag na.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Daarvoor Brain Power en Dansplaat. Misschien wel de plaat met de meest gedateerde referenties ooit. Tekken 3, Dragon Ball Z, De Wallen van Wim Kok. Mijn hemeltje. Wikipedia moet je erbij houden om die tekst te ontleden. Dat maakt het ook alweer heel erg grappig om hem tegenwoordig te draaien. Dankjewel, Brain Power. Voor je dienst richting de muzikale muziek. Toren, dingen, zo goed. Even. Zometeen, een portaal gaat open. Een portaal, een zwart gat tussen jou en de radio. Denk aan Interstellar, die film. Je reist door dimensies en je gaat van je bank of je kantoor of je auto, ineens ben je hier. En hier alleen. Via 0909-1336 kun je live meedoen met de 3 Minutes of Fame. De 3 Minutes of Fame. Wat wil je kwijt nu het weekend is? De groeten, klagen, alles mag, alles kan. Wil je oreren over je favoriete snackbar? Wil je mij de huid volschelden of een compliment geven? Wil je je nieuwe schoenen die je misschien van de week hebt gekocht eventjes in het zonnetje zetten door te zeggen wat voor schoenen je hebt gekocht? Wil je de groeten doen aan je oma, opa of je achtertante? Dat mag ook allemaal. Robin, wat zijn nog meer suggesties?
1: Een mop vertellen. Ik hou niet zo van moppen, maar het kan wel.
0: Ja.
1: Je kan roepen waar je heen gaat op vakantie.
0: Wil je je favoriete website promoten?
1: Dat
0: want tegenwoordig
1: ook.
0: Zit iedereen alleen maar op Instagram en dat is het en Facebook. Maar niemand gaat meer ouderwets naar de www's. Zijn er nog leuke websites bijvoorbeeld waar mensen echt naartoe moeten? De 3 Minutes of Fame, zometeen 0909-1336.

0: Nothing But Thieves en Evolution. Dit is 3FM en dit is heel belangrijk. Want het is tijd voor de 3 Minutes of Fame. En dat betekent dat er een portaal wordt geopend tussen jouw plek en mijn plek en kan je bellen.
1: No way, no way.
0: Bellen.

0: Yes. Ken je dat, die film Interstellar? Dan gaat hij van dimensie naar dimensie. En dan zit hij in een soort van portaal in een ruimteschip. En dan moet hij lichtjaren onderweg zijn om van de ene plek naar de andere plek te komen. Het enige wat je hier hoeft te doen is gewoon even de telefoon bellen. Je hoeft niet eens Matthew McConaughey te zijn. Nee. Het is allemaal mogelijk. Hallo, goedendag, met wie?
1: Met Maya.
0: Hallo. Zeg het eens.
1: Hallo. Wat was, weer was.
0: Nog een keer. Nou goed. Oké, we gaan... Hallo, Dave.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wat wil jij kwijt?
2: Nou, ik heb ontzettend veel zin in het verjaardagsfeestje van mijn dochter dit weekend. Die is 2 geworden. En ik wilde even kwijt dat ik hoop dat we zo'n goede zak chips te pakken hebben als dat jij eerder in de uitzending over vertelde.
0: Ja, nou, ik had me toch een partijtje. Ik heb hem hier nog leeg liggen, hè. Gewoon puur omdat ik gewoon eventjes nog de herinnering wil severen in my mind, zeg je dan heel mooi in het Engels. Ik heb hier zo'n tortilla nachos. Ik had een zakje. Nou, soms is het inderdaad zoals jij... soms is het een beetje een soort Russisch roulette. Dan open je een bus Pringles en dan plop, haal je dat ding eraf en dan kijk je naar binnen en dan zie je het bij de eerste chip, zie je het al.
2: Ja, van die naturelle rommel inderdaad.
0: Dan ben ik gefukt. Dan denk ik, wil de hot en spicy. Ja. Dan vervolgens zie je al, hij is gewoon te bleek. Hij is te bleek. Hij is gewoon veel te bleek. En dan is er ook niet het noodnummer, hè, wat je kan bellen, ben ik achtergekomen. Want 112 doet er niks mee, maar die mensen van die chips hebben ook geen noodnummer, hè?
2: Vroeger kreeg je nog wel eens zo'n pakket dan, als compensatie opgestuurd. En nu is gewoon, we gaan het doorgeven en zoek het maar uit.
0: Ja. Ik heb een keer gemaild naar jullie kruiders en kut @krookie.com. En toen kreeg ik helemaal geen antwoord, hè?
2: Nee, ongelooflijk dat ze die niet monitoren.
0: Nee, dat vind ik ook bijzonder, ja. Dus nee, dat is raar. Ze hebben daar totaal de ICT niet op orde. Nou, Dave, veel plezier met de verjaardag van je dochtertje. En dankjewel voor deze chips companion. Dag.
2: Tuurlijk, ciao.
0: 0909-1336. 0909-1336. Goedenavond. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Jan Pietersen.
0: Hallo, hoe is het daar in de wind? Soms, ik had het net over portalen. Ik had het idee dat ik nu met iemand bel die midden in het WTC zit in 2001. Ik denk, hoe klinkt dit nou? Dat is toch raar. Ik hoor de achtergrond gebouw nummer 7 naar beneden komen. 0909-1336, komt u maar. 3 minutes of fame. We hebben in totaal nog zo'n... hoe lang hebben we nog ongeveer, Robin, van de productie?
4: Nog ongeveer 1 minuut 15.
0: Ah, oké, 1 minuut 15.
4: Het is natuurlijk, veel mensen zijn nu op vakantie. Of het is altijd... de files zijn wat minder, merk ik al.
0: Ja, maar als je gewoon nu in Frankrijk zit in een tent... en je wil gewoon klagen over de stinkomletten, omelet du fromage. Hallo, goedenavond, met wie?
5: Hallo, met Daan.
0: Hey Daan, zeg het eens, wat wil jij kwijt in de 3 minutes of fame?
5: Nou, ik ben vandaag bij een van de grootste plantaardige zuivelfabrieken geweest in Europa.
0: Oh.
5: En daar mochten wij een kijkje achter de schermen krijgen, omdat mijn bedrijf daar elektrische batterijen heeft neergezet. Dus wow. Dat was heel interessant om te filmen.
0: En wat is dan de grote les die je daarvan hebt overgehouden in je hersenpan?
5: Nou, dat deze mensen als de zon schijnt, dan rijden hun vrachtwagens gratis.
0: Ah, kijk. Hey, dat is in deze tijd wel heel slim.
5: Dat tikt wel aan. Ja, deze is heel gaaf om te zien. En hoe zij daar echt een waanzinnig grote fabriek hebben staan. Joh, met allemaal productielijnen en...
0: Ik wou dat ik zo enthousiast kon worden van fabrieken als jij. Maar ik waardeer je enthousiasme. Dankjewel, Daan. Gaan we naar de volgende. Hallo, goedendag. Met wie?
6: Hoi, Martijn.
0: Hey Martijn, zeg het eens. Wat wil jij kwijt?
6: Nou, ik heb... ik weet niet of je het spelletje nog doen aan of uit. Maar ik heb daar nog een leuke tip voor.
0: Wat zei je nog één keer? Je moet even beginnen.
6: Het spelletje aan en uit wat jullie spelen. Heb ik nog een leuke tip voor.
0: Oh ja, wat heb je voor leuke tip dan? Nog niet je eigen projecten?
6: Nee, zeker niet. Het is een bandje bij ons in de buurt, die heet Vals. En die hebben laatst een liedje uitgebracht, die heet Geld en Angst.
0: Vals met?
6: Geld en Angst.
0: Geld en Angst. Niet geld of angst, maar geld en angst. Zeg maar dubbel op, ja. Gewoon klooien.
6: Ja, dat is een beetje, dat wordt straks denk ik het nieuwe normaal hier, in onze regio.
0: Geld en Angst, maar hoezo dat dan?
6: Nee, gewoon dat is die band. Die klinkt een beetje als normaal van toen.
0: Ah, nieuwe normaal. Oh, ik dacht, oh, je zit in een regio waar binnenkort heel veel geld en heel veel angst gaat heersen. Oké, okay, dankjewel. Nee. Nou, dit waren dan de 3 minutes of fame. Ik vind dat mensen weinig... Robin, ik vond het een tegenvallende oogst.
4: Ja, maar wat ik zeg, het is vakantie, Mark. Dus het kan soms wat rustiger zijn.
0: Ja, het is vakantie. Maar dan zitten toch eigenlijk de harde werkers... die zitten dan toch gewoon nog in het land met iets te melden te hebben.
4: Ja. Bouwvak ja. En ik weet
0: zullen we even resumeren. We hebben een raadsel gehad die ik niet snapte. Oké, okay, Dave was een topper. Dave ging goed over de chips. Dan hadden we Daan. Die kreeg ongelooflijk veel tinteling in zijn zak van een fabriek.
4: Nee, we hadden nog iemand die meteen ophing.
0: En we hadden net iemand die had het over een band die niemand kent.
4: Nou, maar misschien is het wel leuk zo meteen aan of uit.
0: Stef, ja, heb jij iets wat je kwijt wil in de 3 minutes of fame? Nu gaan de 1000 lijnen.
4: De 3 minuten zijn er
0: ben,
4: wel om.
0: Ja, oké. Okay, nou, 3 minuut 20 is dan tegenwoordig. Nou, 3 minuut 20 of fame. Ik prik ze allebei. Hallo, goedendag met wie?
7: Hi, goeiedag. Okay.
0: Nou, dat is niet handig. Oké, okay, goedendag met wie? Nog een keer.
7: Hallo, goeiedag. Spreek met Auke.
0: Oké, Auke, jij bent de laatste. Make it count.
7: Ja, zeker. Ik hoorde de rest allemaal. Ik dacht, ik bel even in. Ik kom het even redden. Dit weekend beginnen de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Maandag beginnen ze natuurlijk met lopen, maar dit weekend is het al puur feesten. Dus allemaal grote optredens in Nijmegen. Dus ik ga lekker bier drinken. Hallo, hallo.
0: Ah. Zo. Ja, dit was het reageren niet waard hoor, vond ik.
4: Nou, dingen met bier altijd goed.
0: Hè? Huh?
4: Dingen met bier altijd goed, wat mij betreft.
0: Oké. Okay. Hey, zometeen nog veel meer woorden bij Stef. Eerst Alesso met Words.

0: de verkeersinformatie. 1 file nog. UPA A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drecht-tunnel. 20 minuten vertraging. Schade aan de tunnel. Oei, oei, oei. De rechtertunnelbuis is helemaal dicht. Dan gaan we nu naar het nieuws van 6:03. En daarvoor is Stef Banstra aangeschoven. Hallo Stef.
1: Hey, goedenavond. In verschillende Amerikaanse steden is een waarschuwing afgegeven voor slechte luchtkwaliteit. En het komt door natuurbranden in Canada en ook in de Verenigde Staten, waarvan de rook nu is overgeleid naar New York, Philadelphia en New Jersey. En in die laatste stad gaan komende zondag zo'n 80.000 mensen de finale van het WK voetbal zien in een open stadion. Maar het kan ook allemaal nog mee gaan vallen, want de verwachting is dat de lucht dan minder dik zal zijn. Er wordt ook nog regen verwacht. Actrice Brenda Fricker is overleden. Ja, die naam doet je misschien niet gelijk een belletje rinkelen, maar misschien gebeurt het wel als ik dit fragment instart uit Home Alone 2.
2: The man I loved fell out of love with me. That broke my heart. And whenever the chance to be loved came along again, I ran away from it. I stopped trusting people.
3: No offense. That seems like sort of a dumb thing to do.
1: Ja, in die film speelde Fricker een dakloze vrouw die de hoofdpersoon Kevin van allemaal levenslessen voorziet in Central Park, terwijl er allemaal duiven op haar zitten.
4: Je hoort op de achtergrond, hè? Hoor je zo...
1: Ja, een kleine duif.
4: Ja, ja, ja.
1: Precies. In 1989 won Brenda Fricker als eerste Ierse actrice ooit een Oscar voor haar rol in My Left Foot. Maar toch is ze bij het grote publiek bekender als de duivenvrouw uit Home Alone 2. Brenda Fricker was al langer ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar.
4: Wat ik dus wel, dat vind ik dus heel tragisch eigenlijk in dit geval, is dat deze vrouw heeft een Oscar. Deze vrouw heeft een fantastische acteerprestatie. Ze is waarschijnlijk ook een geschoold actrice.
1: Ja,
4: weet je, theater, gewoon old school. En dan heb je één keer heb je een gastrolletje gehad in Home Alone, waar je onder de duivenscheid zit.
1: Ja.
4: Dan ben je zeg maar de crazy pigeon lady in Central Park, waarvan Kevin dan zegt van nou, die vrouw is niet goed. En zij zegt dan van, you have to love your parents. You have to learn to love life. En dan gaat hij vervolgens die boeven elektrocuteren. En dat is dan het enige waar mensen je nog aan doen herinneren.
1: En ze versloeg Julia Roberts bijvoorbeeld bij de Oscars in 1990. Brenda Fricker.
4: Ja. Nou ja, goed, prima. Leuk. En, nou, niet leuk. Ze is er niet meer.
1: Nee.
4: Goede rol, goede film. Niet leuk dat ze er niet meer
1: is. Zo is het.
4: Juist.
1: De duivenvrouw uit Home Alone 2.
4: Pigeon
1: dat
4: lady.
1: Wij nooit vergeten. Ander nieuws dan nog. Filmt veel van dit nu in Tilburg.
5: Are you ready?
1: Ja, je hoort het al, daar is de Tilburgse kermis begonnen. De grootste kermis van de Benelux. Komen jaarlijks zo'n 1,5 miljoen mensen op af. En deze meiden die gaan vast en zeker. En hun plan is helder, hoor.
6: Heel het weekend zuipen. En verder is het heel leuk om mensen te kijken. Want alle soorten en maten.
7: Ja. Gaan jullie zelf nog ergens in?
6: De breakdance of zo. En de kroeg. Dan. En de kroeg in.
1: Ja, mocht je nou dikke FOMO hebben, de Tilburgse kermis duurt nog 10 dagen.
4: Ze hebben daar nooit een kraam waar wordt voorgelezen uit de Groene Amsterdammer of zo, hè? Het is nooit dat je denkt van ik kan even ook een lezing bijwonen op de Tilburgse kermis.
1: Gekeken, die is er inderdaad niet.
4: Nee. Dat je touwtje trekt, dan is het hallo meneer, ik ga voorlezen uit de Volkskrant vandaag voor u.
8: Ja, Mark,
4: is dat wel leuk, zijn?
8: We maken volgende week de vrijdag vuurwerkshow vanaf de Tilburgse kermis.
4: Nee.
8: Ik zal speciaal voor jou de Volkskrant meenemen.
4: Vind ik wel goed, dat ze wel een goede zijn in het spookhuis. Dat je eerst een mummie en dan een skelet en dan komt er ineens een columnist die de Volkskrant gaat voorlezen. Dan zit je in je karretje. Nee, je gaat Marcel van Roosmalen voorlezen, stop! Oh nee, dat is het NRC. Foutje.
1: Ja.
4: Oké, we gaan naar het weer, denk ik.
1: Als je het wil, dan lees ik het weer. Vanavond overal zonnig en droog. Morgen begint grijs. Later breekt overal de zon door. Het wordt dan 18 tot 24 graden.

0: XCX en 360, geen ode aan de Xbox 360. Dat is een zeer grote gemiste kans. Had erg jammer geweest. Een liedje over Halo, Gears of War. Project Gotham Racing.
1: Wat?
0: Ja, dat is allemaal Xbox 360. Ja,
1: dat is allemaal van voor mijn tijd, dat ken ik allemaal niet. Nou, Project Gotham Racing?
0: Jazeker, Forza Motorsport.
1: Had je ook gewoon GTA op een Xbox of?
0: Doe nou eens even normaal, Robin. Robin, je bent toch wel een Xbox is? Nee?
1: Nou, jawel, ja.
0: Okay. Charlie XCX en 360, dit is 3FM. We gaan het zometeen weer spelen, namelijk aan of uit. Wij gaan een liedje draaien. Zometeen een liedje waarbij de lijnen opengaan. Jij mag bepalen, moet deze track aan of uit? Appen is zometeen zinloos, alleen bellen telt. Welke track is geselecteerd voor dit grandioze moment? Dat hoor je aan de Rembrandts.

Wat een serie was dat in de jaren 90. Baantje, you're the Rembrandt. I'll be there for you. Het is tijd. De lijnen gaan open. En jij bepaalt, moet de volgende track aan of uit? Appen is zinloos. Alleen bellen naar 09091336 telt. De eerste optie met 3 stemmen wint. Dus aan 3 gaat hij aan. Uit 3, dan gaat hij uit. Vandaag in aan of uit. Upcoming reptalent. Op het label van Fabergéo. Big zeldzame. Of soms gewoon zeldzame. Dit is de zomertrack. 1 miljoen bier. Hou je van de Zwarte Cross? Dan kan dit nummer je misschien bekoren. 09091336. Aan of uit.

0: Voor, voor, voor.
1: Shari staat in de drukte. Heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.
0: Goedenavond, met wie?
2: Hoi, met Dave.
0: Hey, zeg maar.
2: Uit!
0: Oh jee, oké, okay, dat is één voor uit.
1: Ik dacht het was Biri. Ik pas aan een checkie, ze dacht het was Biri. De wereld is zo mooi, het maakt me verdrietig. Ik ben met de gang en niemand is gierig. Ik fok niet met leems, dat vind ik onplezier.
0: Hallo, goedendag, met wie?
3: Hallo, met Charlotte.
0: Hallo, Charlotte.
3: Voor mij mag die wel aan.
0: Ja, yeah, 1-1. Oké.
1: Wat de planning is, leuk dat je...
0: Hallo, goedendag, met wie?
4: Hey, mijn naam.
0: Zeg maar. Hé? Uit. Oké, 2-1 voor uit.
1: Chaos in brein, emotioneel vuur. Ik kijk op de klok, je kan raden welk uur. Miljoen biertjes. Iemand wijst me naar de barman. Want ik wil 1 miljoen bier.
0: Por favor.
1: Shari staat in de drukte. Heb haar nooit eerder gezien. Volgens mij is zij niet van hier.
0: Aan of uit, 0909-1336.
1: Miljoen, miljoen, miljoen, miljoen. Miljoen, miljoen, miljoen. Miljoen, miljoen, miljoen.
0: 1 miljoen bier. Goedendag, met wie?
4: Het
5: haalt
4: geen brein, emotioneel
0: vuur.
4: Ik kijk op
0: je
4: klok, je kan
5: raden. Hallo? Hoi, met Johan.
0: Zeg maar.
5: Ja, uit, uit.
0: Nou ja,
5: echt niks.
0: Dat gaan we dus doen, maar hij is al klaar.
5: Oh, hij is al klaar.
0: Jammer.
5: Helaas.
0: Jammer, de banner. Doei.
5: Doei.
0: Zo.
6: Zo. Oh, er belt nu nog iemand. Er bellen nu allemaal mensen.
0: Oh, ja, ja, dat is dan toch jammer. Hè? Hallo, goedendag, met wie?
7: Hallo, met Wouter.
0: Hallo, Wouter. Wil je hem aan of uit hebben nog even, ook al is hij nu klaar?
7: Hij mag uit.
0: Oké.
7: Okay. Komt hij al uit.
0: Mag ik een vraag stellen?
7: Ja.
0: Wat vond je er nou niet echt leuk aan dan? Het gaat toch over 1 miljoen bier. Heel eerlijk, de droom van menig mens.
7: Ja, 1 miljoen bier is zoveel bier dat je er eigenlijk bijna in kan zwemmen. Net als zwemmen in Bacardi Lemon. Dus dat gaat ook nergens over.
0: Oh ja, ja, ja.
7: Een soort Faber-Yeo-versie van zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Onder water tot over mijn gier in 1 miljoen bier.
7: Precies.
0: Oké, okay, nou dankjewel, Wouter.
7: Mooi, alsjeblieft. Fijn.
0: En nu moet dus Robin van de productie, die moet in het klassement, dat is het mooie eraan, die moet dus gewoon gaan selecteren, of in ieder geval opviepen, dat zeldzame met 1 miljoen bier gewoon aan is gebleven.
6: Nee, hij zat nog in de fade-out. 1 minuut 51.
0: Wat?

0: Homewrecker, dat is leuk zeg. Homewrecker Andres is ook hier.
1: Hoi.
0: Hallo.
1: Hoi, hallo. Andres.
0: Hoe is het met je?
1: Nou, ik voel me goed. Ik heb zin in de uitzending vanavond. Ik heb een leuke dag gehad vandaag.
0: Ik heb begrepen dat jij in mijn contraille was, zeggen dat zo mooi. Zeg, ja. Als je de Nederlandse kaart pakt,
1: ja.
0: Dan zeg maar ergens een beetje in het zuidwesten heb je de regio Rijnmond en ja. Dan heb je dan Rotterdam.
1: Ja.
0: En ik begreep dat jij daar in de buurt was.
1: Ja, ik heb daar ontbeten vanmorgen.
0: Want waar woon je nu?
1: Ik woon in Utrecht.
0: Ja.
1: En dat is onbetaalbaar. Dus ik dacht, ik moet andere steden gaan leren kennen. En dan ga ik eens kijken waar ik me thuis voel.
0: Ja,
1: en
0: Rotterdam is heel goedkoop. Ga je echt op vrij, man? Ja, zeker, ja.
1: Nou ja, dus ik ben gewoon een beetje aan het... op field trip ben ik eigenlijk.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Wat vond je? Je wilde in Rotterdam wonen.
1: Ja, ik dacht, ik ken dit helemaal niet.
0: Je dacht, Rotterdam heeft nog niet genoeg mensen met een kleurtje. Nou, ja.
1: Ik dacht, dan kan ik inderdaad lekker dus even een nieuwe trend zetten daar.
0: Jij dacht dat Rotterdam, dat is zo'n wit bolwerk. Ja,
1: ja. Nou, ik zag allemaal winkels waar ik nog nooit van. Kijk, ik woon nu in Utrecht boven een seksclub. Maar in Rotterdam heb je echt grote seksclubs.
0: Echt waar?
1: Ja, echt met borsten en grote neonverlichting.
0: Heb je in die wijk gekeken voor een huis?
1: Ja.
0: Oké, dat is mooi.
1: Zeg maar, in een straal van 500 meter heb je alles. Een supermarkt, een club en de hoeren.
0: Ja.
1: Ja, je hoeft nergens meer naartoe.
0: Ja, je wordt overal genaaid. Ja. Overal genaaid, de supermarkt. Het is echt, ja.
1: Oké, okay, dus maar... ik ben een beetje aan het kijken.
0: En wat is dan nu de volgende stap?
1: De volgende stad wordt Den Haag.
0: Stap.
1: De volgende stap.
0: Oh, stap. Oké, stap.
1: De volgende stap is... eerst is de aankoopmakelaar weer bellen. En kijken wat er nou mogelijk is. En dan een beetje wijken gaan selecteren. Maar ja. Den Haag vind ik ook nog steeds een interessante optie. Die stad ken ik ook niet zo goed. Is ook wat goedkoper. Ja. En ik wil gewoon niet in Amsterdam, weet je wel. Want dan op zondagochtend is het daar echt file lopen. Want dan komt iedereen van de Roadcycle. En dan gaan ze matcha drinken.
0: Ja, verschrikkelijk. Nee, je moet gewoon... Rotterdam is echt leuk.
1: Ja.
0: Ik wil best een keer een dag voor een YouTube-video of zo. Dan moet ik ook wat leuke content opleveren.
1: Ja,
0: want zeg maar, zonder content heb ik geen persoonlijke plan. maar echt even een dagje Rotterdam.
1: Nou, dat zou ik echt heel leuk vinden.
0: Goeie platenzaken, goede snackbars en zo. Wat is jouw favoriete keuken?
1: De keuken? Ik zou zeggen Mexicaans.
0: Ja, dan is Amsterdam wel beter.
1: Okay.
0: Dat is, je kiest net de keuken die je
1: wil je dan zeggen, licht
0: is. Ja. Maar bijvoorbeeld Surinaams of zo, weet je. Dat is,
1: oh.
0: Dat is fantastisch.
1: Okay.
0: Ja, het is zo pittig eten.
1: Nou, weet je wat we doen? Ik ga een keer met jou mee op trip naar Rotterdam.
0: Oké. Okay. Oh, mijn telefoon gaat.
1: Wie is dat?
0: Wacht even hoor. Judith, ja? Nee, natuurlijk mag Andres in Rotterdam komen wonen. Dat was een grapje over zijn huidskleur. Nee, natuurlijk, dat is een geintje. Tuurlijk, nee joh, daarom. Ik ben de minderheid daar, hè? Hij niet. Nee, oké, is goed. Ja. Oké, dag.
1: De HR-afdeling, begrijp ik.
0: HR-afdeling, inderdaad. Nou, 5 voor 7, die zijn al laat aan het
1: werk. Ze kennen je nog.
0: Ja, die dacht ook van Mark, blijf tot 7 uur op kantoor zitten. Oké, Andres, wie heb je te gast zo meteen?
1: Roeland Wendel van de
0: Sorry, dat ging per ongeluk. Roeland Wendel, ja?
1: Ja, heeft een podcast gemaakt, die heet Zwijgen aan Zee. En het is een hele interessante podcast over een verhaal. Een spookverhaal over vissers en een moord.
0: Oh, dat vind ik wel vet. Ik loop door het dorp Waddinxveen. Ik heb het verhaal gehoord van Wim. Wim is uitbater van Café de Rode Kots. Je hoorde Henk. Henk zit iedere dag in zo'n podcast.
1: Nou, het is wel grappig wat je doet. Ze hebben dus inderdaad stukken nagespeeld in die podcast. Hoor je letterlijk dit?
0: Ja.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
22: Praxis.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatje.
26: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: 3FM. Alright, alright. Vrijdagavondshow op het punt van beginnen. Zometeen DJ Fresh. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 6:58.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM Verkeer namens de ANWB. 2 vertragingen langer dan een kwartier. Ik begin op de A1 Hengelo naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens. Het is daar een kwartier aanschuiven. En de laatste vertraging voor nu is de A16. Dat is Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel. Daar is schade aan de tunnel. De rechtertunnelbuis is ook dicht. Je vertraging is daar 15 minuten. 3FM.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Met een goed gevulde avondshow voor je. We gaan zo meteen helemaal duiken in de podcast van Het Moment. En natuurlijk hebben we ook de allerbeste muziek voor vrijdagavond meegenomen. Wat dacht je van DJ Fresh?

Antoon maakte de enige, die hoor je bij 3FM. Later vanavond ga ik je uitleggen hoe je kans maakt op een vers gemaakte pot. Zelfgemaakte pot, Sambal Odijk.

0: dit uur. Welkom bij 3FM. Het is de vrijdagavondshow. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En komende 50 minuten gaan we, jij en ik, helemaal samen duiken in, nou, misschien toch wel de podcast van het moment. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik haat podcasts. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Ik vind podcasts zo moeilijk om te luisteren. Het duurt vaak lang, weet je wel. Je moet er echt bij blijven. Sommige podcasts die ik heb gehoord, had ik gewoon echt een aantekeningenschrift, omdat ik het verhaal kwijt was. Maar de podcast die ik nu aan het luisteren ben, die vind ik zo vet. En die is gemaakt door degene tegenover mij die ik de gast heb. Mag een groot applaus voor niemand meer dan Roeland Wendel!
1: Dankjewel, dankjewel. Hi.
0: Ja, Roeland, goed dat je er bent.
1: Ja, fijn. Leuk dat ik hier mag zijn, jongens.
0: Jouw podcast heet Zwijgen aan Zee.
1: Ja.
0: Dat is een podcast die je hebt gemaakt op basis van een verhaal wat je als kind een keer hebt gehoord. En wat jouw opa jou ook bleef vertellen, toch?
1: Ja, ja, precies. Ja, mijn opa komt uit een vissersdorp, Katwijk aan Zee.
0: Ja.
1: Voor sommige mensen in de zomer wel niet onbekend.
0: Ja.
1: En die vertelde mij inderdaad over een legende van een haringschip waar 3 moorden zouden zijn gepleegd. Maar meer dan 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: En mijn opa vertelde dat enigszins sappig. En het enige wat ik eigenlijk dacht was, dit is een sprookje, dit is niet waar. En later pas, nu ik journalist ben, dacht ik, volgens mij moet ik eigenlijk iets wat met dat verhaal doen.
0: Ja.
1: Uitzoeken wat daar echt van klopt. Eigenlijk was het doel uitzoeken wat er allemaal onzin is van wat er wordt verteld.
0: Oké. Okay.
1: En dat heeft uiteindelijk 3 jaar gekost.
0: Nou, dat is wel wat ik wilde zeggen, want je hebt echt werk gemaakt van deze podcast.
1: Ja, nou, je begint net over een schriftje wat je erbij moet houden. Je wil niet weten hoeveel papier ik geschreven heb voor deze podcast.
0: Ja, maar hoe, want zeg maar, hoe ga je dan te werk? Want in je hoofd heb je dan wel iets, maar dat moet je er ook nog uitkrijgen. En je moet ook nog andere mensen overtuigen dat ze moeten luisteren.
1: Ja, nou ja, dat laatste is natuurlijk ook het punt waar we nu zo'n beetje zijn. Daarom klets ik ook graag op 3FM over deze podcast.
0: Maar Pek, hij gaat vanzelf. Je hebt het niet nodig.
1: Hij doet het momenteel echt onwijs goed. En ik ben ook overdonderd door de reacties. Het zijn echt honderden in de DM van mensen uit Katwijk over, en ver, ver daarbuiten, die nog nooit van het verhaal gehoord hadden en de hele serie in één klap hebben uitgeluisterd. Wat ik echt het allergrootste compliment vind.
0: Dat snap ik wel. Dat snap ik wel. We gaan er het komende uur over praten. Ik heb ook wat fragmenten meegenomen waarvan ik dacht, oké, hier moet ik even wat meer op vragen. Als je zelf ook denkt, hey, ik heb deze podcast geluisterd, Zwijgen aan Zee. Laat vooral weten wat je ervan vindt in de luister-app. Dan kletsen we daar zo meteen over verder, na 21 Pilots.

0: De avondshow van 3FM met 21 Pilots. Zij maakte Heathens. Ik heb Roeland Wendel te gast. Hij is de maker van de podcast van dit moment. En het leuke aan zijn podcast vind ik... het is niet zo'n podcast waarin 3BN'ers met elkaar gaan praten... en zeggen, oh help, ik word grijs, wat moet ik doen? Nee, het is echt een sick verhaal. Roeland, welkom, goed dat je er bent.
1: Ja, thanks.
0: Ik ga even naar het begin van jouw podcast. Het gaat dus over een vissersdorp, Katwijk aan Zee. Jij hoorde verhalen van onder andere jouw opa.
1: Ging het bij u aan boord een bel eens over dit verhaal?
2: Ja, omdat je wel van die verhalen hoort dat. Maar niemand weet precies hoe dat allemaal in elkaar zat. Dat er wel heel wat bijzonders gebeurd was.
3: Mm.
2: Ja, dat begreep iedereen wel.
1: Prachtig dat mijn opa in het Katwijks dialect nu uitgezonden is op 3FM. Ja, ik ben grandioos.
0: Mijn vraag was, heb je ook de ondertiteling hiervan?
1: Ja, nou, precies. Wat, in Katwijk wordt een bepaalde taal gesproken. Zeker bij de oude generatie is dat echt een verbasterde visserstaal... met Scandinavische invloeden en Engelse woorden... die soort van Nederlands worden uitgesproken. Onverstaanbaar. Dus ja. Begin daar maar eens een podcast mee. Dat was eigenlijk ook best wel een stomme zet, hoor.
0: Hoezo?
1: Nou ja, omdat hij is mijn opa. Alle interviewstukken die ik met mijn opa gedaan heb... zijn eigenlijk onverstaanbaar.
0: Hm.
1: Dus de stukken die je hoort, die heb ik of vrij vertaald. Dus
0: ja.
1: Dat hoor je dan opnieuw.
0: Ja.
1: Of ik heb er de gist een beetje uitgehaald.
0: Ja.
1: Maar het is wel de plek waar het verhaal in ieder geval vertrokken is.
0: Ja, en want ik kan me ook voorstellen... je maakt een podcast over een onderwerp waar een boek over geschreven is. Dat heeft toen gezorgd voor enorme consternatie binnen het dorp.
1: Ja.
0: Waarom dacht jij, let's fucking go, ik ga er nog een podcast over maken?
1: Nou, meerdere redenen. Ik denk twee belangrijke. Het allereerste was, het is meer dan 25 jaar later. Dat boek was ergens rond 2000. En toen was er inderdaad, dat kwam ik in mijn research tegen... veel onrust over het feit dat het boek uitkwam. Maar dat was ook nog eens een fictieboek. Dus er is door de schrijver aan de hand van het idee... wat er ongeveer heerst over dat verhaal... zijn eigen fantasie de vrije loop gelaten. Met enigszins kaders vanuit feit, hoor.
0: Ja.
1: Maar ik ben journalist. Ik wilde eigenlijk gewoon weten, wat is er nou wel en niet waar van dit verhaal?
0: Ja.
1: Het gaat over afgehakte handen, een dek vol met bloed... en mannen in psychoses.
0: Ja.
1: Dat klinkt bijna te bizar om waar te zijn. En zo stelt het ook in dat boek. Dus ik geloofde dat eigenlijk gewoon niet.
0: Nee. En toen dacht je vanuit D-Drive, daar maak ik een podcast over. Die podcast heet Zwijgen aan Zee. Kun je vanaf nu ook luisteren in de NPO Luister-app. Je hebt 3 jaar hier aan gewerkt. Wat is jou het meest verrast, zeg maar, over dit hele verhaal?
1: Ik denk hoe diep het nog altijd zit in families en in het dorp zelf.
0: Want het gaat om een gebeurtenis uit 1915, hè?
1: Ja, over iets uit de Eerste Wereldoorlog. Kijk, de wereld was toen best wel een onrustige periode. Ook aan de kust. Katwijk was best een geïsoleerd dorp. Dus het was ver van het frontlinie van de oorlog.
0: Ja.
1: Maar er was degelijk onrust en angst. En in Katwijk aan Zee, wat een gelovig dorp was zeker toen... werd er gewoon heel veel gesproken over het einde der tijden. Dus alsof de wereld zou zijn vergaan.
0: Ja.
1: En dat heerste toen enorm. Dus de angst die er toen was heel groot. En wat ze daar toen hebben meegemaakt aan boord van het schip... is nog altijd te voelen in veel families. Het is voor veel takken een taboe onderwerp om te bespreken. En dat heb ik ook echt wel gemerkt.
0: Maar tegen wat voor dingen loop je dan aan als je het dan toch wil bespreken?
1: De oude generatie die kijkt weg. Of wil het gewoon niet bespreken. Of zegt, oh, ik weet er wel het een en ander van. Maar dat
0: liever niet praten.
1: Nee, en dat is echt gewoon uit angst voor smet op het geloof. Maar eigenlijk nog veel meer uit angst dat je een andere familie beschadigt.
0: Ja. Ik heb daar een stukje van uit je podcast meegenomen. Je bent daar op bezoek bij je tantes.
1: Ja.
0: En zij willen eigenlijk niet dat je iets opneemt. Als ze vragen aan jou, dit heb je toch niet opgenomen?
1: Ik ben benieuwd of hun ouders ooit over de legende spraken.
4: En het is dus nooit met jullie ouders hier... ooit ja, misschien is dat natuurlijk heel erg mijn beeld... van hoe ik met mijn moeder praat over het nieuws.
5: Ja, nou, dat deed je niet.
6: Dat deed je niet.
4: Nee, dus het was inderdaad een bekend verhaal... en iedereen wist er wel wat van.
6: Ze wilden er niet over praten.
4: Ja.
1: Ik denk dat dat ook de reden is waarom ze vroeg of ik het gesprek opnam.
0: Hoe kijk je daarop terug?
1: Iedereen in de podcast heeft het van tevoren natuurlijk gehoord. Er zijn gemixte reacties uit het dorp. Dat is nou eenmaal zo, omdat het verhaal gewoon echt...
0: Ben jij daar zeg maar vogelvrij verklaard? Kan jij daar nog komen?
1: Gelukkig niet vogelvrij, omdat ik ook... Ik word overladen met reacties. Ook veel van nabestaanden van mensen van het schip. Echt verre, verre nabestaanden. Die gewoon zeggen, in onze familie werd hier vroeger niet over gesproken.
0: Ja.
1: En door jouw podcast weet ik nu wel wat er gebeurd is. Dank je wel daarvoor.
0: Ja.
1: Dus ik zou mezelf niet vogelvrij willen verklaren. Maar ik begrijp het ook goed dat er nabestaanden... staande zijn die het helemaal niet leuk vinden dat ik hiermee de hort op ben gegaan.
0: Eigenlijk begrijp ik dat niet. Kun je uitleggen waarom je dat wel begrijpt? Want
1: ja, het is meer dan 100 jaar geleden. Het is een lastig verhaal. Het voelt zo afstandelijk. Tegelijkertijd gaat het over zulke dramatische gebeurtenissen.
0: Ja.
1: Waarbij die mannen aan boord van het schip onder invloed van een godsdienstwaanzin...
0: Ja.
1: Dingen hebben gedaan die... tegenwoordig jezelf 20, 30 jaar in de cel voor zou belanden.
0: Ja.
1: Maar die gezinnen hebben allemaal die last moeten dragen.
0: Ja.
1: En hoe leg je dat uit, dat generationeel trauma? Dat zit er nog steeds super diep in.
0: Ja.
1: Dus het is, uit journalistiek oogpunt snap ik heel goed dat ik denk, ja, we kunnen het hier gewoon over hebben. Het is meer dan 100 jaar geleden. Ja. Maar ik begrijp ook wel dat sommige mensen het moeilijk vinden om te horen dat hun overgrootopa een moordenaar was.
0: Ja, nou ja, dat is dan misschien ook de realiteit in het leven, toch? Ik bedoel, dat is toch juist ook niet iets voor je om, misschien om je voor te schamen, maar door erover te praten wordt het minder groot. Dat is toch het hele ding met taboes. Ik heb daar zo'n stukje van. Wil ik graag even aan je laten horen als je de podcast nog niet hebt geluisterd. Hij heet Zwijgen aan Zee. Zometeen hoor je welke rol

0: Back in Town. Zo goed. Afgelopen weekend gaven ze een groot optreden in Den Haag. Dit is hun nieuwste track. Feestje op mijn graf van The Opposites. Het is Andres hier. Ik ben met Roeland Wendel. Hij is de maker van de podcast Zwijgen aan Zee. Dus, nou ja, wat mij betreft echt de podcast van het moment.
1: Het is de vierde keer dat je het zegt.
0: Ja, ik ga het nog 6 keer zeggen. Prachtig. Ook. Weet je wat het ding is, bro? Waarom ik het een harde podcast vind? Je maakt hem echt heel erg vanuit jezelf. Dus in die podcast hoor je ook dat je overlegt met je moeder. Je gaat naar je familie. Het verhaal begint bij je opa. Waardoor je een heel, heel dichtbij gevoel krijgt. Ja, en als ik naar 3BN'ers zit te luisteren die het hebben over hoeveel geld ze hebben verdiend, ja, dat kan me echt aan mijn reet roesten. Dus ik vind dat heel cool. En wat ik ook, ja, wat jij net tegen mij zegt, is je zegt, toen ik de eerste aflevering liet horen, toen twijfelde ik aan alles.
1: Ja.
0: Ik snap niet waarom. Waarom twijfel je aan alles?
1: Omdat ik ben er zo lang mee bezig geweest dat je op een gegeven moment het verhaal waar je over praat al te goed kent. Dus ja. Als ik het dan met mijn eindredacteur besprak, dan dacht ik, ja, maar jij weet ook al lang hoe dit verhaal in elkaar steekt. Dus je bent niet meer verbaasd als ik iets vertel.
0: Ja.
1: En bij die eerste 3 afleveringen, toen het eindelijk klaar was, ja, en dat liet horen aan de eindredactie, dacht ik eigenlijk, ja, kan ik jullie gaan nu zeggen, ja, de eerste 10 minuten zijn wel leuk, maar ja, daarna heb je eigenlijk alles al wel gezegd. Ah. Waarom gaan we dan nog 5 afleveringen maken? Dus ik had het echt nodig dat een outsider naar zou luisteren en zou zeggen, maar dit is wel echt een tof verhaal.
0: Ja.
1: En gelukkig is dat nu wel echt wat ik te horen krijg. Mensen na die eerste aflevering gelijk door willen. En dat is echt alleen maar een enorm compliment.
0: Ja, dat is toch mooi, man. Ja, ja, ik blijf het zeggen. Beste podcast van het moment. 5 keer, bam. Ik ga het zo nog een keer zeggen. Wat ik er interessant aan vind, het gaat dus over een vissersdorp, Katwijk aan Zee. Dat is een heel gelovig dorp. Geloof speelt daar een hele grote rol.
1: Ja, in 1915 nog veel meer dan het nu is, hoor. Maar absoluut.
0: Ja, en een deel van die podcast gaat over ene Arie. Kun je uitleggen wie is Arie, even kort?
1: Arie Vlieland is een 27-jarige matroos aan boord van het schip waar dit verhaal zich afspeelt. En Arie is een gelovig man.
0: Ja.
1: Zoals alle vissersmannen in Katwijk op dat moment. En die vertrekt met 12 mannen aan boord van een haringschip de zee op en krijgt aan boord van het schip last van, hoe kunnen we dat het beste vertalen? Godsdienstwaanzin.
0: Ja.
1: Omdat het de Eerste Wereldoorlog is, 1915, is er veel onrust en angst en hij gaat de zee eigenlijk op met het idee, de wereld is aan het vergaan.
0: Ja.
1: En hij wordt op een nacht wakker en heeft het idee dat God tegen hem gezegd heeft, het is gebeurd, de wereld is vergaan, maar jullie zijn als schip de uitverkorenen, ja, en jullie moeten naar het heilige land gaan varen.
0: Ja, en dit is het stuk waar ik echt mijn auto bijna aan de vangrail in knalde. Ik laat het heel even stukje horen. Nee, want in die podcast worden ook delen nagespeeld.
1: Ja.
0: Dit is zo'n stuk.
2: Ja, jongen, laat het er wel lekker uitkomen. Spouw hoort er gewoon bij de eerste keer.
3: Het is geen toeval, Klaas. Het is een teken. De genadetijd loopt af. Gods geduld is op.
0: Ik hoorde dit en toen dacht ik alleen maar, als we het even met de tijdsgeest van nu bekijken, was die gozer toch knettergek?
1: Ja, misschien wel.
0: Zeg maar, hoe denk jij, hoe kijk jij naar geloof in die zin? Want jij hebt je daar dus wel in verdiept.
1: Ja.
0: Dat mensen hier echt op aangingen.
1: Natuurlijk, zeker. Ja, kijk, rond die tijd, je moet je ook voorstellen dat die mannen die in het dorp woonden, niet de iPhones hadden van nu. De informatievoorziening was echt super, super nihil.
0: Was geen chat?
1: Nee, ze wisten eigenlijk helemaal niks van de wereld, joh. De kranten die binnenkwamen, die waren ook geschreven door journalisten die eigenlijk alleen maar de meest sappige verhalen willen verkopen, want dat werkte destijds.
0: Ja.
1: Dus wat zij lazen en voor informatievoorziening hadden, was vooral de kerk en de basisschool. En als je met geluk had, ging je nog iets meer studeren, maar dat was eigenlijk niet. Dus hun wereldbeeld was vrij klein. Dus dat het geloof dan je basis is, is niet zo onlogisch.
0: Nee.
1: En als dan vervolgens iemand aan boord van een schip in zijn eigen manier roept dat de wereld is vergaan, omdat hij het van God gehoord heeft, dan durf je daar eigenlijk bijna niet tegen in te gaan. En dat is precies waar het misgaat in dit verhaal.
0: Die afleveringen, of de podcast staat uit 6 afleveringen volgens mij.
1: Ja,
0: zeg maar, als je verderop naar de afleveringen komt, krijg je dit te horen.
1: Dit verslag wordt bewaard in één der laden van de gemeentesecretaris die hermetisch gesloten blijft.
4: Ja. Yes.
5: Eigenlijk, als je denkt dat dat zo is, dan zou je eigenlijk een beroep moeten doen in het kader van de wet openbaarheid van bestuur.
0: Dus je wordt ook nog een soort van tegen muren aangeduwd.
1: Zeker, ja. Hier ging mijn onderzoeksjournalistieke hart voor het eerst echt hard kloppen. Omdat na weken van kletsen met mensen en googlen in oude kranten, kreeg ik voor het eerst een teken, zeg ik maar even, dat er meer bestond dan alleen maar oude kranten. Maar een daadwerkelijk rapport met verslagen en gespreksverslagen van de mannen aan boord van het schip die net na terugkomst hebben verteld wat ze hebben meegemaakt. Nou ja, als je het verhaal wil begrijpen en de waarheid wil vinden, dan is dat natuurlijk het allerbelangrijkste wat je kan hebben.
0: Maar dat kon je niet bij.
1: Nee, het grote probleem was, de gemeente had dat achter slot en grendel gelegd. Voor meer dan 100 jaar.
0: Dan gaat toch je hele hoofd tollen. Dan is het toch alsof je water ziet branden, of niet?
1: Absoluut, omdat ik ook vooral me afvroeg... wat staat er dan in dat dossier dat zo gevoelig kan zijn of belangrijk is... dat de gemeente zijn moeite heeft gedaan om dat zo lang geheim te verklaren. Ja. Dus die wedstrijd ben ik aangegaan. Ja. Een van de vele dingen die ik in de podcast doe... is ervoor zorgen dat ik dat rapport... om en nabij ergens misschien ooit een keer in handen kan krijgen.
0: En nu je dat verhaal gemaakt hebt... wat is jouw blik dan op taboes en op dingen die we dus verdoezelen?
1: Ja, de podcast heeft een aantal kernthema's. En die taboes en het niet willen praten binnen een gemeenschap over dingen... is een van die allerbelangrijkste dingen. Ik merk met name nu door het maken van deze podcast... dat er best wel veel mensen naar me toe komen en zeggen van... ik heb hier ook last van gehad in mijn jeugd. Dat het geloof er heel erg omheen hing als ik bij mijn opa was... of als het met mijn tantes ergens over ging. En het geloof aan zich, je mag geloven. Je mag geloven wat je wil. Je bent een vrij mens. Alleen er zit best wel veel in wat soms best wel moeilijk kan zijn... voor bepaalde delen van onze maatschappij. Ja. En ook in opvoeding kan dat soms heel intens zijn.
0: Heel sturend, heel bepalend.
1: Ja, heel sturend en bepalend. En ik zou het jou fijn vinden als we wat openen. Het klinkt zo fucking zweven. Als we wat opener zijn daarin en elkaar niet dingen willen belasten, dat vooral.
0: Als jij nu in Katwijk komt, heb je het gevoel dat daar al gaande is, die shifting?
1: Ligt aan welke tak van Katwijk je het aan vraagt, denk ik. Ik denk dat een deel van Katwijk...
0: Jonge generatie?
1: Ja, de jonge generatie vast. Die heeft een deel kerkelijk, hoor. Dus die zal ook daarop wel leunen. Maar er is ook een deel die het verhaal nog nooit had gehoord. Nee. En nu voor het eerst dit verhaal hoort en waarschijnlijk ook denkt... wel vet dat dit uit mijn dorp komt. Ja. Dus ergens ben ik ook wel blij dat dat sentiment er ook is.
0: Ja, tuurlijk. Je hoort Roeland Wendel, de maker van de podcast Zwijgen aan Zee. Ja, ik ga het nog een keer zeggen... De beste podcast van dit moment.
1: Nummer 6.
0: Hey, als je nu 3FM aan hebt, vrijdagavond, iets over 7:30. Ik kan me voorstellen dat je helemaal geen zin hebt om te koken, toch? Ik bedoel, hoe lekker als je zo meteen gewoon een maaltijdbonnetje op je stoep hebt vallen. Ik leg je zo meteen uit hoe dat kan.

0: Het is gemiddeld nog 24 graden in Nederland. Toch lekker zo'n zwoele vrijdagavond. Wat fijn dat jij en ik die samen mogen doorbrengen. Tot aan 10 uur met de allerbeste muziek. Sowieso straks nog Talk to You van Another. En eerst was dit Justin Bieber. Hij maakte Daisies. Ik heb Roeland Wendel te gast. Hij is de maker van de allerbeste podcast van dit moment. Dat is de podcast Zwijgen aan Zee.
1: Ik begin nu de tel kwijt te raken. Is dit 7?
0: Dit was 7. Ja. Ja, maar kijk, ja, nogmaals, ik haat podcasts. Hè. Ik zeg heel eerlijk, ik haat podcasts. Ik vind het lang duren, ik vind het ingewikkeld. Maar jouw podcast is spannend. Er zit een stukje, ja, een soort drama in. Ja, dus er worden dingen in nagespeeld. Wat heel leuk is om te luisteren, waardoor het heel beeldend in je hoofd is. Je vertelt het aan de hand van je familie, wat het heel, heel dichtbij maakt. Super podcast, kan niet anders zeggen. Ik vind het leuk dat je hier bent. Maar ik vind ook eventjes die app van NPO Luister te kijken. En dan zie ik onder andere een bericht van Jackie. Die stuurt een biertje en die zegt... Hey, Andres, ik zit heerlijk in de tuin 3FM te luisteren. Nou, ik hoop dat ik je avond iets mooier kan maken. Het gaat namelijk als volgt. Roeland, jij hebt net iets voor je neus gekregen.
1: Dit, oh ja, ja, oh dit ding, ja.
0: Ja. Kijk, als je nu de radio aan hebt, dan is dit het moment waarop jij kans maakt op een thuisbezorgbon ter waarde van 25 euro.
1: Ik ben een leidend voorwerp, merk ik.
0: Snap je?
1: Daar gaan we.
0: Nee, maar kijk, vrijdagavond koken, dat is toch vreselijk?
1: Ja,
0: wie zeker. Heeft er nou zin om op vrijdagavond te koken, Pik?
1: Je bent ook al redelijk laat nu, toch? Of is dat heel Holland wat ik nu zeg?
0: Nou, dat is wel heel Holland.
1: Ja, ja. Oké, pardon.
0: Als het aan mij ligt, eet ik om 10 voor 10. Roeland, jouw lievelingseten is, dubbele punt.
1: Ah, mag ik het zeggen?
0: Ja, ja, ja.
1: Tiramisu.
0: Kijk, lekker man. Dat staat ook voor je.
1: Ja.
0: Het werkt als volgt. Jij mag zometeen een hap nemen. En dan mag je een beetje beschrijven wat je van de smaak vindt. Uiteindelijk moet je het een cijfer geven.
1: Uh-huh.
0: Dat cijfer mogen mensen raden in de luister-app. Dus in de NPO luister-app.
1: Ik hou wel mijn kop.
0: Ja. En degene die dus het dichtst bij zit, die wint vanavond nog een thuisbezorgbon.
1: Doen we achter de komma?
0: Ja, laten we dat doen. We laten het ook een beetje moeilijk maken. Ik bedoel, 25 euro, dat is toch gewoon ook een lekker bedrag. Heb je ook een voorkeur gekregen?
1: Ik heb ook een voorkeur. Ik ben helemaal ready.
0: Oké, okay, nou dan zou ik zeggen, neem een grote hap. Het is een...
1: Het is een wat steviger... Hij is niet van de traiteur, zeg maar.
0: Nee, maar de NPO-mannies, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dit komt gewoon van de Jumbo. Wat proef je?
1: De eerste indruk is room. Ik hoop dat deze reference ergens aankomt. Lekker. Ik vind het een moeilijke wel.
0: Neem nog anders even één klein hapje.
1: Maar ik ga geen cijfer noemen nu, toch?
0: Nee, je moet nog even...
1: Nee. Oké. Ik heb een cijfer.
0: Oké. Wat denk je dat Roeland dit cijfer gaat, of deze tiramisu gaat geven? Drop je cijfer in de app van de NPO Luister. En wie weet ben jij straks de gelukkige eigenaar van zo'n heerlijke maaltijdbon.

0: Olivia Rodrigo hoorde je in de 3FM Avondshow. Het is jouw kans op een maaltijdbon. Want ik kan me zo goed voorstellen dat je vrijdagavond denkt... ja, ik heb toch geen zin om te koken, kom op, hé. Daarom kan je elke vrijdag hier een maaltijdbon winnen. Het enige wat je hoeft te doen is te raden... welk cijfer mijn gast zijn lievelingsmaaltijd geeft. In dit geval is dat Roeland Wendel, de maker van de beste podcast van dit moment. De podcast heet Zwijgen aan Zee. Het gaat over een verhaal uit Katwijk met schippers en met bloed en afgehakte handen. Super spannend verhaal. Kun jij luisteren in de Luister-app. En jouw lievelingseten, Roeland, is...
1: Tiramisu?
0: Ja.
1: Ik heb hem bijna helemaal op. Er is nog één klein stukje een beetje te bevroren om te eten. Dus die heb ik eventjes laten liggen.
0: Oké. Ik zie veel mensen die een gokje hebben gedaan in de Luister-app. Zo is daar bijvoorbeeld Merel die zegt... cijfer voor de tiramisu is een 6,3. Sterren, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hoort de tiramisu gegeten worden. En wat denk jij?
2: Ik dacht aan een 8,2.
0: Oh, oké. Hoog.
2: Maar nu hoort dat bevroren stukje, denk ik...
0: Je wil eigenlijk nu nog onderhandelen over het cijfer, begrijp ik?
2: Nee. Ik ga hem vast.
1: Ontdooid ijs is natuurlijk ook nooit lekker, hè, dus dat moet wel een beetje bevroren zijn.
0: Dus wat schrijf ik op?
2: 8,2.
0: Sebastiaan, goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Ja, jij hoort hoe de tiramisu hier gegeten wordt en wat denk jij?
3: 5,7.
0: Oeh, 5,7, waarom dan?
3: Ja, supermarkt.
0: Supermarkt. Jij denkt, Roeland die houdt alleen van goede traiteurachtige dingen.
3: Als je een tiramisu maakt, moet je hem zelf maken. Of in Italië eten.
0: Ah.
1: Dat zijn wel echt de twee allerbelangrijke. Ja, zeker. Ik snap het wel hoor.
0: Ja? Maar elke keer dat je dan naar een tiramisuetje eet, ga je toen niet helemaal naar Bergamo rijden? Of,
3: Ik maak hem zelf.
0: Ah, oké. Okay. Jij bent een soort chef.
3: Nou, probeer ik af en toe.
0: Oké. Okay. Nou, het is mooi om te vertellen dat... Eén van jullie twee het dichtstbij zit. Jij geeft het cijfer dubbele punt. Sebastiaan?
3: 5,7, sorry. Ja.
0: We gaan naar de uitslag. Roeland, jij hebt gegeten, je hebt geproefd. En je bent tot de conclusie gekomen dat...
1: Ik heb hier een prachtig plastic bakje voor me. En dat zegt eigenlijk ook genoeg. Het is een studentenvoldoende 5,5.
0: Sebastiaan!
3: Ja!
0: Jij wint een maaltijdbon te waarde van 25 euro!
3: Nou,

0: fantastisch.
1: Dan kan je wel wat meer dan tiramisu verhalen, Pink.
0: Zeker, zeker.
1: Wat zou je willen, jongen?
0: Ik denk dat het met de kinderen pizza wordt.
1: Een pizza, ja. Toch wel in de Italiaanse hoek.
0: Ja, toch wel.
1: Ik ga het naar je opsturen, zodat je vanavond niet meer hoeft te koken.
0: Dankjewel.

0: is niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar gewoon wereldwijd. The Sound of the Summer, Another, and Talk to You. Die hoor je bij 3FM. Ja, als je net inschakelt, dan heb je eigenlijk alles gemist. Dat is jammer. Ik heb namelijk Roeland Wendel te gast gehad. De maker van de beste podcast van Nederland.
1: Nummer 9.
0: Zwijgen aan Zee. Die podcast is overal te beluisteren via de Luister-app. Er staan 6 afleveringen online. Je hebt er 3 jaar aan gewerkt. What's next?
1: Ja, het is zo... even genieten, denk ik. Zomervakantie. Ja, ja. Op dat niveau zit ik denk ik nu een beetje. Ik heb eigenlijk nog niet zo'n goed idee wat ik zou willen doen. Misschien is het een podcast, misschien is het een nieuw televisieprogramma. Ik presenteer ook een kinderprogramma hiernaast. Dus ik doe alles anders.
0: De beep.
1: De mensenbeep.
0: Ja. Bij Zep is dat, toch?
1: Ja, yes, voor Zep is dat. Ja. Ik ben best een breed geïnteresseerd persoon. Wellicht is het de volgende podcast. Als ik alle DM's moet geloven, dan moet ik dat wel echt gaan doen.
0: Ja, is het feest in de DM?
1: Er zitten wel veel mensen tussen die zeggen... ik kan niet wachten tot je weer iets gaat maken, want deze stijl vond ik geweldig. Dus
0: dat lijkt me ook druk op leven.
1: Grote schoen om te vullen. Zo voelt het wel in één klap, terwijl het is mijn eerste.
0: Dat lijkt me wel echt pittig, maar ik heb wel het idee dat je dat aan kan. Als in,
1: dank.
0: Ja, ik heb wel het idee hoe je in de wedstrijd zit... en hoe je gedreven dingen kan maken, dat het wel goed moet komen. We moeten gewoon die NPO Luister-app of dan maar Zep in de gaten houden, toch?
1: I guess, ja, check.
0: Ik vond het heel leuk dat je er was. En ik ga oprecht met veel plezier de laatste 2,5 aflevering afluisteren... zometeen in de auto naar huis.
1: Ja, lekker. Goed voor in de avond ook. Het is een goed sfeertje dan.
0: Lekker in slaap vallen. Roeland, dankjewel dat je er was.
1: Ja, goed applaus
0: voor Roeland Wendel!

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams. Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: 3FM. Ik zal je zo meteen vertellen hoe je kans maakt op een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Eerst krijg je het nieuws. Het is 8 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
5: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
2: Dit is wat er gebeurde bij het Gelredome. Ik heb nog opnames van gisteren. Waarom het dak eraf is, dat hoor je na muziek van Harry Styles. Ja.

Ze zijn nog steeds aan het opbouwen in het Gelredome, waar hij afgelopen maandag en dinsdag was. Mr. Worldwide, Mr. Trio Fest, Pitbull en Hotel Room Service. Ja, als je het hebt gemist dit jaar, dan zou ik echt zeggen, zorg ervoor dat je volgend jaar als Pitbull naar Nederland komt erbij bent. Die gozer heeft alleen maar hits en wat een feest. Je bent bij 3FM, dat vind ik fantastisch. We gaan er samen een mooie vrijdagavond van maken. Zo meteen hoor je nog de 3FM Talent. De hele goede band uit Den Haag. En nee, het is niet Goldman. Eerst wil ik je een liedje laten horen waar je ouders vroeger 100% op gedanst hebben. Het is namelijk een heel oud liedje wat door Ige, een rapper uit Engeland, helemaal onder handen is genomen. Dat vind ik altijd zo vet. Als artiesten van hele oude dingen iets nieuws kunnen maken, weet je wel? Ik bedoel, ik zie mezelf niet een radioprogramma bouwen op het fundament van Frits Spits of Erik de Zwart. Jeroen van Inkel, weet je wel, allemaal van die oude fossielen. Muzikanten, die doen dat wel. Ring My Bell, die hoor je nu.

Arctic Monkeys maakte Snap Out of It. Hoor je bij 3FM. Sjoerd, een hele goede avond. Oh, dat gaat even helemaal mis. Hallo? Sjoerd? Hey, ik denk dat er iets mis is met die telefoonlijnen. Ik ga je zo even terugbellen.

0: gebeurt hier nou, jongens? Olivia Dean en Man I Need. Ik heb veel vrienden die ook in de radiobusiness werken. Een van die vrienden heet Tijn. En Tijn, daar heb ik zelfs heel vaak een radioprogramma mee gemaakt. Tijn weet in principe ook dat ik tussen 7 en 10 iets te doen heb. Tijn, jij belt mij. Wat is er aan de hand, jongen?
1: Ja, ik heb jou per ongeluk en jij wilde weten waarom. Dus ik dacht, ik bel even om het uit te leggen. Maar ik heb mijn eigen agenda al nauwelijks in orde. Laat staan dat ik die van jou er ook bij heb.
0: Ja, maar ik weet niet veel van het. Tijn, jouw programma begint straks om 10 uur. Ik zie jou elke vrijdag hier.
1: Ik zit ook in de auto op de weg naar 3FM.
0: Nou, leuk dat je luistert, pik.
1: Ja, nou, ik zie je zo.
0: Ja, tot zo. Nou, het is één grote gezellige familie hier bij 3FM. Die wil je liefst achter de bank stoppen. Sjoerd, goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Als goed hoor je me nu al.
0: Ja, zeker, vriend.
2: Ja, hey, super.
0: Sjoerd, ik heb jou de afgelopen dagen ook in de avondshow vaak gesproken. Over één onderwerp, namelijk het onderwerp dubbele punt.
2: Daten.
0: Ja. Het begon allemaal als volgt. Sjoerd, jij had geen geld, maar je had toch een date. Dus je wilde iets leuks gaan doen. Toen ben je naar de boulevard gegaan. Daar ben je lekker naar de zonsondergang gaan kijken. Je hebt wijntjes gedronken. En wat gebeurde er toen?
2: Ja, toen om 11:30 zag hij toch meer als vrienden in plaats van iets serieus.
0: Ja, dus hij heeft jou de hele avond aan het lijntje gehouden.
2: Ja, en dat 6 dates lang eigenlijk, hè? Dat was de 6e date al, dus extra zuur.
0: Uit het niets werd je gewoon geskold, was het klaar, wilde die jongen niks meer met je te maken hebben. En toen zat je natuurlijk er redelijk doorheen. Toen is er nog wat anders gebeurd.
2: Ja, toen zaterdag had ik het gezellig. En hoe heet het? Ja, het was gewoon gezellig heel die avond en... Ja, op een gegeven moment ben ik wel naar een steeg gegaan en daar zijn gewoon dingen gebeurd.
0: Je hebt lekker chic in de steeg lopen tongen.
2: Ja, lekker ordinair. Ja. En toen zei hij op een gegeven moment, aan het eind van de avond, of eigenlijk al in de ochtend, zei hij van ja, ik moet eigenlijk wel wat bekennen, want ik heb een vriendin.
0: Die gozer was dus op jou vreemd gegaan, terwijl hij een vriendin had. En hij had een klein uitstapje gemaakt.
2: En
0: jij stuurt mij nu een bericht, want dit hebben we allemaal in de avondshow al besproken. Mocht je het gemist hebben, er komt vast nog wel ergens een leuk fragmentje. Maar nu zeg jij, ik ben in Utrecht uitgegaan en het is heel wild geworden.
2: Ja, het is heel gezellig geweest.
0: Sjoerd, hit me op met de intel. Okay, ik ga ervoor zitten.
2: Hier gaat mijn monoloog, okay. Nou ja, op een gegeven moment, we zaten eerst in Amersfoort en we dachten van, wat gaan we doen? En het was saai, dus we dachten, we gaan naar Utrecht. Een leuke sidequest.
0: Ja.
2: Dus wij heel de avond uitgegaan. Rond 4 uur gingen al heel veel kroegen dicht. Stonden een beetje buiten. En toen toch een leuke jongen tegen het lijf aangelopen. En heel veel gepraat. En op een gegeven moment bij hem blijven slapen wil ik niet zeggen. Want slapen was het natuurlijk niet. Maar wel met hem meegegaan.
0: Je hebt even een uur gewit daar.
2: Ik denk dat ik een uurtje in Dromenland ben geweest. En voor de rest is er
0: alles. Ben je niet anders geweest?
2: Slapen. Ja. Ja, en ik moest de volgende dag moest ik om 1 uur 's middags in Brabant bij mijn ouders staan, want we gingen heel gezellig lunchen. Dus toen moest ik daar doen alsof er niks gebeurd was.
0: Wow.
2: Dat was al taai.
0: Hey, maar wacht even, want hoe heb je dat al gedaan? Want zeg maar, heb je daar wel gewoon rustig gedoucht? Of was het toen je ouders een hand gaf dat je zei, pik of kont?
2: Nee, ik ben wel even snel de douche ingesprongen in de ochtend. Dus en ik ging met de auto ging terug naar huis. Dus ik zat echt wel eerst om 9 uur echt stinkend naar bier en naar weet ik veel wat in de bus en in de trein. Tussen alle werklui door, zeg maar.
0: Wat super.
2: En verder een hele leuke avond gehad. En dan zei eerst gewoon voor 1 keer. En misschien dat het toch wel wat meer gaat worden. Want ja, we vinden elkaar allebei eigenlijk wel gewoon. We zien elkaar allemaal wel zitten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
2: Oh, shoot, jongen! Dus applausje waard. Het komt toch nog ooit een keer goed, zie je wel.
0: Nou, wat fantastisch. Wat fantastisch om te horen. Is er al een date gepland? Wat ga je hierna doen bijvoorbeeld?
2: Nou ja, ik ga nu 2 weken op vakantie. Dus we hebben nog even niks ingepland. Dus we gaan even kijken wanneer ik terug ben.
0: Ja.
2: Omdat ik ook natuurlijk zit gewoon bij mijn ouders en ik zit op mijn opkamers. Dus ik moet even kijken wanneer ik weer een beetje in de buurt ben.
0: Ah joh, en weet je. Anders kan je Snapchat downloaden, kom je ook een heel eind.
2: Ja.

New Radicals and You Get What You Give. Natuurlijk kan je die van voor tot achter, van links tot rechts, van boven tot onder met elkaar meezingen. Zometeen nieuwe muziek van Stromae. Ik bedoel, ja, sorry, maar dat kan je toch niet voorbij laten gaan. Defleur heeft die samengemaakt met Tovlo. En ik ga je vertellen hoe je kans maakt op een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Kijk, dat is iets wat ik zelf maak, daar ben ik trots op. En je kunt het nergens kopen. Daarmee wordt het ja, toch exclusiever dan een Gucci-pet of Prada-schoenen. Sorry, Ramon. Hoe win je het? Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk? Is het echt gebeurd? Of is dat verhaal onzin? En zeig ik het uit mijn dikke duim. Het verhaal wat ik je wil vertellen, dat is vanmorgen vroeg gebeurd. Het heeft te maken met een gebaar wat, nou ja, anno 2026 gewoon nooit meer wordt gemaakt. Je hoort het na de 3J's.

Is dit verhaal Odijk? Is het echt gebeurd? Is het onzin? Heb ik het uit mijn dikke duim gezogen? Ik ben in Rotterdam vanmorgen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik aan het city hoppen ben. Ik ben aan het kijken waar ik wil gaan wonen. Alles behalve Utrecht. En het mag ook niet zoveel kosten als in Utrecht. En op het moment dat ik in Rotterdam binnenkom, denk ik al, nou, het is wel een mooie stad. Ik kom er niet zo vaak, eerlijk gezegd. En ik ken daar de weg ook niet, dus ik struin vanmorgen een beetje door Rotterdam. En ik zie daar een rij staan voor een koffiebar. Dus ik denk, hey, die koffiebar moet ik hebben. Is er goede koffie, dan ben ik eigenlijk al overstag. Dus ik sta in de rij, ik ga naar binnen. Ik krijg een tafeltje toegewezen met uitzicht op de Rotterdamse haven. Ik zit daar heerlijk een eitje te eten. Ik eet van die worstjes. Het is fantastisch. En het allermooiste, wat ik nooit had verwacht, dat gebeurde toen ik ging afrekenen. Ik sta in de rij voor de kassa, pak mijn pinpas. En de mevrouw zegt, nou, er wordt dan 49,95. Dus ik wil zo mijn pinpas uit mijn portemonnee trekken. En degene voor mij, die draait zich om en zegt, ik doe het wel. Hij is voor mij deze. Nou, dat heb ik in Utrecht nog nooit meegemaakt. Ik weet niet of je ooit uit bent geweest in Utrecht, maar daar staat het vechten ja nader dan het elkaar wat gunnen. En toen ik dit heb ervaren in die stad Rotterdam, dacht ik, dit past supergoed bij mij. Het is vriendelijk, het is goedkoop en een tikkeltje ordinair.

0: Een spannend moment in Nederland, want het zou zomaar kunnen, dat jij binnen nu en 30 seconden eigenaar bent van een pot zelfgemaakte sambal Odijk.
1: Odijk of onzin?
0: Ik vertel je net het verhaal dat ik vanmorgen in Rotterdam aan het ontbijten ben. En ik wil afrekenen. En op dat moment zegt degene voor mij, ik doe hem wel. En nee, ik heb daar niet op mijn knieën gezeten. Het was gewoon een lief gebaar. Gewoon heel mooi van iemand. En dat had ik helemaal niet verwacht in zo'n grote stad. De vraag aan jou, is dat verhaal Odijk of onzin? Niels, jongen, een hele goede avond.
2: Goeie avond.
0: Jij hebt een superweekend, want je gaat morgen misschien een boot kopen.
2: Ja, klopt.
0: Wat voor soort boot? Spitfire?
2: Een zogenaamde speedcruiser.
0: Oh, maar dat is wel echt een stoere mannenboot.
2: Dat is wel een stoere mannenboot, ja.
0: Lekker, man.
2: Zeker.
0: Nou, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je de zomer de plas op kan met een pot sambal bewapend in.
2: Stoere mannen sambal.
0: Snap je?
2: Ja.
0: Jij hoort dit verhaal. En wat denk jij, Niels? Odijk of onzin?
2: Nou, ik weet het gewoon. Dit is onzin.
0: Waarom dan?
2: Waarom staat er iemand nog voor jou? Terwijl jij al weet wat je moet afrekenen. En zegt hij, dan doe maar aan mij geven.
0: Oh, meneer is een fijnproever als het gaat om storytelling. Ik hoor het al.
2: Ik heb het even analytisch uit elkaar geplozen.
0: Oké. Okay. Nou ja, als het inderdaad zo is dat het onzin is, Niels, dan ben jij een pot zelfgemaakte sambal.
2: Ik kan niet wachten.
0: Als het verhaal Odijk is, dan ga je keihard af.
2: Ja, dat schiet er wel in dan.
3: Dit verhaal is onzin.
0: Niels!
2: Ja!
0: Lekker, man, bro!
2: Zeker! Inleveren, die pot.
0: Ik ga met alle liefde aan je opsturen. En nog eens een cursus nemen bij Steve Reynolds voor wat storytelling.
2: Ja, even de kleine lettertjes goed lezen.
0: Ik wens jou een hele fijne avond en succes met de boot.
2: Dankjewel, jij ook. Bedankt voor alles.
0: Voor alles. Alsof we getrouwd zijn.

0: Hey, hoe lekker zou het zijn als je jouw lievelingsmuziek gewoon zo meteen op de radio hoort, weet je wel? Liedjes die je naar je vrienden hebt gestuurd waarvan je zegt: boys, boys, boys, dit moet je echt horen. Stuur het ook even naar mij via de luisterapp. Of als je die niet hebt, doe je Instagram DM. Dan draai ik het namelijk zo meteen voor je. 3FM.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: 3FM. Ik zal je zo meteen uitleggen hoe je jouw lievelingsmuziek op 3FM krijgt. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
5: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM. On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Lekker toch?
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Met het ultieme weekendgevoel. Je gaat de mega-hit nog horen van deze week. Als je nog niet weet van wie die is, hij is echt van de man van dit moment. Eerst even dansen op Tame Impala.

zin in het weekend. Zin om te dansen, zin om te bewegen, zin om een kontje te schudden. Dat zegt Ruben. In de luisterapp. Prospa en Clooney. Free Your Mind maakte zij. Ik hoop dat je een mooie vrijdagavond hebt tot nu toe. Ik vind het heel leuk dat we die samen kunnen doorbrengen. Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik heb de afgelopen 2 uur, 10 minuten en 37 seconden een beetje bepaald wat jij op de radio hoort. Weet je wel, liedjes waarvan ik denk, nou, die vallen goed. Zometeen even een echte meezinger van Oasis. We gaan even helemaal terug in de tijd. Maar ik vind ook, weet je, dit radioprogramma maken jij en ik samen. Dus ik vind het ook leuk om in jouw hoofd te kijken. Wat staat er bij jou op repeat? Wat stuur jij naar je vrienden, weet je wel? Waarvan sta je in een club? Denk je, hey, dit moeten mijn boys, mijn girls, mijn goons, die moeten dit horen. Wil je dit dan ook naar mij sturen? Dat kan via Instagram, gewoon een DM'tje sturen. Of als je de NPO Luister app hebt, dan gebruik je die. Ga ik het zo meteen allemaal voor je draaien binnen nu en 30 minuten. Maar eerst even dansen op de jongens uit Noorwegen. Ze heet

0: Vorig jaar, toen waren de concerten exact een jaar geleden. Toen kwamen ze weer samen, Noel en Liam, de broers Gallagher, you're the Oasis, Don't Look Back in Anger. Ik wil ook even terug naar exact een jaar geleden. Exact een jaar geleden stond ik namelijk op de Zwarte Cross. En ik weet niet of je ooit op dat festival bent geweest, maar daar gaat een wereld voor je open als je naar de Zwarte Cross gaat. Kijk, bij Lowlands, weet je wel, ook wel Lola in de volksmond, heb je gewoon die hippe Amsterdamse meiden die lekker een matchasje halen, die roadcyclen, die zich helemaal opdoffen met zwarte laarzen en dikke make-up. Bij de Zwarte Cross heb je gewoon mensen die hun tent uitrollen en het terrein opgaan. En ik vond het zo leuk dat die mensen zichzelf zijn en gewoon overal scheid aan hebben. Ik ging daar verslag doen en ik trof daar een gast die op klompen met een petje op zoek was naar wat eten. En dat gesprek ga ik niet heel snel meer vergeten.
1: Kutje krijgen met wat.
0: Zwarte Cross, wat moet je hier eten?
1: Ja, weet ik van.
0: Vega burger.
1: Wat? Nee, wat?
0: Vega burger.
1: Gooi nog geen plantje zetten. Dat voor de knieëntjes, man. Ja, ik denk dat ik daar zo'n lekkere triple meat pizza haal. En anders dan gok ik helemaal naar door en dan kun je zo'n lekker kutje krijgen hier, weet maar. Maar allemaal van, hoe heet dat vlees toch ook alweer? Nou, allemaal van, het is net een kutje met lekkere saus erin. Lekker, man.
0: En spuit het ook nog dan, of?
1: Maar de maat genoeg, ik kniep.
0: Als je meer fragmenten van de Zwarte Cross wil zien, dan moet je even de Instagram checken, @NPO3FM. Ik heb zelf ook nog een video gepost. @AndresOdijk kan je daar een video zien. Gaat onder andere over iets geheel out of character, namelijk neuken. Dan, zometeen wil ik jouw lievelingsliedjes draaien. Ik zie er al heel veel voorbij komen op Instagram DM en in de luisterapp. Ik spreek je zo. 3FM.

0: Het is Mr. Bruno Mars. Hij maakte I Just Might. Zo'n track die je natuurlijk veel hebt gehoord de afgelopen tijd. Die lekker in je hoofd heeft kunnen sudderen. Die je kan meezingen. Maar misschien niet een liedje wat je per se naar je vrienden doorstuurt, toch? Ik bedoel, je vrienden kennen dit liedje waarschijnlijk al. Ik ben op zoek naar van die tracks die je hebt ontdekt. En dat maakt mij niet uit waar het is. Of het nou om Tears of a Rave geweest is. Of dat je gewoon in de HEMA stond. Want eerlijk, in de HEMA kan je ook tunes ontdekken. Ik ben op zoek naar een Daily Discovery.
1: Daily Discovery.
0: En daarvoor ga ik naar Aniek. Aniek, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij zit met je pa in de auto.
2: Zeker.
0: En hallo. Wat goed, waar gaan jullie naartoe?
2: Wij gaan nu op weg terug naar huis, eigenlijk.
0: Waar komen jullie vandaan?
3: Wij komen van Ulmhout. We zijn spelletjes bezig doen bij vrienden.
0: Hé, hey, wat leuk. Is er een beetje gewonnen dan ook vanavond?
2: Ja, zeker. Maar...
3: Zeker.
0: Wat, ja. Wat voor spelletjes doen jullie dan met vrienden?
2: We hebben vooral veel bordspellen gedaan. Ascension hebben we gespeeld. En,
3: Ja, hoor. En vooral is Love Letters. Van allerlei bordspellen.
0: Wat leuk. Ik moet zeggen, ik ken ze niet. Ik ben meer van de oude generatie misschien dan. Kolonisten en zo. En Risk.
2: Ja, die kennen we ook wel. Ja.
0: Wat maakt het spel Love Letters dan het allerleukste in één zin?
3: Love Letters is leuk dat het is kort, het is snel en je moet elkaar proberen te misleiden en te kijken wie de boel bedriegt. Super.
0: Kijk,
3: tof.
0: Dat klinkt super. Daar ben ik goed in. Ik werk in Hilversum, dus dat heb je snel door. Hey, jullie hebben een track die je graag wil horen.
2: Yes.
0: Waar gaat het om?
2: Sunfire is een band en die hebben een nummer gemaakt, Jolene. En
3: Sunfire is een band die hebben we al best wel vaak live gezien. Die hebben we ontdekt op Castle Fest. En die vinden wij gewoon alle twee leuk. Dus dat valt
0: super.
3: Nog niet mee voor vader en dochter. Dus we vinden het allebei leuk.
0: Oh, wat mooi dat je muziek samen kan delen. En dat verhaal vind ik te gek. Ik ga met heel veel liefde voor jullie draaien.
3: Tof,
2: bedankt.

Oké, Whiskey Cowboys. Dat is een beetje de vibe die ik ervan krijg, weet je wel? Ik vind het een supergoed liedje. Het is gemaakt door de band Sunfire, Jolene. Annieke en haar vader die wilden het graag horen. Die zitten op dit moment in de auto terug naar huis van een spelletjesavond. Hoe vaak krijg je nou de kans om jouw lievelingsliedjes op de radio te krijgen, weet je wel? Je hoeft het maar naar me door te sturen. Dat kan via de NPO Luister-app. Nou, als je die niet hebt, doe dan gewoon Instagram DM. Ik heet daar apenstaartje Andres Odijk. Dan draai ik alle liedjes voor je. Ik loop ook even naar de hoppatee. Naar de 3FM DJ-tafel. Dat is zo'n ding die ook in club staat. Deze tracks ga je denk ik dit weekend ook nog voorbij horen komen op Tomorrowland. Stuur me vooral wat door, want ik draai het dan met alle liefde in de mix.

tracks die je graag wil horen, die je hebt ontdekt, die je naar je vrienden stuurt, die moet je nu sturen als je wil dat ze op de radio gedraaid worden. Kan je doen via de Luister-app. Heb je die niet, gebruik dan DM. Ik ga eens even kijken of ik Antoine kan bellen. Die stuurt namelijk een rammer door.

0: Antoine.
1: Hey.
0: Goedenavond, jongen.
1: Hey.
0: Antoine, dit is een supertrack. Wanneer heb je hier voor het laatst op gedanst?
1: Oeh. Dat weet ik niet meer. Ik denk dat ik stoned was.
0: Wat heerlijk.
1: Maar ik denk zeker langer dan 10 jaar geleden.
0: Echt? Zo lang geleden?
1: Ja.
0: Wat vind je zo goed aan dit liedje?
1: Ja, het heeft gewoon een soort vibe of zo. Dat je gewoon... Ja, weet ik veel. Dat weet ik niet meer. Ik was stoned, man.
0: Oké, nou zou ik maar gewoon voor je draaien dan.
1: Ja, lekker.
0: Waar gaat het om?
1: Stoned zijn.
0: Oké, Laserkraft.
2: Hey, kom schon. Es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

Chris Lorenzo. Die maakte Make the Fight, hoor je bij 3FM. Daarvoor speciaal voor Antoine. Laserkraft 3D. En Nineman, die valt goed. Juliette zegt, zo, lekker plaatje uit de oude doos, hé. Je mag alles doorsturen. Maar mij niet uit of het house is. Het kan ook jazz zijn. Ben jij in een echte sigaarlounge geweest? Heb je daar met je vrienden whisky gedronken en liedjes ontdekt? Stuur maar door. Ik wil gewoon kijken wat er in jouw hoofd speelt. Dan draai ik het nog tot aan 10 uur. Daarna hoor je het.

0: avond.
1: Hey, Andreas, avond.
2: Jij zegt de tempo moet wat omhoog vanavond.
1: Ja, even een beetje de bier erin. Ja? Even gas erop. Ja.
2: Hey, wat vind jij vet aan hardstyle dan?
1: De melodie is al veel relaxie erin zit. Als het een beetje commerciële variant is, zeg maar.
2: Ja.
1: En dan een goede bier er doorheen, dan is het gewoon zo'n, kan je gewoon even lekker losgaan. Gewoon relax.
2: Kijk, wat vind je van het imago wat hardstyle heeft? Want ik zie toch een beetje doorgesnoven gasten met een hele dikke chest voor me. Zoals Justin.
1: Ja. Ik weet niet, er zullen er vast bij zijn, maar...
2: Justin van Kijk loopt hier net langs en die gaat even staan alsof hij echt zijn chest... Die heeft flinke chesticles, hé. Zo. Wauw. Oké, dus jij zegt, Bram, dat imago, dat klopt niet helemaal meer.
1: Nee, joh. Dat was jaren 90, denk ik. Hè. Okay. Dat is toch anders.
2: Ja, dus nu is iedereen welkom. Ook jongens met een snor en een buikje, die kunnen nu genieten van hardstyle.
1: Ja, toch?
2: Nou, in dat geval zitten we goed. Wat wil je horen?
1: Wildstyles, encore.

Liedjes die je graag wil horen op de radio, die kan je naar me doorsturen. Maar mij niet uit, ik zie echt nu alleen maar berichten. Lekker man, maat, hardstel op die toeter.

Ik ben hier echt puur om jou te bedienen. Tracks waarvan jij zegt, knal het even door, ik heb dit ontdekt. Je weet me te vinden in de app van NPO Luister. Zo was daar Bram uit Brabant. Die wilde encore horen van Wild Styles.

0: Giel, goedenavond jongen.
1: Hey, goedenavond.
0: Giel, hoe ziet jouw weekend eruit?
1: Nou, ik ben onderweg van mijn werk naar huis. Dus morgenavond denk ik naar de camping en dan een beetje online.
0: Wat heerlijk, man.
1: Ja, misschien een beetje surfen.
0: Oh, een surf dude.
1: Nou, een beetje.
0: Waar heb je leren surfen dan?
1: In Zeeland. Giethoorn.
0: Oké. Giethoorn.
1: Ja, daar ben ik geboren toch, hè?
0: Lekker man. Giel, wat wil je horen vanavond?
1: Azealia Banks met Toe en Toe.
0: Ja, superplaat. Is dat even helemaal terug de archieven in?
1: Yes.
0: Ik wens jou een super weekend op het surfboard.

0: we knallen door. Zo meteen de beat. Justin Verkijk.
1: Ewa.
0: Ewa. Safi. Ja.
1: Faka.
0: Ja. Hey, wat kunnen we een beetje krijgen vanavond? Lekker dansen.
2: We gaan lekker dansen. We gaan in een tijdmachine. We gaan terug naar 2 weken geleden. Toen waren we op Wilde Weide met de beat. En we hadden onze eigen stage. Dat hebben we opgenomen de hele dag. Dus daar gaan we een uurtje van laten horen. Ayun, een van de winnaars van So You Think You Can Wilde Weide.
0: Ja.
2: Zitten in de beatmix. Verder heel veel nieuwe muziek. Lachen. Leuk sfeertje. Tikkeltje geil.
0: Oké.
2: Klein bakootje.
0: Oh.
2: Je kent het wel.
0: Ik blijf even hangen, denk ik. Ja.
2: Snap ik.
0: Klinkt als een donderdagmiddag.

0: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
12: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
15: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
16: Simyo.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook nog 2 files gemeld. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 10 minuten. Er komt door een grenscontrole 10 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 minuten vertraging. 3FM.
2: Ster. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Yes, yes, de vrijdagavond is van ons. Dit is The Beat. En we gaan met Paul Johnson de dansvloer officieel openen. Dit is Get Down.

0: normale burgers die gaan volgens mij s'avonds toch wel tegen een uurtje of tien slapen. Dus als jij s'nachts een feest hebt, weet je in ieder geval zeker dat die mensen er niet zijn. En dat is het leuke ervan.
1: De burgers.
0: Nou, burgerlijke burgers, laten we het zo zeggen.
2: Dit is The Beat met Justin Verkijk.
3: Slaap lekker, burgerlijke burgers. Hallo freaks, dit is editie 164 van deze prachtige radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant-dansvloer-enthousiastelingen en andere nachtcultuursnuivers. Dit is een safe space voor mensen met knaldrang. Straks tussen 12 en 1 springen we in een tijdmachine die ons terugbrengt naar de zaterdag van Wilde Weide Festival. We hadden daar een stage met de beat in een boot. De beatboot werd die genoemd. We hadden een DJ-contest georganiseerd en een van de winnaars is Ayoon. Zijn mix gaan we straks uitzenden. Die boot was bijna gezonken tijdens zijn set en hij lag niet eens in het water. Kun je nagaan. Verder heb ik heel veel mooie nieuwe muziek om aan te laten horen. Nia Archive samen met Georgia Smith bijvoorbeeld. Confidence Man heeft ook wat nieuws uit. En ook de nieuwe track van Bonobo komt langs. En ik heb nog een hele gekke nieuwe Madonna remix van Ben Jomori. Waarvoor je zeker even moet blijven plakken. Maar eerst, Overmano. 7 augustus komt een nieuwe album uit en daar is nog een singeltje van vooruitgekropen. Samen met John Joseph Holt. Wat mij betreft de beste titel ever. Night in Shining Prada.

zal ik u wat vertellen. Ga naar die tequila party. Ik kan go. Mama presi. Yoshi, waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga zitten, ga naar dat feestje. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie tequila party. Hou je tequila, doe het. Toch? Ik zou niet zeggen doe het. Doe het. Je wilt zien wat er gaat gebeuren? Doe het.

blokkenschemaatje dat deze week is gepubliceerd. Altijd leuk, kun je alvast een beetje je route uitstippelen. Benny Rodriguez staat ervoor, Nene H staat daarna. Wordt een zalig avondje in de Bravo op zondag. En zaterdag ook trouwens, dan komt Nia Archives, die vandaag een nieuw album heeft uitgebracht. Emotional Junglist heet het. En als er één track is waar die titel op slaat, dan is het wel de samenwerking met Georgia Smith, waar ja, eigenlijk de jungle hand in hand gaat met het lieve en soulvolle geluid van Georgia Smith. Dit is Get Me Down. 3FM.

IFM, afgelopen jaar 30 jaar in het vak. Is sick. En twee weken terug waren ze nog op Wilderweide Festivals, onderdeel van de Zomer Holland Tour, die ze, let op, morgen afsluiten in België. Ja, waarom ook niet? Wat kon ons het schelen? Ik heb nieuwe muziek uit New York van de DJ en producers duo van Dido. Die ja, eigenlijk met een soort duidelijke inspiratiebron de studio in zijn gestapt. Ze wilden de energie van Naked, de passion mix van Get Decor. Vooral dat magische moment waarop een donkere, sfeervolle opbouw ineens omslaat in pure piano-euforie.

Eentje die gaat over contrast, over de wisselwerking tussen licht en donker. Melancholie en euforie, twee uitersten die niet tegenover elkaar staan, maar juist naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen versterken. Het is Fundido in the beat, Siren Tigre. El Tigre.

0: ogen, de leegheid en de doelloosheid.
1: Ja, dit is geen onzin. Iedereen die kiest er zelf voor, hè. En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak eraf, geen maar gas.
0: Ze hebben vaak nog geen persoonlijkheid. Ze worden heel erg gevormd door de dingen die op hun afkomen. Nou, als er een hele nacht gescandeerd wordt van motherfucker, fuck the children, I'm the beast. Ik ga jullie hartjes eruit rukken, je zit branden in de

op 3 uur zendtijd in de week. Dat is natuurlijk veel te weinig. Maar als je ons nou een beetje mist, dan kun je altijd het sfeertje in ieder geval nog even opzoeken op Spotify. Daar houden we zo goed als mogelijk bij wat we allemaal draaien in de beat. En je vindt een linkje naar die playlist op 3fm.nl/thebeat. Dat is 3fm.nl/thebeat. Kon je ook gewoon doorklikken naar onze Soundcloud, waar al die mixen die we het laatste uur doen, dus tussen 12 en 1 iedere vrijdag, die staan daar ook gewoon voor je klaar. Dus een hoop te luisteren in ieder geval. Wat je daar gaat vinden, onder andere volgende week in die playlist, is een nieuwe muziek van Confidence Man, Young London. We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new kid.

Sex en DJ Sertek. Ruimte zat in de ruimte, daar is ruimte zat. Sowieso lievelingszin. Volgende week vrijdag gaat hij officieel uitkomen. Dan kan je hem ook op andere plekken luisteren dan hier op 3FM. Ik heb het met liefde gedaan. Blijf hangen, want zometeen het nationale bakenmoment.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: Goedenavond. Housemuziek en houseparties. Wie zich niet elk weekend in het nachtleven stort, kan vandaag zien en horen wat hij tot nu toe gemist heeft. House is niet zomaar muziek of zomaar een feest. House is een verschijnsel, een fenomeen. House is niet voor burgerlijke burgers.
1: Dit is de beat op 3FM.
2: En de burgerlijke burgertjes die liggen op bed. En wij zijn hier tot 1 uur bij jou met Knaldrang FM. De beat, het favoriete radioprogramma van je favoriete DJ. En straks tussen 12 en 1 een mix die live is opgenomen 2 weken geleden tijdens Wilde Weide Festival. Ayoen won een plekje op onze line-up via de DJ contest So You Think You Can Wilde Weide. En we gaan hem straks ook nog even bellen. Hoe heeft hij die dag ervaren? Hoe heeft hij zijn set ervaren? Het was in ieder geval één groot feest waarbij die boot bijna omging, kan ik me nog herinneren. En ik zat die mix te luisteren onderweg. Het was gewoon heel goed. Dus dat gaan we je straks laten horen tussen 12 en 1. En tot die tijd heb ik nog nieuwe muziek van Bonobo, Bad Boombox, Cassian. Ik heb nog een hele gekke Madonna-edit die er zo meteen aankomt. Maar ik dacht, we gaan eerst even het keeltje smeren.

0: gaan waarin het niet zo bloedverziekend heet is de hele tijd. Dus sommige mensen die, ja, zijn er heel blij mee. Dus misschien is dat een dingetje waar we op kunnen proosten. Tijn van der Bako's, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zei net, ik kijk er niet de hele week naar uit. Maar als hij er dan staat, dan vind ik het wel lekker.
1: Ja, maar dat
0: en die
1: ja.
0: Bako ook, toch?
1: Ja. Ja. Ja, bijna over schermen.
0: Ja, ik heb één keer soort van, ik heb wel fobie voor soort van eten en drinken in de buurt van de mengtafel. Ik heb een keer, ik mag geen reclame maken, maar zo'n zakje soep. De poedersoep. Uh-huh. Als je om 4 uur moet nemen.
1: Oh, die, ja.
0: Erin geflikkerd. En de volgende dag. Mijn collega zei: maar gewoon laten zitten. We kijken morgen even. Die schreef. Die schroef de volgende dag. Die mengtafel over. Toen was het gewoon weer poeder. Ja. Toen heb ik het ook nooit meer gedronken. Maar toen zei hij ook: als je een colaatje erin gooit. Dan ben je de. Nee, dat doen we niet.
1: Het kost zo'n mix vandaan.
0: Ja, ja. Ja, precies. Dames en heren, doe lekker mee. We zijn niet van het pushen om mensen om alcohol te drinken. Of neem je een glaasje melk. Maakt mij niet uit. Spaat je rood. Of een, nu ben ik toch een reclame aan het maken.
1: Ja. Moet je dan juist drie merken zeggen?
0: Ja, Heineken en...
1: Soda Stream.
0: Ja. Precies. Ja. Wij zijn van de beat, wat je drinkt boeit ons niet. Wij hebben in ieder geval een bakootje. Daar gaat hij. Mijn eerste bako van vandaag, first sip. Oh, die smaakt naar gisteravond gewoon.
1: Ja, goed.
0: Goed. Misschien is er nog een goede reden om op te proosten. Ik zag al iemand met een alcoholvrij biertje.
1: Ja.
0: Ja, die zijn want mijn dochter is er. Het is Barry Ferrari natuurlijk. Maar als je iets hebt om op te proosten, klim vooral lekker in die NPO-luister-app. Is sowieso een tipje. Hè? Je kan gewoon tegen ons praten. En we praten ook terug. Dat is het allerleukste. Ja, toch? Je bellen kan ook. Ja, 0909-1336. Neem geen telefoon op. We staan overal voor open, in principe. Dus ja, even die NPO-luister-app. Als je die niet hebt, gewoon even downloaden. En dan kan je berichten naar ons sturen. Is leuk, gratis en voor niets. Het allerbelangrijkste, nou tenminste, het belangrijkste natuurlijk de bako, maar wat er dan de meest belangrijke bijzaak van het nationale bako-moment is natuurlijk de nationale bako-soundtrack. Ik heb dit keer voor iets ordinairs gekozen. Ik heb er een klein verhaaltje bij. Dit is namelijk Duc Dumont. Die had ik in 2013 in Den Haag geboekt. En toen had hij overnight met deze tune een nummer 1 hit in de UK. En wij hadden hem nog voor een paar honderdjes. Maar goed. Dat is een mooi verhaal. Meegenomen naar ADO ook, weet ik ook nog. Hij kocht zo'n shirt.

0: hitte in 2013. En toen had hij dus overnight deze hitte. Hadden wij hem voor een paar honderdjes. Dat is, ja, we waren net een beetje hardop aan het filosoferen. Wat zal hij nu vragen voor een show? Iets meer, denk ik, hè?
1: Iets meer, ja.
0: Maar goed, hij is ook weer een soort van beetje down. Maar ik zag dat hij nog wel met Baby Rexha aan. En hij doet wel nieuwe dingen. Maar ik ben hem ook een beetje uit het oog verloren. Maar hij was toen, in 2013, even...
1: Zou het 5000 zijn?
0: Ja, nou, ik denk, ik mag hopen wel wat meer. Als je echt maar grote hits hebt, dan...
1: Ik ben helemaal niet thuis,
0: nee,
1: ja.
0: Nee, ja, nou goed. Ja. Mocht je toevallig weten wat Duke Dumont nu vraagt voor een DJ-set... laat ons dat even weten.
1: Ben je Duke Dumont? Ja,
0: laat ons dat zeker even weten. Ik zag wel wat berichtjes binnenkomen via de NPO-luister-app. Mensen die vooral laten weten wat ze aan het drinken zijn, vind ik altijd een goed idee. Antoine, die heeft witte wijn azijn. Ziet er lekker uit, Antoine. Je hebt hem goed tot het randje vol. Dat vind ik altijd ingewikkeld met wijn. Dan zit je er zo tegenaan te hikken. Maar je bent niet bang in ieder geval voor die azijn. Hayat, die heeft een 0.0 radlertjes, een biertje met citroen, maar dan zonder alcohol. Dat vind ik altijd... laat ik vooropstellen dat ik het helemaal prima vind dat je geen alcohol drinkt. Maar ik vind in dat geval de variant met alcohol toch altijd lekkerder op de een of andere manier. Proost op jullie, zet hij erbij. Nou, wij proosten op jou. Rien, dat is wel toevallig. Die zit ook een soort alcoholvrij spul. Een beetje radlerachtig. En een Italiaanse frisdrank met bloedsinaasappel. En hij heeft dan ook een pita broodje met hummus, tomaat en falafel. En Rien, jij neemt het er lekker van, hè? Jij neemt het er lekker van. Mis ik nog iets dan? Nee, hè? Nee. Alcoholvrij? Nee. Maar goed, dan hebben we hem. Voor de rest kan ons alles vertellen via de NBO Luisterapp. Dus wees niet bang. Ik heb nieuwe muziek van de man die 3 jaar van de aardbodem verdwenen was. Althans, zo leek het een beetje. 3 jaar in ieder geval geen nieuwe muziek van Bonobo. Maar hij heeft niet stilgezeten. Hij draaide in clubs, werkte gewoon samen met Kamasi Washington en Floating Points aan een soundtrack voor de anime-reeks Lazarus. Maar nu komt er een album op 11 september, Distance in Static. En als het allemaal klinkt zoals deze single, dan kan ik alvast niet wachten.

dit. Comforter 2, Meticulous. Met Ricky op de vocale, Ricky van Meetsysteem. Tamar Hesselink en Marianne Noordzij. Het is een beetje rustig wel rondom dat hele ding. Vind ik jammer, want ik vind dit echt... Poch. Hier kan je mij even wakker maken. Een beetje van die emotionele dance music. Lekker, ja, goed. Dat kan je even helemaal wegdenken, dat emotionele. Want er komt iets heel anders aan. Op de een of andere manier heb ik de hele carrière die deze man tot nu toe heeft gehad helemaal gemist. Op de een of andere manier. Maar het is huge, maar je kent het niet. Bad Boombox heet het. En er is dus een plaat uitgekomen, een soort mini-album. En

0: plekje op onze line-up op Wilde Weide Festival. En dat deed hij via onze DJ-contest. So You Think You Can Wilde Weide. Vervolgens zette hij gewoon de hele tanker op zijn kop. En die specifieke set ga je straks tussen 12 en 1 horen hier op 3FM. En Ayoun is aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja.
0: Ja, toch? Hey, wat ik er nog van weet was dat er in je aanmelding stond... ik wil draaien op Wildeburg.
1: Dat klopt.
0: Maar dat had er vooral mee te maken dat je een jaar eerder ook al mee had gedaan... toen we dezelfde contest deden, maar toen voor Wildeburg natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, zoals je zei, het ging heerlijk. De tent volgens mij gesloopt, het was super warm. Dus,
0: Ja. Laten we even een beeld schetsen. Het is dus de stage. En het is gewoon een boot, een houten boot. Die niet op het water ligt, maar op de een of andere manier toch tijdens jouw set een beetje aan het zinken was, had ik het idee.
1: Ja, het ging super wild aan toe. Het mocht wel heel rustig, maar op een gegeven moment stond het helemaal vol. En ja, je was er zelf bij. Ja. Je zweette zelf helemaal weg. Dus het leek inderdaad alsof we aan het zinken waren.
0: Ja, precies. Hoe heb je het verder gehad op het festival?
1: Heel leuk. Ik heb echt genoten. Het was voor het eerst voor mij dat ik ook een soort van overdag door het gebied heen liep. Want ik ken het eigenlijk alleen zelf voornamelijk in de avond. Dus ja. Ik vond dat wel leuk om even door het bamboebos heen te lopen. Maar dan dat ik wel de weg kon vinden.
0: Ja.
1: Dus dat was heel leuk. Dus ik heb echt genoten van die dag. Het was goed weer, geen regen. Dus ja, was echt top.
0: Heb je nog iets gezien dat de moeite waard was om over te vertellen?
1: Even kijken, ik heb One Tablespoon gecheckt.
0: Oh,
1: dat vond ik heel tof, want die guy komt helemaal uit Australië.
0: Ja.
1: Dus ik vond dat heel vet om te zien. En ik heb heel veel nog bij Elias op het strand gechilled. Ja. Plaatje draaien daar. Een stukje van jouw set nog geluisterd net voordat ik weer weg moest. Ik heb van alles nog wel kunnen checken, dus dat was leuk.
0: Die One Tablespoon die heeft dus een track en die heet Fortet is My Godmother. En toen ging ik dus een beetje googlen en toen kwam ik erachter dat Fortet echt zijn peetvader is.
1: Niet?
0: Ja.
1: Wauw, dat is crazy.
0: Best wel sick, toch?
1: Ja, dat is heel sick.
0: Goed, wat kun je vertellen over de set die we straks gaan luisteren? Weet je nog een beetje hoe het ging? Hoe had je het voorbereid? Had je een idee of zo?
1: Ja, ik had wel een idee, want ik draai zelf heel bassy, UK funky. En ik vind het mooi om dat eigenlijk een beetje langzaam op te bouwen in BPM. Om een beetje naar Jersey, Baltimore en Ghetto House footwork te gaan. En ik denk dat eigenlijk wel een mooi voorbeeld is van hoe mijn set was. Ik denk... Mooie bassy sounds. Af en toe wat hard groove, ghetto house erin. UK funky tunes in het begin. Dus ik denk dat het een mooie mix is om je avond te starten. Als je al bezig bent, dan is dit eigenlijk een mooiere mix, zeg maar.
0: Ja.
1: Om even die energie erin te krijgen. Dus dat is aardig gelukt.
0: Ja, het ging lekker van hot naar her en snel. En ik vond het heel tof. Ja,
1: dankjewel.
0: Nou goed, zin in. We gaan naar luisteren straks tussen 12 en 1. Is er nog een plek waar we jou kunnen zien draaien binnenkort, Ayoun?
1: Ik heb dit weekend, dus begint natuurlijk het zomerfeest in Nijmegen.
0: Oh, ja.
1: Ik heb geen hele grote boeking, maar ik ga zondag wel een radioshow nu bij Open Source. En dan zijn de deuren geopend. Bij Valkhof, bij Club Voerweg.
0: Ja.
1: Dus mocht je in de middag al lekker willen dansen, dan kom naar Club Voerweg om 2 uur. Deze zondag.
0: Oh, lekker man. Ja, ik ben donderdag in Nijmegen. Ik draai met David Funk, Park Kronenburg.
1: Oh, kijk, wauw.
0: Kom je kijken?
1: Oh, Kronenburg, ja. Nou, misschien wel. Even snel op en neer, dan leuk.
0: Let's go.
1: Zeker.
0: Oké, goed. Ayoun, dankjewel nogmaals dat je bij ons wilde draaien op Wilde Weide. En ik zie je snel, man.
1: Yes, tot snel. Ga dan.
0: Yo. 3FM met de beat. De vrijdagavond is van ons, lieve mensen. Ik neem je even mee naar Lowlands. Ik weet even niet of het nou 2 jaar geleden was of 3 jaar geleden. Het enige wat ik weet was dat mijn grote held Moody Man aan het draaien was. En ja, ik heb mijn liefde voor Moody Man sowieso nooit onder stoelen of banken gestoken hier. Maar weet je, het kan wel eens een beetje tricky zijn. Van, is die gezellig? Heeft hij er zin in? Maar dit was zo'n avond, hij had er echt fucking veel zin in. En hij was aan het praten en hij was drankjes aan het uitdelen. En hij was lief tegen iedereen. En op een gegeven moment hoorde ik deze tune en ik dacht, oh, what the fuck is dit? En hij ging praten en wat zo vet was dat hij bleef maar praten. En op een gegeven moment zei hij, what up though, what up though, what up though. En toen hij stopte,

0: leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: We gaan een uurtje terug naar Wilde Weide Festival zometeen. Met een mix van Ajoen doen we gelijk na het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM NTR. Justin Verkijk.
2: Yes! De komende uur hoor je Ajoen live van onze eigen stage op Wilde Weide. Stel je hier even een zweterige kleine boot bij voor en je bent er gewoon bij.

We onderbreken deze uitzending voor de waarschuwing van een spookrijder. Rij je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal...

We onderbreken deze uitzending voor de waarschuwing van een spookrijder. Rij je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A6 Lelystad-Muiden, dan kom je tussen afrit Lelystad Airport en Almere Buiten een spookrijder tegen.

0: Nee.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal.
2: En that's it.
1: We gingen lekker, ja. Op die manier.
3: Yo, yes. Ik wil nog even bedanken, man, voor deze fantastische avond. Deze avond is echt tanto kanker bueno, goos. Echt. Oude pikke pap. Heerlijk.
4: Een hele goede nacht. Je bent bij 3FM met zometeen muziek van Stromae en ook Fateless.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
4: 3FM. Jasper Schrijvers. Ah, het is de allermooiste nacht van de week. En die vieren we samen op 3FM. Met zometeen nieuwe muziek van Samber. Stromae komt eraan. En eerst Bebe Rexha, New Religion.

Hey, laat me je even meenemen naar een van de mooiste plekken van Nederland. Flevoland. Nee, serieus. Ik wil niet bashen op Flevoland. Maar elk jaar gebeurt er in Flevoland iets magisch. Want elk jaar is daar Lowlands. Dit jaar ook weer echt een top line-up met onder andere Tyler the Creator, Parcels, Turnstile, Antoon. Ja, en de zaterdagavond van Lowlands, daar gaat iets moois gebeuren. Want ja, als de zon langzaam ondergaat, je met je beste vrienden vooraan staat, staat daar de allergrootste superster van dit moment op het podium. Somber is namelijk op Lowlands. Ja, daar moet je gewoon bij zijn. Dus als iemand even €365 wil overmaken, stuur we even een tikkie. Je hoort Somber nu bij 3FM met zijn nieuwste. Dit is My Body Isn't Ready.

Welkom op 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde James Hype en Ferrari. Een beetje lekker. Zit je fijn in de wedstrijd? Ik hoop van wel en zo niet. Met de muziek van 3FM zit je sowieso goed. Zometeen hoor je de nieuwste Opposites. Arctic Monkeys ga je horen en ook... Planet East, de Nederlandse Fred Again. Komt er zo aan. Eerst wil ik even aan je vragen om eerlijk te zijn. Want misschien heb je een hele uitgesproken mening. Misschien ook niet. Iedereen heeft toch wel zo'n mening waar eigenlijk voor de rest van de wereld het er niet mee eens is. Weet je wel, een unpopular opinion. Hè? Van die dingen die je alleen durft te denken, maar niet hardop uit te spreken. Bijvoorbeeld pindakaas is overrated. Elke podcast is beter op 2 keer snelheid. Of Donald Trump lijkt me echt een gezellige gast. Goed, ik heb ook zo'n mening. En ik weet zeker als ik het vertel dat ik dan heel veel boze appjes van luisteraars ga krijgen. Want dit ligt gewoon heel gevoelig. Ik wil mijn mening best met je gaan delen, maar dan moet jij ook met de billen bloot. Dus wat is jouw unpopular opinion? Wat vind jij wat niemand anders vindt? Nou, laat dat even weten via de NPO Luister app. Of bel me 0909-1336. Vertel ik zo meteen mijn controversiële mening. Naar Avril Lavigne, Skaterboy nu bij 3FM.

Messenger. Ik wil even van je weten, wat is jouw unpopular opinion? Een mening die je eigenlijk niet durft te vertellen. Bijvoorbeeld ananas op een pizza is lekker. Of Poetin lijkt me best wel een leuke gast. Deel je mening, mag anoniem via de NPL Live. Spreek je naar de op.

durf het bijna niet te zeggen, maar... Ja, iedereen heeft wel een mening die je eigenlijk niet hardop durft te zeggen... omdat ja, niemand het met je eens is. Je hebt vast ook wel zo'n unpopular opinion. En ja, daar wil ik het vannacht even met je over hebben. Want ik heb namelijk een mening, heel controversieel op dit moment. En ja, ik weet bijna zeker dat mensen boos op me gaan worden. Maar ik wil het pas zeggen als jij ook met de billen bloot gaat. Want wat is jouw unpopular opinion? Je kan het doorsturen via de NPO Luister app en dat mag anoniem. Lisa die stuurt, friet is lekkerder zonder saus, gewoon zout en klaar. Oké, okay. Ik judge niet hè, bij deze, ik judge niet. Alle meningen die mogen er zijn. Tess die stuurt, Arctic Monkeys zijn geen ding meer. Jeroen die stuurt, Coldplay is een verschrikkelijke valse kutmuziek. Oké, goedemorgen Jeroen. En Marije die stuurt nog, zomer is zwaar overreden, geef mij maar de herfst. Je kan nog steeds met je unpopular opinions doorkomen via de NPO Luister app. Ja, heerlijk. Die van mij is, denk ik, net iets spicier, iets pittiger. Ik ga het zo meteen vertellen, maar ik wil alvast aan je vragen... word niet boos op me, oké? Okay? Niet boos worden. Mijn mening mag er ook zijn. Je hoort de controversiële mening zo meteen naar muziek van de Armin van Buuren. En eerst is dit Gotje bij 3FM.

Buren en Chef Special. Larger than life. Bij 3FM. Oké, je moet me even één ding beloven. Je mag niet boos worden. Ik heb namelijk een mening. Jij bent het sowieso niet met me eens. En het ligt heel gevoelig op dit moment in Nederland. Oké, mijn mening. Maar oké, dus echt niet boos worden. Maar mijn mening. Ik hoop dat Argentinië het WK gaat winnen. Zo. Dat is eruit. Ik hoorde appjes al binnenkomen, want ja, in Nederland ligt het toch gevoelig, hè? Nederland verloor in 2022 van Argentinië. De Messi die had rood moeten krijgen. De FIFA zou ze voortrekken, hè, voor Argentinië. Ik ken alle argumenten, maar eerlijk, ja. Ik was dus woensdag bij een wash party in Amsterdam met alleen maar Argentijnen. Heel die zaal was blauw en wit. Er was een trommel. Er waren vrolijke mensen en ja, vanaf de eerste minuut stond iedereen gewoon te zingen, springen, juichen. En ja, toen de 1-1 viel, stond er ook gewoon een volwassen kerel naast me te huilen. Het was, die mensen leven zo voor dat voetbal. En ja, ik vond het zo mooi om dat gewoon mee te maken. Ik heb er ook audio van. Dit was tijdens die watchparty van Argentinië.

0: Nick en Becky G bij 3FM met zometeen de Nederlandse Fred again. De kans is groot dat je deze band nog niet kent. Hij heet Lomelo en het is echt een muzikale tovenaar. Je kent toch al die filmpjes van Fred again, toch? Dat hij heel driftig op al die knoppen aan het drukken is tijdens een liveshow. Nou, Lomelo die doet dat ook. Hij pakt dan een sample van het internet. Die bewerkt hij dan een beetje en ja, daar speelt hij dus live muziek bij. Bijvoorbeeld deze sample.
1: Bitch, it's all sunny and beautiful. And you over there with a frown, looking down over a bitch that's not even thinking about you. Stop. Get up, get refreshed, rejuvenated, and get you some air. You know what I'm saying? Be free.
0: Ja, die ziet hij dus op het internet. Hij bewerkt het, hij zet er beats onder. En ja, je krijgt een hele vette track met de Fred again formule. Get Motivated van Lomelo hoor je nu bij 3FM.
1: Who's gonna give up, bitch? You want to-

hebben met zometeen Lady Gaga en eerst Temper City. Ja, die naam die ken je waarschijnlijk nog niet. Ze maakte tot voor kort vooral muziek voor videogames, tv-programma's en artiesten waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar op een gegeven moment hadden ze de studio geboekt met een andere artiest. Nou, die artiest die kwam niet opdagen, dus dachten ze, nou vooruit, we maken zelf gewoon een nummer. En dat spontane uurtje ging compleet viraal. Want op de tape kwam deze mega-hit. Mag ik je voorstellen aan de nieuwste Temper City? Self-Aware is nieuw bij 3FM.

You the best. Jezus, dat was even moeilijk. Beste op bij 3FM, 3:15. Het is 3FM, vrijdagnacht, stapnacht. Mocht je nu naar huis fietsen, stuur me even een appje dat je veilig thuis bent gekomen. Vind ik toch fijn om van je te weten. Zometeen naar het nieuws hoor je muziek van de Bauza, Teddy Swims. En eerst is dit Bruno Mars, Risk It All.